spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: touch of your hand says you'll catch me wherever I fall.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden en de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
2: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
1: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
3: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja, ho, ho, ho, ho, wat een geweldige goal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag, lever en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
3: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag, darm en leverziekte te maken heeft.
1: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
1: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
3: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
1: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En het is alweer zo'n 3 minuten over de klok van 9. Het is donderdagochtend en dat betekent weer tijd voor brunch. Goedemorgen. En ik hoor hier niks. We zijn wel toch...
1: Of wij moeten dan massaal direct goedemorgen Jan zeggen. Oh Rob, we moeten zeggen goedemorgen Jan.
0: Dat klinkt wel goed dan toch? Ja.
2: Hey Jan.
0: Goedemorgen Rob.
2: Goedemorgen.
0: Oh, ik denk er komt nog wat, maar we wachten nog even met de... Dag dames en heren, welkom. Het is 28 mei, de laatste donderdag alweer van de maand.
1: Ja.
0: Mei, juni, we gaan wel de goede periode
1: in. We gaan richting de zomer, hè?
0: Nou, dan merken we nu al alles van.
1: Oh, heerlijk man.
0: Het is, het verveelt niks, hè?
1: Nee, absoluut niet. Nee, mag van mij zo blijven.
0: Hey, we hebben er alweer hele discussies op zitten van vanochtend, maar... Daar zullen we in de loop van de ochtend volgens mij nog weer genoeg over horen. Denk je niet?
1: Ja, dat denk ik ook. Rob zit er helemaal klaar voor.
0: Laat me eens. Je hebt wel een reputatie, hoor je dat? Ja. Laten we maar snel beginnen met lekkere muziek. Wat dacht je van Good Old Barry White? Ah, heerlijk nummer toch dit. You see the trouble with me.

0: Zo.
1: Zet het zweet weer op ons voorhoofd staan, Linda.
2: Ja, even lekker weer
1: de laaiheid eruit gedanst,
2: hè? Ja, oké. Okay. Nou, ja. Dan zijn we begonnen. Ja, dan mag ik straks ook die stroopwafel.
1: Zo, ja. Oh, ja.
0: Jan 2, hè?
2: Jan, oh, Jan 2, oké.
1: Okay. Nou, daarom had je die stroopwafels meegenomen. Ik vroeg het maar even af, maar nee, nou begrijp ik het. Ja. Goh, nou, we zijn weer goed bezig volgens mij, hè? We zijn weer begonnen. Hé, hey, en wat gaan we allemaal doen, Linda, dit uur? Want we hebben wel een volle agenda, dus ja, er moet ook nog gewerkt worden.
2: En we hadden hem ook zo voor elkaar deze week, hè? Dat is ook leuk.
1: Eigenlijk wel.
2: Ja, onze eerste gast zit al hier in de studio, Marieke Rakhorst, en die is groencoach. Nou, we gaan horen wat een groencoach is.
1: Ze is er ook op gekleed, zie ik.
2: Ze is in het groen, ja. En ze heeft een groene map. Ja, dus het past helemaal bij de groencoach. we gaan horen van Henry Scheffel of Ron van Zuidam, dat weet jij, van KCVO Vase.
1: Nou, sterker nog, geen van tweeën.
2: Oh!
1: Wim Meuleman moeten we
2: Wim bellen. Meuleman, ja, hoe kan het ook anders als je het over KCVO hebt? We gaan van Wim Meuleman horen hoe je bij KCVO kunt trainen als een international. En we blijven een beetje in de sport, want Bertus Dokter gaan we spreken. Want vandaag, morgen en overmorgen is het NK Skileren bij de Skielerclub in Heerde.

Ja, dit kennen we natuurlijk in vele uitvoeringen, maar deze was van Ben E. King. En ja, het nummer nou, de titel, die kunnen we volgens mij nu raden. Save the Last Dance for Me. Het is 9:11 en dat betekent dat we weer gaan luisteren naar de verwondering. Rob, ik ben weer razend benieuwd.

0: vergaan.
1: Nou.
2: Nou.
1: Steek van wal, zou ik zeggen.
2: Ja, het moet vrolijk en humorvol, heb ik begrepen, Jan. De verbazingen. Niet te zwaar. Het moet wat luchtiger. Dus ik heb me daar een beetje op voorbereid. Of dat helemaal gaat lukken, weet ik niet. Maar dat gaan we meemaken. Het gaat vandaag over de tomaat. En is een tomaat... Nou, ik wil dat even aan jullie vragen, Linda en Jan. Is dat nou een vrucht of is het een groente?
3: Groente.
2: Jan?
1: Ik ga mee. Groente.
2: Nou ja, ik zal het verklappen, want anders krijgen we een semantische discussie, zoals dat heet. Dat is een discussie over woorden. Een Sigrid Kaag ooit, die zei van woorden doen ertoe. Kennelijk is een tomaat, dat is zowel een vrucht als een groente. Het is botanisch een vrucht, komt uit de plant, uit de bloem. Maar het is culinair, is het een groente. Is dat een verwondering? Nou, niet echt. Mijn verwondering gaat meer over de semantische discussie. Een discussie die nergens toe leidt, dus kibbelen over woordgebruik en niet over de inhoud. We kennen dat wel, hè, in onze omgeving.
1: We doen niet anders. tot 12 uur.
2: Nee, we hebben het niet over de inhoud. We gaan lekker over woorden, een beetje zitten kibbelen. Wat bedoel je nou precies? Maar wat mij opviel is in de straat van Hormuz. Dat is nogal actueel tegenwoordig. De olieprijs die gaat alsmaar omhoog. Het wordt steeds duurder om te tanken. Maar daar, de Iraniërs die hebben gezegd, wij gaan tol heffen. Dat gebeurt volgens mij ook al. Er mag af en toe een schip doorheen. En dan wordt er tol geheven. Dat hebben ze dus nu geherformuleerd. Dus dan kom ik weer op mijn semantiek terug. Ze hebben het nu niet meer over tolheffen, maar ze hebben het nu over een navigatievergoeding. Dat vond ik erg grappig. Een navigatievergoeding, ik neem aan dat men bedoelt dat men dan schepen leidt tussen de mijnen. Er ligt een mijnenjager nu volgens mij in de buurt uit Nederland om straks die mijnen te gaan opruimen. Maar in plaats van tol, een navigatievergoeding. En dat bracht mij dus in herinnering, met terugwerkende kracht, al heel lang geleden, bij een zakenrelatie van mij, die schreef een brief aan de overheid. En die vroeg om een renteloos voorschot zonder aflossingsverplichting om een investering te doen. En dat vond ik zo grappig. En toen dacht ik erover, nou, eerst begreep ik het niet, maar hij bedoelde subsidie, maar hij had het helemaal geherformuleerd. En dat was mijn verwondering van deze week.
1: Kijk, nou, ik verwonder me er ook wel een beetje over jouw verwondering. Ja. Hey Linda, nog wat anders. Ik kreeg van de week een appje van iemand en die zegt van, goh, zou een plaatje voor me willen draaien?
3: Aha.
1: Hij zegt ja, en ik bied hem dan speciaal aan Linda. Wat denk je wie dat is geweest?

0: Als een van onze vaste luisteraars, Kees van Boven, dank je wel voor jouw aanvraag. Kees Zoutelande van Bluff. 17 minuten over de klok van 9. Ja, Marieke, die zit al een poos. Die was hier voor 9 al aanwezig.
1: Ja, we hadden afgesproken 9 uur. Die zit al even voor koffie.
0: Ja, die zit al even te wachten hier. Maar we zijn blij dat ze er is. De groencoach van de gemeente hier, Marieke Rakhorst. Goedemorgen. Welkom bij Brunch.
2: Dankjewel. Goedemorgen.
1: Ja, Marieke, we waren nieuwsgierig. Want we lazen in de krant bijen, vlinders. Hoe krijg je die naar de tuin? En daar kun je, als je dat zelf niet weet, een groencoach voor inschakelen.
2: Ja.
1: Jij bent een groencoach.
2: Ja.
1: Wat doet nou een groencoach?
2: Nou ja, we hebben dus daarvoor een cursus gevolgd van 3 hele enthousiaste leraressen. Een aantal binnenlessen met theorie, best wel pittig. En dan een aantal buitenlessen, dus hebben we praktijk gehad. En daarna waren we groencoach.
1: Oké.
2: Ja.
1: En als je het hebt over theorie, want moet je dan echt heel veel leren over bijen, vlinders, planten?
2: Nou, wij zijn dus geen tuinarchitect, hè, maar we leren wel heel veel over vergroenen van tuinen, hoe je dat kunt doen. Mm-hmm. En het hoeft niet te ingewikkeld te zijn, dus een paar tegels eruit en dan wat groen erin. En als mensen zijn die bijvoorbeeld graag meer vlinders in de tuin willen, of meer vogels, of water, wat natuurlijk tegenwoordig ook heel belangrijk is, dan kunnen ze zich aanmelden. En dan komt we hebben inmiddels 9 groencoaches.
1: Oh, dus echt zoveel?
2: Ja, heel veel enthousiaste mensen.
1: Ja.
2: En we leren van elkaar. En, en dan gaan we dus bij de mensen op bezoek. En dan kunnen ze hun vraag stellen via Heerde Energiek. Hè, en dan klik je op de 3 streepjes en dan kom je op groencoach. En dan kunnen ze aanmelden wat hun probleem is of wat ze graag willen. Dus bijvoorbeeld meer vlinders in de tuin of meer vogels. Of als ze tegenwoordig die kleinere tuinen hebben vaak heel veel tegels.
1: Ja.
2: Nou, dat geeft alleen maar warmte af. En ook het hoeft dus niet zo ingewikkeld te zijn. Haal je er een paar tegels uit. En dan kunnen wij ook een beetje advies geven. We kunnen ook een vlekkenplan maken van de tuin. Dan geven we aan waar de zon komt en wat de schaduw is. En dan hebben we wat lijsten met schaduwplanten of vogelminnende struiken bijvoorbeeld, hè, waar de vogels graag op afkomen met de besjes en alles wat daarbij hoort.
1: Ja.
2: En dan daarmee gaan we dus in gesprek. Gewoon wat willen de mensen graag?
1: Ja.
2: En dan proberen we daar advies op te geven.
1: En tegenwoordig gaat het ook steeds over inheemse planten of niet-inheemse planten.
2: Ja. Ja, want de inheemse planten, dat zorgt dus voor de nectar. En dat de vogels daarop afkomen en die planten horen hier. We hebben zelf ook een tiny forest, dus dat zijn ook inheemse struiken en bomen. En dat zijn echt bomen en struiken en planten die dus in deze omgeving horen. En die ook het meest vergroenen. Want je hebt dus ook wel planten waar de beestjes helemaal niet op afkomen.
1: Nee.
2: Die doen niks.
1: Nee.
2: En nou, daar kunnen we dus ook advies op geven van wat zijn nou inheemse planten en wat past in deze tuin.
3: Is zo'n advies gratis?
2: Ja. Oh ja, dat is belangrijk. Ja, we zijn, we zijn 100% vrijwilliger. Ja. Dus we komen gratis. Ja, we komen gratis en voor niets. En dan kunnen we dus maken we een verslagje. En dat sturen we dan naar de mensen toe. En dan spreken we ook af van, goh, zullen we over een maand of over een half jaar. Het is net wat het probleem is. Is dat gauw op te lossen of niet? We hebben pas, ik ben 2 keer geweest ergens. En iemand dat was een man die had nogal, of een echtpaar, heel veel mos, problemen met mos in het gras.
1: Ja.
2: En nou, wat doe je daaraan? En dan geef je gewoon een aantal adviezen. Hè? Of je laat de natuur blijven. Je doet er niet, je accepteert het mos. Of je haalt het eruit en zet er bijvoorbeeld bollen in of planten die je makkelijk in het najaar weer kunt maaien. Dat het dan toch hopelijk weer een mooi grasveld wordt.
1: Ja,
2: ja, of je gaat toch met wat andere sterkere middelen. Maar het is ook net wat de mensen willen. Hè?
1: Precies,
2: en hoe groen wil je zijn? Wat natuurlijk wel
1: het is
2: wel
1: niet een bepaald niveau wat je zou moeten bereiken. Nee. Ik bedoel, jullie geven advies eigenlijk op maat.
2: Ja, op maat. Wat willen de mensen? Daar luisteren we heel goed naar. Wat willen de mensen? En dan proberen we daarin mee te denken.
3: Heb je in zijn algemeenheid 3 belangrijkste tips?
2: Nou, wij werken dus met de 5 V's. En dat zijn de V's van vocht. Wat heel belangrijk is, hè, dieren hebben water nodig om te drinken en te badderen. En ze zijn dus ook bij mij op bezoek geweest. Hè. Ik heb voor de krant een interview gehad. Dus ik heb eigenlijk maar een klein waterbakje in mijn grote tuin. Dus dat zou beter kunnen. Maar goed, kleine beetjes helpen. Ook al zet je hier en daar een waterbak neer, of een vogelbadje neer. En daar komen ze echt op af. Wat steentjes erin, dat ze er goed bij kunnen. Ja. En voedsel. Ze hebben dus, dieren hebben gewoon het hele jaar voedsel nodig. En dan is het heel belangrijk dat je dan, daar geven wij ook advies in, bloeiende planten hebt die elke maand dat er iets bloeit in de tuin. Ja. Dus dat er elke maand vogels en bijen en vlinders, wat ook zo mooi is, dat hebben we, zo mooi
1: naar
2: om
1: de
2: te
1: tuin
2: zien.
1: Komt.
2: Ja, dat allemaal naar je tuin komt. En dan inheemse planten, die hebben dus de voorkeur. Die passen het best in de omgeving. En we hebben dan bijvoorbeeld ook een voorbeeld van een bloeiboog. Dus een bloeikalender. Die kunnen we dan meegeven. Okay. Of die laten we achter. En daar kunnen we dan
1: zodat
2: advies...
1: je iedere maand wel iets in je tuin hebt wat bloeit. Dat je weet, dan moet ik erin zetten.
2: Ja, dat je weet hoe je kunt beginnen. Ja. Want dat is soms best wel moeilijk. Waar begin ik en hoe ga ik het aanpakken? Nou, veiligheid, wat ook belangrijk is, dat dieren ergens terecht kunnen. Een takkenrail of een rommelhoekje achter in je tuin. Het is ook maar net hoe groot je tuin is, hoeveel ruimte je daarvoor hebt. Maar een rommelhoekje is ook altijd wel heel erg belangrijk. Dan kunnen ze nestjes maken of iets dergelijks. Even kijken. En dan de voortplanting. Dus dat is weer plekjes om te nestelen. He, door middel van verticale struiken bijvoorbeeld met bessen en dergelijke, waar dan de vogels ook weer op afkomen en waar ze dan hun nestjes kunnen maken. Of een vogelhuisje. Of je hebt wel verschillende soorten vogelhuisjes. En dan de 5e is verbinding. Dus woon je bijvoorbeeld in een nieuwbouwwijk, dan is het eigenlijk wel belangrijk om niet alleen maar van die houten afrasteringen te hebben of die houten
1: schuttingen.
2: Maar zorg met een haag of met klimplanten dat je ook verbinding maakt met de buren.
1: Dat de egel van de ene tuin naar de andere kan.
2: Ja, dat bedoel ik. Dat de egel van de ene naar de andere tuin kan.
1: Ja,
2: heel goed.
1: Die moet daardoor kunnen lopen, de torretjes en zo.
2: Ja.
0: Ik hoor een kenner.
1: Ik hoor ook dingen van Marieke. Ik denk, oké, ik zou ook iets meer water zou nog in de tuin kunnen.
2: Ja, dat was ook mijn punt. En,
1: ik moet eerlijk zeggen, daar ga ik dan nu maar opbiechten, maar ik heb aardbeienplantjes echt, die doen het zo geweldig goed. En daar ben ik zo groots op. En nou dacht ik van de week, er moet een netje overheen, want anders gaan die vogels zo opeten. Ja. Maar dat moet dus niet.
2: Nou, eigenlijk niet, maar weet je, je moet gewoon zelf waar je jezelf prettig bij voelt.
1: Precies,
2: hè? Ik heb er ook niks overheen. En ik vind slakken bijvoorbeeld ook nog wel eens. Dus ik ga elke avond met een bakje die slakken eruit halen overal. En die gooi ik aan de overkant van de weg in de sloot. En dan hoop ik dat ze niet meer terugkomen.
1: Nee, niet bij de buren. Jij dacht bij de buren.
2: Ver weg.
0: Zou ik doen.
3: En Marieke, je sprak over 9 coaches inmiddels. Ja. Ik weet niet hoe lang je hier al mee actief bent. Komt uit Heerde, maar wat is je verzorgingsgebied?
2: Het is de gemeente Heerde, dus de tuinen in de gemeente Heerde. En het is inmiddels een beetje uitgebreid, want de gemeente Heerde wil graag vergroenen. Dus kleinere tuinen in het buitengebied, die kunnen zich ook aanmelden. En als je echt een hele grote tuin hebt en je wilt, je moet echt nog een boomgaard. Of, dat is dus een heel ander gebied, daar gaan wij niet over. Maar dan kun je met de SLG, Stichting Landgoedbeheer, Landschapsbeheer Gelderland, kun je contact opnemen en dan kunnen zij daar adviezen en kun je ook subsidie krijgen. Maar wij zijn meer voor de kleinere tuinen, behapbare tuinen en kleinere aanpassingen die we dan doen.
3: Maar zijn dergelijke initiatieven ook in de buurgemeente, Epe en Mist?
2: Nee, Epe niet. Nee.
3: Nee.
2: Nee, wel. Het komt wel steeds meer. Maar dit is dus echt, want we hadden vorige week bij die avond van de SLG, waar ik ook geweest ben, ook mensen uit Epe. En die visten dus buiten de boot.
1: Ja,
2: die kwamen niet in aanmerking voor die subsidie. En dus het is bij ons ook echt een taak van de gemeenteheerden waarvoor wij...
0: Ik kan me ook voorstellen, Marieke. En zijn de plaatselijke hoveniers nou ook blij met jullie?
2: Nou, wij geven dus wel... toevallig hebben we ook een tuin gehad en daar moest een nieuwe... Daar moest wat uit, want dat vond ze niet mooi meer. En daar hebben we dus ook die bloeiboog gegeven. Nou, en dan kennen wij dus wel hoveniers. Ik heb in Vezen een kennisje, een vriendin kennis. En dan geef ik haar naam door. En zij is dus al geweest om advies te geven. En daar komt dus een hele mooie...
0: Jullie vullen elkaar aan.
2: Ja, ja. Dat is eigenlijk wel de bedoeling. Maar wij zijn dus geen hoveniers en geen tuinarchitect. En we kunnen adviezen geven met lijstjes van schaduwplanten of struiken die dan het beste ergens passen. Maar als ze echt... een beplanting willen aanleggen, dan moeten ze daarvoor bij een hovenier zijn.
1: Precies.
2: Ja. En daar hebben we wel namen of lijstjes
1: precies,
2: van.
1: Precies, wat je kunt tippen. Zo, ja. Van, nou, dat zou je kunnen doen.
3: Ja. Hebben jullie nog ambitie als organisatie om hard verder te gaan groeien? Of wil je het gewoon echt lokaal houden?
2: Nee, dit blijft lokaal. Tenminste, het gaat echt vanuit de gemeente Heerde. Maar
1: we moeten toch verhuizen, Rob.
2: Oh.
1: Dan moeten we naar Heerde verhuizen, dan krijgen we advies.
3: Nou ja, ik denk dat we iemand van de gemeenteraad moeten uitnodigen en even dit als voorbeeldproject.
1: Ja, wij willen dat ook in Epe.
3: Ja, we willen dat in Epe ook.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Maar jullie voldoen aan een behoefte. Dat gevoel heb je. Als je met 9 coaches bent, dan kan ik me dat ook best wel
2: voorstellen. Nou, wij zijn een heel enthousiaste groep, maar het moet nog wel een beetje... Dus vandaar ook mensen, meld je aan. Hè. Ook al denk je van, is dit wel of niet geschikt voor mij? Meld je aan en wij nemen contact op. Want het moet wel een beetje groeien. Mensen moeten misschien ook van elkaar horen. En van dit natuurlijk, dit programma. Nou, kom gewoon. En komen met plezier aan de keukentafel.
3: Maar je moet wel eerst die cursus doen, zeg maar. En krijg je dan een certificaat als groencoach?
2: Wij hebben van de wethouder Harkink een certificaat als groencoach gekregen.
3: Ja, dat is niet onbelangrijk.
2: Nee, dat is niet onbelangrijk. Nee.
1: Marieke, je zei het al. Mensen kunnen kijken op bij Heerde Energie op de website.
2: Ja, en het is een beetje moeilijk om dat dan... Dat vind ik eigenlijk niet zo heel logisch. Maar goed, wij vallen nu nog onder Heerde Energie.
1: Ja.
2: Dus je klikt gewoon Heerde Energie aan en heb je die drie streepjes rechtsboven. Ja. En dan vind je daar een lijstje en daar staan wij als groencoach bij. En daar zit een aanmeldformulier in. Heb je een plattegrond van je tuin, stuur dat dan mee. Maar dat hoeft niet per se. Ja. En stel daar ook je vraag of wat zijn je problemen. Ik had dus ook iemand, een man, die wilde graag een bloemenweide hebben of een gedeelte met wilde bloemen. En dat lukte niet. Nou ja, daar hebben we dus ook advies over gegeven. Van, goh, want hij had ook te veel gras. Nou, doe daar dan eerst eens gewoon stukje bij beetje wat karton overheen. En laat dat gewoon een winter even met wat grond erover. En dan volgende voorjaar is het gras weg. En dan kun je daar bloemen zaaien. Dus niet zomaar op het gras, want het is ook mijn ervaring. Ik leer er zelf ook nog van.
1: Ja, dat is wel best. Ja. Ja, je loopt altijd tegen dingen aan waarvan ik oh, oké.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, hartstikke goed. Als mensen het willen weten, kijk even op de website van Heerde Energiek. En klik dan op de groencoaches. Marieke, dank je wel dat je ons wilde vertellen over jouw mooie werk als groencoach.
2: Dank je wel, graag gedaan.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Nou, leek me voor een dag als vandaag toepasselijk Summertime van Billy Stewart. Het is 9:55. We hebben onze volgende gast aan de lijn. En dat is de voorzitter van de voetbalvereniging KCVO uit Vaassen, Wim Meuleman. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welkom bij Brunch. Wim, we bellen jou eventjes, want jullie hebben een prachtig initiatief weer op de kalender staan. Namelijk train 2 dagen als een international bij KCVO. Dat is een jeugdactiviteit die in de zomermaanden gaat plaatsvinden. Is dat eenmalig of gaat dat meerdere keren gebeuren de komende zomer?
2: Deze 2 dagen, dat is in eerste instantie initiatief voor de komende zomer. Maar er ligt een stukje voorgeschiedenis aan de grondslag. Wij als voetbalvereniging KCVO hebben we het beleid heel sterk naar voren. We moeten het met onze eigen jongens gaan doen. En dat betekent dat je al vroeg de jongens moet gaan opleiden. En daardoor hebben we, en dat gaat het aankomende seizoen, dat staat even los van de 2 zomerdagen, gaan we met Frontrow. Frontrow is een club uit Zwolle, gespecialiseerd in het begeleiden van jeugdtrainers, maar ook jeugdleden. Die gaan de onderbouw 1 keer in de week gaan die volgende seizoen de KCO helpen om naar een hoger niveau te komen. En Frontrow is ook de initiatiefnemer om die 2 dagen in de zomermaanden trainen als een internationaal bij KCVO.
1: Ja, precies. Het gaat dus om opleiden van voetballers, maar ja. Het gaat ook om opleiden van nieuwe trainers binnen de club.
2: Ja, dat zomerfeest, dat gaat echt voor nieuwe voetballers, voor de jeugd die in de zomermaanden nog samen gezellig willen voetballen, waarbij techniek, samenwerken, maar ook sferen heel bepalend zijn. Dus dat is echt een zomeractiviteit. Maar Frontrow zal zeker volgend seizoen ook de trainers gaan begeleiden. En ja, echt een heel opleidingsplan voor de onderbouw bij KCO gaan uitrollen.
1: Kijk, en wat zijn dat voor mensen van Frontrow, Wim? Zijn dat voormalige profvoetballers?
2: Nou, de oprichter is een broer van Anne Slot.
1: Oké. Okay.
2: Dat is wel grappig om te vermelden. Ja. En eigenlijk allemaal, wij hebben met Osebio, dat is de trainer die in Enschede bij Vogido hebben leren kennen. Osebio wordt volgend seizoen trainer bij Robur. Eigenlijk een bekende in de voetbalwereld. En die is ook een van de actievelingen binnen die organisatie die trainers gaat opleiden, begeleiden. Echt jonge jongens begeleiden om eigenlijk op een hoger niveau te komen. En dat is heel... We zijn daar in contact mee gekomen en we zijn er eigenlijk erg enthousiast over. En hopen dat daarmee eigenlijk een goede stap in de toekomst kunnen zetten om niet deel te hoeven te nemen wat je in het amateurvoetbal ziet. Van die gaat daar naartoe, die wordt benaderd door die. En dat we eigenlijk gewoon uit onze eigen kweekvijver gewoon kunnen zeggen van KCO die blijft een stabiele derde klasser. Tenminste, dat is ons streven. Zou het maar zo kunnen dat je een poosje een mindere lichting hebt. En dan moet je een stapje terug doen. Of je gaat kiezen voor clubs die zeggen, we gaan spelers halen. Nou, dat is niet ons beleid. Wij willen het gewoon met onze eigen jongens doen. En daarmee zeg ik niet dat een speler die bij KCO komt van een andere club niet welkom is. Integendeel. Maar wij gaan zeker niet actief op zoek naar nieuwe spelers voor het eerste. Of we gaan met de portemonnee zwaaien. Zeker niet. Dus, maar iedereen is welkom. En natuurlijk als er een hele goede voetballer aan komt lopen en zegt, mag ik lid worden bij KCO? Dan wordt hij in open armen ontvangen.
1: Zeg je geen nee? Dokter,
2: zeggen we zeker geen nee. Maar maak gewoon deel uit van de selectie. En waar je tegenwoordig ziet, een speler kiest voor het eerste elftal. Dan gaan mij de nekharen al overeind staan. Ja. Een speler kiest voor een club. En als hij goed genoeg is, mag hij in de eerste spelen. En als hij niet goed genoeg is, mag hij in de tweede spelen. Of lager.
1: Je hoort en je ziet natuurlijk zeker de afgelopen jaren dat ook op een steeds lager niveau spelers net zo makkelijk gehaald worden. En dat er met een portemonnee geschud wordt of gezwaaid wordt. Dus daar wil KCVO in ieder geval niet aan meedoen. En dat is de reden dat jullie...
2: We hebben genoeg voorbeelden van gezien om ons heen dat niet het succes brengt wat wij nastreven. Dus we proberen dus al in een vroeg stadium onze jongens te gaan opleiden. En dat gaat Frontrow doen. En als toetje vinden we wel leuk om In de zomermaanden daar hebben ze een heel programma voor gemaakt om te trainen als international. Jongens die fanatiek willen voetballen. En dat is zeker niet voor alleen voor de KCO-leden, dat is voor iedereen. Die is van harte welkom.
1: Dus ook jeugd van de omliggende verenigingen die avond denken van kom, die zijn van harte welkom.
2: Zijn van harte welkom en mogen met heel veel plezier bij ons komen trainen. Dus het is meer een zomeractiviteit dan... Ja. Gaat dat zeker misschien de komende jaren een vervolg krijgen.
1: Begrijp ik. Wanneer gaat het precies gebeuren, Wim?
2: Nou, dan moet ik spieken.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Die vraag had ik natuurlijk wel enigszins kunnen verwachten. Het gaat gebeuren, dat heb ik ergens in mijn mailtje staan... In juli, dat is 21 en 22 juli op het sportpark. En dat is met name voor de leeftijd van 6 tot 14 jaar.
1: Ja.
2: Die doelgroep vindt het dan ook leuk vaak om nog te extra te gaan trainen. De oudere jongens die hebben dan vaak alweer andere uitdagingen in het leven die in de zomermaanden aandacht nodig hebben.
1: Precies.
2: Maar, van 6 tot 14 jaar is iedereen van harte welkom.
1: 21 en 22 juli op Sportpark Egelbeek in Vaassen. De internationals, de toekomstige internationals... die dan daar een prachtige training krijgen. Hartstikke goed. Dat hebben we even besproken, Wim. Nu het andere onderwerp nog even, want zondag gaat het gebeuren.
2: Nee, donderdag gaat het al gebeuren.
1: Joh, dus nu donderdag hebben jullie al de eerste nacompetitiewedstrijd. Dat betekent vanavond...
2: Ja, vanavond spelen we tegen DVV uit Dieren.
1: Ja.
2: Vroeger was dat een van de hoogspelende amateurverenigingen in Nederland. Zijn vervolgens afgezakt naar een laag niveau en zijn nu een beetje op de weg terug. Voetballen derde klas. Voor 2 jaar geleden zaten ze bij ons gewoon in de competitie.
1: Ja, ook al waarschijnlijk altijd spelers halen, spelers betalen.
2: Dan zie je wat
1: er van terecht komt. Het zijn mijn woorden, Wim. Het zijn mijn woorden.
2: Dat durf ik niet te zeggen. Maar het was toen een gelijkwaardige tegenstander... Ja. Waar wij de strijd mee aangaan voor de eerste wedstrijd. En de winnaar speelt volgens mij tegen een ploeg uit Lochem. Dat zal zondag zijn. En dan moet je nog een keer spelen op een zondag. Ja. En dan is de finale. Maar dan praat je al over... moet je al 3 keer winnen.
1: Ja, precies.
2: Dan praat je over... 14 juni is dan de finale op een neutraal terrein. Maar ja, het is voetbal. En balletje kan altijd gek rollen. Dus wie weet kunnen we voor een stunt zorgen. Al hebben we ooit bedacht in ons bestuur van... Jongens, wij gaan naar de zaterdag toe om tegen de regioclubs te gaan voetballen. En eigenlijk niet... die grote afstanden af te leggen wat we nu zondag moeten doen.
1: Jij denkt, ik moet hem even voorwezen voordat hij me die vraag stelt. Ga ik het er niet vast. Want als je...
2: Maar ja, je weet je niet. Nee, precies. Want FIAS voetbal na competitie 1 is gepromoveerd. Dus ja...
1: Tweede klas kan ook een mooie klasse worden, hè? Robuur speelt er, WSV.
2: Epe, FIAS en KCO en Robuur. Dan heb je ook al heel wat buurtverenigingen.
1: Precies.
2: Maar, dat is niet onze verwachting. Het zou mooi zijn. Ik vind het al heel mooi dat wij... een periode hebben gepakt als toetje, want we begonnen het seizoen heel erg matig. En als je dan toch als derde eindigt en je pakt op eigen kracht je periode, dus geen gegeven periode, maar gewoon een eigen kracht, dan heb je het goed gedaan.
1: Het is nog even het toetje van de competitie 2025, 2026. En het zou mooi zijn als je die nog op een goede manier af kunt sluiten.
2: Maar ja, je voetbalt uiteindelijk om te winnen. Dan maakt het spelletje leuk. Dus de mannen zullen er alles aan doen om als winnaar uit de strijd te komen. Maar lukt dat niet, is er geen man overboord. Dan gaan we volgend jaar met heel veel plezier in de derde klas voetballen.
1: Thuiswedstrijd vanavond, Wim?
2: Thuiswedstrijd.
1: Dus bij deze wordt iedereen uitgenodigd om vanavond nog naar de Egelbeek toe te komen. 8 uur? 7:30?
2: Kwart over acht
1: gaat hij beginnen, KCWO tegen DVV in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Wim Meuleman, veel succes uiteraard vanavond bij die wedstrijd. En uiteraard ook veel plezier en dank dat je even tijd vrij wilde maken om ons te woord te staan. Hartelijke groet weer en tot een andere keer.
2: Prima, Jan.
1: Dag.

0: Breaking My Heart. Oud succes van Elton John samen met Kiki D. En daarmee werd het alweer 13 minuten voor de klok van 10. Het eerste uur vliegt weer voorbij. En we hebben onze laatste gast van dit uur alweer aan de telefoon. En dat is een oude bekende. Als er wat te doen is op de skielebaan, dan zoeken we altijd even Bertus op. Want die heeft altijd weer een mooi verhaal. Bertus Dokter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Bertus, vandaag, morgen en zaterdag, dan heb je het weer druk, denk ik, of niet?
1: Ja, druk is een groot woord, moet ik eerlijk zeggen. De drukte is al wel geweest. Robal natuurlijk het voorbereiden, de werk. En nu is het aan de jury zometeen. Ja. En de rijders om er een mooie dag van te maken, of 3 dagen van te maken.
0: Ja. Ja. Jij zegt jury, ja, ik ga gelijk de diepte in. Want ja, skileren is toch eigenlijk een sport van wie is de snelste en niet van de jury, of wel?
1: Ja, maar goed, je moet wel eens tijdwaarneming hebben om iedereen op goede tijd te kwalificeren. Je moet jury hebben om te kijken of men niet al een beetje buiten de regels de wedstrijd rijdt, zoom, trekken, weet ik veel wat allemaal.
0: Er gebeurt van alles in het veld.
1: Het is een hele spectaculaire sport.
2: Bertus, ik ben gek op schaatsen. De skileren heb ik ook nog een poosje gedaan. Maar wat voor afstanden gaan jullie doen dan?
1: We hebben hier de 200 meter dual sprint. Dat is een afstand waar 2 rijders tegen elkaar rijden. En een tijd neerzetten op de 200 meter. En vanavond met de finales, dan rijdt de top 12. Die rijdt nog een keer de finale. De kwalificatiewedstrijd. En dan hebben we de 500 meter. Daar staat je met 4 of 5 mensen in de baan.
2: Ja.
1: En dat wordt ook een kwalificatie. En die gaat dan van series naar halve finale, kwartfinale, finale. En dan is er nog een puntenkoers, afvalkoers, 1000 meter en een aflossingsprogramma op zaterdagmiddag als afsluiter.
2: En komt Joep Wennemars nog langs of niet?
1: Nou, misschien wel op de fiets, maar niet mag die ook niet, hè?
2: Komen er geen bekende schaatsers?
1: Stefan Westbroek staat op de lijst.
2: Oh ja.
1: Angela Daleman. Die is natuurlijk wel een topper. Die staat ook op de lijst. Maar verder hebben de schaatsploegen zich momenteel niet aangemeld. Want die vinden het te koud. Die zijn aan het trainen in het buitenland.
2: Zij, dan ben ik helemaal niet technisch. Dus ik ga een hele rare vraag stellen. Maar een aantal jaren terug werd de klapschaats geïntroduceerd. Maar je hebt geen klapschielerschaats. Die heb je niet, hè?
1: Ja, als ik even teruggraaf in mijn geheugen van 40 jaar schielersport, dan zit ik ongeveer in de jaren... begin 2000, 25 jaar terug.
2: Ja.
1: Toen hebben we geprobeerd om met klapschielers te gaan werken.
2: Oh ja, toch? Ja.
1: Maar die ontwikkeling heeft zich wel voor. Maar de jongens op de gewone schielers waren sneller dan de klapschielers.
2: Ja, maar die wieltjes zijn wel steeds groter geworden, kan ik me herinneren.
1: Ja, van 68 naar 125 mm, die zijn verdubbeld.
2: Verdubbeld, ja. En blijft het daarbij of worden ze nog groter binnenkort?
1: Ja, weet je, ik weet het binnenkort sowieso niet. Want het reglement is nu weer voor 5 jaar vastgesteld. Dus dan moet wel heel iets bijzonders gebeuren. Wil je een reglement op dat gebied aanpassen?
2: Ja.
1: Dus voorlopig zal dat niet gebeuren. Maar ja, weet je, wij reden vroeger in de jaren 80 op 68 mm de 200 kilometer in Friesland.
2: Oh.
1: En dat doen ze nu op 125. Ik zeg, joh, jullie hebben het veel te makkelijk.
0: Het is een officieel NK, Bertus.
1: Ja, zeker. Onder auspicie van de KNSB.
0: Ja, het is een landelijk erkende kampioenschap. Maar is het een open kampioenschap? Met andere woorden, doen er ook buitenlanders mee?
1: Nee, absoluut niet.
0: Dat niet? Nee. Dat mag niet, of?
1: Dat zou in principe...

0: Maar is het typisch Nederlands als kieleren of gebeurt het ook op Europees?
1: Nee, mondiaal.
0: Mondiaal, toch? Ja.
1: Ja, er zijn 256 landen aangesloten bij de Wereldbond.
0: Ja.
1: En gemiddeld doen daar zo'n, bij een wereldkampioenschap doen daar zo'n 54 tot 60 landen aan mee. En bij 2018 waren wij hier de gast voor de wereldkampioenschap en hadden we 54 landen nationaliteiten hier.
0: Is er een kans dat het een keer een Olympische sport gaat worden? Of is het dat al?
1: Ja, er wordt heel hard aan gewerkt.
0: Ja?
1: Achter de schermen, met name door de Wereldbond, zeg maar. Iedereen doet zijn draagste steentje bij. Maar het lukt nog niet, laat ik het zo maar zeggen. Ik heb altijd voorspeld van 2018 tot 2025 moeten wij hier in ieder geval een wereldkampioenschap hebben. En als het Olympisch wordt, willen we hier ook onderdeel van het Olympisch spel wezen. Ja. Omdat de sport met name in Zuid-Europa enorm groot is. Maar Brazilië, Colombia is een sterk land. Ecuador, Mexico, Korea, daar komen echt wel de snellere gasten weg, hoor.
0: Dus, ja.
1: Maar wij hebben te maken met de schaats- en skielercultuur. Dus bij ons gaan ze van de schaats op de skieler en van de skieler op de schaats. Ja. En die landen die hebben geen schaatsbaan.
0: Nee.
1: En die zie je wel steeds meer, zoals op de Olympische Spelen, is 60% van de schaatsers die dan deelnemen, is gewoon skieleraar geweest. Of is nog steeds skieleraar.
0: Mm-hmm.
2: Bertus, hoe zit dat met de weersomstandigheden? Want jullie hebben, als het regent, dan moet je oppassen met de baan. Maar de komende dagen gaat het heet worden. Zijn dat ook dingen waar jullie rekening mee moeten houden?
1: Nou ja, weet je, je gaat er altijd iets rekening mee houden, maar niet te veel. Ik bedoel, de afstanden zijn niet extreem lang dat men een 200 meter sprint kan. Dan praat je over 20 seconden wedstrijd, maximaal. Dus het zijn hele korte wedstrijdjes allemaal. Dus rust ertussen is voldoende. En dan kan men ook voldoende drinken. Maar ja, mocht er extreme dingen gebeuren met het weer, dan wordt de boel stilgelegd. En ook bij elke spat regen wordt het steeds stilgelegd.
2: Maar als het droog is en als het heet is, dat maakt voor de baan niet uit.
1: Nee, de baan die moet eraan gewend zijn, want ze ligt in heel de wereld. Dus in elk land waar het altijd vriest of waar altijd de zon staat. Ligt in die baan. Dus voor de baan maakt het niet uit. Nee.
2: En qua organisatie, hebben jullie genoeg mensen, vrijwilligers, die jullie gaan helpen deze drie dagen?
1: Ja, net precies zoals je het zegt. We hebben genoeg vrijwilligers om deze drie dagen te helpen. Maar het wordt wel steeds moeilijker en steeds zwaarder om, met name zoals deze dagen, waar mensen donderdag, vrijdag nog gewoon moeten werken.
2: Oh ja.
1: Dan is het best wel moeilijk om de mensen op de been te krijgen. In tegenstelling tot voor de coronatijd. Ja, dan stond je gewoon vanmorgen gewoon 20 man aan de koffie. En dan praat je met 10 man de helft.
2: Ja, dat is toch iets wat terugloopt.
1: Ja. Dat is absoluut, hoor. Absoluut. Dus, je moet steeds meer vragen of ze willen helpen. In plaats dat ze zich melden moeten helpen.
2: Ja.
3: Maar we kunnen toch wel concluderen, Bertus, dat Heerde het hart is van de Nederlandse skielersport, of niet?
1: Dat zeker. En ik denk dat de club Heerde, en dat is nergens om, maar wereldwijd heel hoog aangeschreven staat. Als vereniging, als organisatie. Ja, als hoofd.
3: Maar daarom organiseren jullie een paar jaar geleden ook het WK. Het EK is al eens bij jullie geweest. En nu weer dat NK. Wanneer gaat het beginnen, Bertus?
1: We gaan straks om 2 uur de juryoverleg en om 2:15 is het de opening.
3: Dan is het gestart.
1: En dan om 3 uur starten we met de wedstrijden en die duren tot, ik schat zelfs een beetje tussen rond 8 uur is dat allemaal afgelopen. En dan gaan we morgenmiddag en zaterdag weer verder vanaf 10 uur 's morgens.
3: En allemaal gratis toegankelijk, hè?
1: Alles is gratis toegankelijk, want sponsoren staan ons nog steeds trouw bij. Op het laatste moment, we zijn nu nog bezig, we wachten nu nog op de drukker die reclameborden komt bedrukken en doeken komt brengen. Dus wat dat betreft, daar heeft de club gelukkig
3: Het belooft in ieder geval weer een prachtig evenement te worden. Bertus, dokter, namens de skielerclub Heerde. Dank dat je ons weer eventjes het een en ander wilde melden. En we wensen je natuurlijk veel plezier, maar ook veel succes met het NK 2026 bij de skielerclub in Heerde. Groeten!
1: Bedankt. En ik zou zeggen 20 juni houden jullie in de gaten. Want dan gaan we groot internationaal toernooi organiseren op 1 dag. En dat wordt ook weer een spektakel.
3: Komen we nog weer even bij je terug, Bertus. Tot dan. Ja.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
1: Wat een heerlijke stem heeft die man toch altijd nog, hè? Johnny Cash en I Walk the Line. En zo schuiven we eigenlijk al heel snel naar het nieuws van 10 uur. Het eerste uur zit er alweer op. Ja, het time, hoe zeggen ze dat ook alweer? Time flies, hè? When you're having fun. Nou, en we hebben er weer plezier in vanochtend. Dus,
2: tijd voor een stroopwafel.
1: Oh, dat is een goed idee, Rob. Nou, gaan we dan maar doen, hè. Tot zo na het nieuws van het ANP.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En zo zitten we ineens in het tweede uur alweer van brunch op deze donderdagochtend. Een paar minuten over 10. Goedemorgen als u zojuist ingeschakeld hebt. Maar we hopen natuurlijk dat u er al een uur bij bent, want zo lang zijn we al bezig. En u hebt natuurlijk al een paar mooie onderwerpen gemist. En we hebben nog een paar mooie onderwerpen.
1: Ja, wat hebben we dan voor mooie onderwerpen, Jan? Laat horen.
0: Wat dacht je van 150 jaar jong?
1: 150 jaar jong.
0: De firma Herms in Epe. Bij ons in de studio komen zo direct Robert-Jan Goedhart en Lotte Boeven. Om 10:15 gaan we daar even mee in gesprek. En we hebben om 10:30 de marktmeester van de gemeente Epe en Heerde. Ik was altijd erg benieuwd, wat doet nou een marktmeester? Nou, Kees Krug die gaat ons daar in ieder geval straks alles over vertellen. En natuurlijk onze bekende Erika Ottinga hebben we straks aan de telefoon. Want met Erika gaan we het even hebben over het Heerdelijk Festival. Want dat staat op 20 juni weer op de agenda.

0: Dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Ja, en mocht je nog geen kaartje ergens gevonden hebben, je kunt ook gewoon via de e-mail kun je dat aan ons sturen. Je top 5, want aan het eind van het jaar gaat dat gebeuren. Op 21, 22, 23 en 24 december. Dan hebben we de top 850 van de gemeente Heerde. En ja, alle mensen uit Heerde, maar ook van ver daarbuiten mogen natuurlijk nummers insturen. En erop, je hebt dat vandaag. Je hebt nog niet vandaag.
2: Van de week.
3: Maar doen jullie dat ook zelf?
1: Tuurlijk.
3: Hebben jullie zelf ook nummers al ingediend?
2: Ja, dat nee, ik wel. Nog niet. Heb jij al nummers ingediend?
1: Tuurlijk heb ik dat al gedaan.
2: Ja?
3: Maar mogen het er maar 5 zijn? Of als er nog een paar te binnen schieten, mag dat? Of
1: die vraag had je beter vorige week kunnen stellen.
2: Heeft hij al een keuze gemaakt.
1: Je hebt er al 12 ingestuurd. Jij dacht dat we te weinig nummers hadden. Nou, we hebben natuurlijk nog een hele poos te gaan. Ja. Maar alle luisteraars worden uiteraard... En ja, ook niet luisteraars. Maar alle luisteraars worden natuurlijk van harte uitgenodigd... om een top 5 in te sturen naar top 850@rtv794. En die gaan wij dan verwerken in die top 850. Die laatste 4 dagen voor de kerst. Niet van het jaar, maar de 4 dagen kerst, voor de kerst. Live worden gebracht op 4 verschillende locaties, maar liefst. Dan zijn we elke dag zijn we ergens anders binnen de gemeente Heerde. Ja, dat wordt een groot feest. Ik heb er echt zin in.
2: Zeker, daar heb ik ook zin in. Ja. En het duurt nog heel lang, maar goed, dat geeft niet.
1: Het duurt eigenlijk te lang. Hè, want
2: nee, we gaan eerst ook nog genieten van de zomer. Nee, anders dan skippen we dat dan. Dan blijven we nu al bezig met de kerst.
3: Maar Jan, even, wordt het dan continu gewoon plaatjes draaien? Of moet je er dan ook iets over zeggen, over de artiesten? Of is het gewoon alleen maar muziek? Wat is het voor een programma? Want het is voor mij nieuw.
1: Dat wordt een hele bijzondere happening erop. Ja? We gaan niet alleen maar plaatjes draaien. Ah. Dat zal ongetwijfeld ook gebeuren. Maar we hopen ook heel veel live muziek te kunnen brengen... met lokale bands, lokale zangers, zangeressen, koren. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een nummer uit die top 850... live te komen brengen bij ons op radio en tv. Want dat is er, die dagen zijn die er ook bij. Dus, en verhalen zijn ook van harte welkom. Als iemand daar een goede herinnering aan heeft... als jij jouw vrouw hebt leren kennen op een prachtig nummer... Dan zijn wij benieuwd naar wat voor verhaal zit daarachter, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere verhalen zijn... die slaan op een bepaald muzieknummer. Nou, als dat in die top 850 staat... en daar kun je natuurlijk zelf voor zorgen... dan kun je dat verhaal ook aan ons kwijt.
3: Nou ja, maar na deze uitleg wordt het alweer een heel stuk interessanter.
2: Er komt een andere lijst volgende week van Rob, denk ik. Rectificatie.
1: Oké. Dus we moeten tegen Marcel even zeggen... dat hij nog even moet wachten met het invoeren. Je bezorgt hem wel een hoop werk, Rob.
3: Ja, ik zal bij elke tekst of elke songtekst... zal ik er een verhaal bij schrijven.
1: Hartstikke goed. Ja? Mooi.

0: All you ever do is bring me down. Lekker nummer, hè? Dat swingt
1: een beetje swingen. Wat had jij toen je deze muzieklijsten uitzocht? Want vanaf 9 uur vanmorgen staan we al te dansen.
2: Toch?
1: Hè? Ja, het wordt een vermoeiende bezigheid.
3: Ja, net nog niet op tafel, maar dat komt zo.
0: Van de week bij dit mooie weer hebben we hem samengesteld. Dus maar dan kom je tot
1: dat
0: zo'n lijst.
1: Dan kom je in zo'n stemming.
0: Ja, het swingt lekker. Hey, onze eerste gasten van tweede uur zijn aangeschoven. En die hebben dit jaar iets te vieren. Robert-Jan Goedhart en Lotte Boeven. Die zijn beide werkzaam bij Herms in Epe. En Herms kennen we natuurlijk als een transportbedrijf, maar ze doen veel meer. Op 13 juni, dat is binnenkort, 2 weken, dan is het zover. Dan bestaan jullie officieel 150 jaar. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom. Jullie konden het even wat lastig vinden hier. Er hebben meer mensen moeite mee, hoor.
4: Even zoeken. Maar we zijn er.
0: Het was wel eventjes uitzoeken. Hey, 150 jaar. Wat gaat er allemaal gebeuren? Want ik neem aan dat dit grootst gevierd wordt bij Herms.
4: Jazeker. Wij gaan 13 juni gaan wij dit groot vieren. 150 jaar Herms. Begonnen in 1876 en nu 150 jaar later in 2026 gaan we dit op 13 juni met een grootse open dag vieren.
0: Grote open dag?
4: Ja, een grote open dag. Waarbij alle relaties welkom zijn. Al het materieel wordt uitgestald. Er zijn allemaal demonstraties. En mensen die geïnteresseerd zijn, zijn uiteraard ook van harte welkom op zaterdag 13 juni.
0: Kijk, en 150 jaar, het is niet niks. Dat zijn een aantal generaties, hè? Het is altijd de firma Herms geweest.
4: Ja, klopt.
0: De familie Herms, zo moet ik het zeggen.
4: Familie Herms, ja.
0: Ja. En hoe is dat ooit begonnen?
4: In 1876 is het begonnen door de heer A.J. Herms. Een bedrijfje heeft hij opgericht dat zich richtte op de wagenmakerij en vervoer. En ja, vervolgens zijn de verschillende generaties het bedrijf ingegaan. De eerste vrachtwagen werd in 1933 aangeschaft. De zoons gingen erbij in. En op een gegeven moment werd het zo groot dat in 1979 gingen we naar het industrieterrein in Epe. Dus het is begonnen aan de Kuipersweg. In 1979 naar het industrieterrein in Epe. En aan de Hammerstraat. En inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 120 man werkzaam.
0: Hoe lang ben je werkzaam bij Herms?
4: Ik ben zelf bijna 3 jaar werkzaam. Dus dat is nog maar een klein stukje van die 150 jaar.
0: Ik merk het ook een beetje, Lotte, of niet? Hij moet het een beetje oplezen.
2: Ja, hij is het mooi aan het voorlezen, inderdaad.
0: Het zit er nog niet echt in.
4: Nee.
0: Geeft niks, Jan. Maar, Lotte, jij werkt wat langer?
2: Nee, niet eens. Ik werk zelfs korter nog bij Herms.
0: Nog korter?
2: Ja. Ik ben sinds 2025 februari werkzaam bij Herms. Dus een goed jaar nu.
0: Wat doe jij?
2: Ik doe het HR-gedeelte, de personeelszaken.
0: Oké, want hoeveel mensen werken er bij Herms?
2: Nee, er zijn net 120 man. We zitten rond de 140. Wat er in totaal op de loonlijst staat. Dus dat is een behoorlijk aantal.
0: Ja, dat is zeker een aantal. Enorm gegroeid. Want ik zei in mijn introductie al even van we kennen eigenlijk Herms als transportbedrijf. Maar er is inmiddels veel meer, hè?
2: We doen veel meer.
0: Wat doen jullie allemaal bijvoorbeeld?
2: Ja, wat doen we niet? We hebben rijplatenvuur. Kooltransport hebben we natuurlijk.
0: Wat zeg je?
2: Kooltransport. Ja. We rijden voor Remkes bijvoorbeeld. Aha. En voor Family Beef, wat voor Engelsch ook was.
0: Oké, dat zijn er van die lange opleggers waar koeling in zitten. Ja. Die op een bepaalde temperatuur gehouden moeten worden. En zo eigenlijk heel Europa door rijden.
2: Precies. Kiepertransport hebben we. Grondverzet. En kraanvuur. Ook niet te vergeten.
0: En volgens mij is dat een hele belangrijke tak, hè? Het kraanverhuur. Want als ik dat industrieterrein eens oprij, dan barst het daar van de kranen.
4: Ja, je kan ze eigenlijk niet missen. Je moet ze altijd wel tegen.
0: Dat bedoel ik. Ja. Ja. Er staan er zoveel, maar ze zijn ook zo groot, bedoel je. Maar dat is helemaal waar. Maar dat is een belangrijke tak, dat kraanverhuur.
1: Ik reed toevallig gisteren achter een vrachtauto van de Herms. En wat zo leuk was, is dat jullie gewoon op de vrachtauto al hebben staan 150 jaar een beetje aandacht voor dat jullie.
4: Staat
1: er al op.
4: Een aantal trailers hebben we helemaal in de jubileumversie gemaakt. En die gaan eigenlijk ook door heel Europa om reclame te maken voor 150 jaar Herms.
1: Zo.
0: Wat kunnen jullie daar nu van merken dan, Robert-Jan? Zijn er nu klanten die zeggen van ik ben erbij op 13 juli?
4: Ja, we krijgen zeker wel respons van mensen die zich aanmelden. Ja, ja, dat is leuk om te zien.
0: Ja, nee, dat geloof ik. Dan ben je ook een gewaardeerde leverancier.
4: Ja, ja, het zijn ook al vaak relaties die al sinds jaar en dag met de Herms werken.
0: Ja,
4: ze gaan ook al wel generaties terug dat ze klant zijn.
0: Jullie hebben niet zoveel verloop onder je klanten.
4: Nee, gelukkig
0: dat is prettig,
4: niet. Gelukkig niet.
0: Dat betekent dat je prijstechnisch gewoon het goed voor elkaar hebt, maar dat je ook service
4: hebt. Ook de service en kwaliteit staan natuurlijk ook bovenaan.
0: Ja, precies.
1: En qua grootte hier in de omgeving, bedoel, zijn jullie dan ook een groot bedrijf die hierin doet? Of zijn er meer in de omgeving?
4: Nou, het unieke aan Herms is dat wij allemaal verschillende divisies hebben. Dus wij hebben niet per se alleen maar transport, maar wij hebben eigenlijk alles wat rijdend kan op de weg, dat kunnen wij in voorzien. Dus van grondverzet tot internationaal transport van voedsel.
1: Ja, ja, je bent wat dat betreft gewoon heel breed.
4: Ja, ja, heel divers. Ja.
3: Maar, nou is groen transport is tegenwoordig heel erg in. Je ziet zelfs al elektrische vrachtwagens op de weg. Wat doen jullie op het gebied van
4: verduurzaming? Wij zijn zeker wel bezig met verduurzaming. Dus we hebben al een elektrische minikraan, een elektrische vrachtwagen. Die is op dit moment, wordt hier afgeleverd. We zijn bezig met een elektrische kraan. Dus we zijn echt wel bezig met verduurzaming. Ja. En dat moet ook wel als je mee wil met de rest van de markt.
3: Ja, want tegenwoordig bij de meeste bouwprojecten, als je kijkt naar de regelgeving, dan moet je vaak al de materialen, zeg maar, fossielvrij aanleveren.
4: Klopt. Je moet wel aan alle regelgeving en vergunningen, technisch moet je overal kunnen voldoen.
3: Dat wordt er niet eenvoudiger op.
4: Nee, het wordt er zeker niet makkelijker op met alle regeltjes.
3: Kan je iets vertellen over het feestprogramma? Is er iets, kun je er al iets over verklappen?
4: Jazeker. Wij hebben dan op zaterdag 13 juni van 12 tot 5 uur 's middags een open dag aan de Hammerstraat in Epe. En daar hebben wij alle divisies die wij hebben wij daar uitgestald. Er zijn demonstraties van de hijskranen. De rijplatendivisie die gaat een demonstratie geven. Grondverzet staat allemaal uitgestald. Dus eigenlijk elke divisie die wij hebben, die gaat wat doen voor het publiek op de open dag.
3: Oké, wat leuk.
1: En je zegt publiek, Robert-Jan, zijn dat dan alleen maar mensen die allemaal uitgenodigd zijn? Of mogen mensen die gewoon nieuwsgierig zijn naar dat bedrijf ook komen die dag?
4: Alle mensen die het leuk vinden om te komen, die zijn welkom. Dus van jong tot oud is er een programma. Voor iedereen is er wat te doen.
1: Oké, ja, ik kan me ook voorstellen als je jonge kinderen hebt, zeker jongetjes wel denken van wauw, we komen wel eens langs dat bedrijf. Nou mag je daar ook echt kijken.
4: Ja, je mag langslopen, je mag in de machines kijken en er zijn een aantal machines waar we demonstratie mee kunnen doen. En op sommige dingen mogen de mensen ook zelf wat doen. Dus dat wordt wel heel leuk.
3: Ik vraag me iets anders af. Zijn er overeenkomsten met jullie bedrijf met andere bedrijven lagemaat? Of is dat compleet verschillend?
4: Een stukje dienstverlening komt overeen met wat wij ook doen. Maar wij hebben ook wel weer andere divisies.
3: Maar jullie verzamelen niet, zeg maar, afval of bouwmaterialen. Kun je die bij jullie ook komen storten en komen brengen? Is dat ook mogelijk?
4: Nee, daar zijn wij mee gestopt sinds 1 januari.
3: Oh, helemaal mee gestopt. Ja, dat was voorheen wel dus.
4: Ja, voorheen wel. Ja.
0: En Lotte, het werd al even aangekaart door Rob, maar elektrische auto's. Ja. Staat duurzaamheid hoog bij Herms in het vaandel?
2: Ja, zeker.
0: Ja, op wat voor manier uitzicht dat?
2: Een goede vraag. Robert-Jan gaf natuurlijk net al aan dat we echt aan het kijken zijn naar ons wagenpark. Mm-hmm. Om dat te verduurzamen. Dat is natuurlijk echt iets heel groots. Waar ook onze grootste, hoe zeg ik dat goed? Dat is waar wij mee werken. Dus dat is denk ik wel het belangrijkste waar je in moet verduurzamen ook.
0: Het wagenpark bedoel
2: je? Het wagenpark, ja. Maar ik denk dat je ook bezig bent met verduurzaming in het pand. We hebben natuurlijk een heel mooi pand neergezet waar ook aan alle duurzame maatregelen is gedacht.
1: Je moet waarschijnlijk wel natuurlijk als je in die markt werkzaam bent.
2: Zeker.
1: Dat je daar tegenwoordig steeds meer rekening mee
2: moet. Je moet je daar echt bewust van zijn ook.
1: Ja. Wat ik me nog afvraag, hè, 150 jaar, hoe hou je het 150 jaar vol als een bedrijf? Want dat is nogal niet wat.
2: Het is heel wat inderdaad. Ja, ik denk dat er een sterke generatie van de familie elkaar continu heeft opgevolgd. Ja. En dat is gewoon iets heel erg moois. En zoals nu zijn er vier neven aan het werk. Maar ja, die hebben een stokje ook allemaal weer overgenomen van hun vader. Dus dat...
1: Het blijft dan echt in het familiebedrijf. Voel je dat ook als je in het bedrijf werkt? Zo van, dit is een familiebedrijf?
2: Ja, nou ja, ze doen het ook echt samen. Dus als er iets gebeurt of er moet wat overlegd worden, doen ze dat ook echt wel gezamenlijk overleggen. Maar je merkt ook gewoon de nuchterheid in het bedrijf. En het is niet dat je... Als je de directeur wil spreken, dat heel spannend is of wat dan ook. Nee, die staat ook gewoon tussen de jongens in. Dus dat merk je echt.
3: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, de firma Hermes was de Blue Zone in Epe.
1: Ja, wie weet. Ja. 13 juni, dan gaan jullie het groots vieren. Ja. Robert-Jan, je zei vanaf 12 uur, hè?
4: Ja, van 12 tot 5 aan de Hammerstraat 38 in Epe.
1: En wordt het ook nog met het personeel apart gevierd of niet?
2: Zeker.
1: Oké.
2: Ja, hoort er ook bij, hè?
1: Feestje. Ja, precies.
2: Ja, feestje hoort er ook bij. Nee, in de avond zullen we het apart vieren met het personeel zelf.
1: Hartstikke leuk. Nou, een uitnodiging aan iedereen die interesse heeft om te kijken bij Hermes. Doe dat dan op zaterdag 13 juni. En wat we nog melden kunnen, wil je nou nog veel meer weten over het bedrijf Hermes? Jullie hebben inmiddels afspraken met Maria Maas en Sandra Smaal. Vanuit ons programma In het Land van Maas en Smaal. En dan gaan zij een mooie podcast maken waarin er nog veel dieper ingegaan wordt op de firma Hermes.
0: Maar geschiedenis.
1: Ja, precies. Nou. Maar dat komt later op onze website staan. Dus.
0: Hartstikke goed. Nou, het was even lastig voor jullie.
1: Anders
0: zal het misschien wat beter gaan. Ja. Dank dat jullie eventjes hier naar de studio wilden komen. Om ons in ieder geval te vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren. Op 13 juni bij de firma Hermes. Op de Hammerstraat, hè, is het in het industrieterrein in Epe. En iedereen is van harte uitgenodigd om op die open dag te komen kijken. En wellicht ook plaats te nemen in een van die grote kranen. Lotte en Robert-Jan, dankjewel voor jullie komst.
4: Dankjewel.

0: Ja, en ik zei het net al tegen Rob, we blijven in de dansstemming, want dit was natuurlijk weer de twist. Dus Jan die houdt ons gewoon in beweging vandaag. ik moet ondertussen gauw een schuifje openzetten, want we hebben onze volgende gast aan de telefoon. Dat is ook een jubileum, geen 150 jaar, maar 40 jaar marktmeester in Epe en Vaassen. Kees Krug, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, Jan, ik zie dat ik de verkeerde microfoon opgezet.
2: Ik dacht dat het mij alleen overkwam, maar ik zie het.
0: Overkomt mij ook. Kees, we hadden even een. Ik zet de verkeerde microfoons open, maar nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kees, wat goed om jou te spreken, want jij hebt afgelopen week een feestje gevierd ook.
1: Ja, zeker weten. Ja, ik ben erg gewend vorige week.
0: Want was het een verrassing?
1: Ja, het was zeker een verrassing. Mijn twee dochters en mijn vrouw die hadden een markt samen opgesteld op de weekmarkt in Epe. En ze hebben mij naar buiten gelokt met een smoes. En daar werd ik zeer verrast door allerlei leuke dingen. En ze hadden allemaal foto's van mij op de kraam gehangen. En de marktkooplieden, die hebben allemaal leuk meegedaan. Dus het was een grote verrassing.
2: Ze hadden het goed bijgehouden, 40 jaar, Kees.
1: Ja, niet normaal, hè? Ja, klopt.
2: Nee, dat lijkt me wel heel bijzonder. Want dan kom je daaraan en dan? Wat gebeurde er?
1: Op de markt zelf? Ja, ik kon er aanlopen. Ja, en mijn meiden hadden allebei een t-shirt aan met 40 jaar. Kees, 40 jaar in dienst. En, en dan komen de mensen langs. En ik heb natuurlijk... ik ken best wel veel mensen, dus ik ben... Veelvuldig gefeliciteerd door Jan en allemaal. En door de kooplieden. En van de kooplieden heb ik allemaal een leuk presentje gehad. Ze hebben allemaal wat ingezameld voor me. Dus het was een feestje.
2: Ze konden er niet omheen, om het maar zo te zeggen.
1: Nee.
0: Kees, hoe kwam dat dan, 40 jaar terug? Hoe begin je als marktmeester?
1: Nou, ik ben niet als marktmeester begonnen. Ik ben in 86 in dienst gekomen bij de gemeente Epe. Ik begin als stratenmaker. Daarna ben ik op het gemeentedepot heb ik gewerkt, op het afvalinzamelpunt heb ik diverse dingen gedaan. En toen kwam de functie van marktmeester vrij en heb ik ook meegesolliciteerd binnen de gemeente. En zo is het eigenlijk langzaam gaan rollen.
2: Zo word
1: en ik
2: je
1: doe het nog steeds met veel plezier.
2: Zo word je dan marktmeester.
1: En zo word je marktmeester. Ja, ik heb de cursussen marktmeester, marktbeheerder gedaan en... Dan ga je van start.
2: Ja, en dat doe je dan 40 jaar lang op elke woensdagochtend in Epe en op elke zaterdagochtend in Vaassen. Want dan moet je er ook altijd zijn, acte de présence geven.
1: Ja.
2: En s'morgens vroeg al, hè?
1: Ja, dus s'morgens vroeg. Ik ga meestal op de zaterdagmorgen ga ik om 6:30 naar Vaassen toe. De boel klaarmaken, dus kijken of de stroomvoorziening goed is. De kabelmatten uitrollen. En, een toiletwagentje zet ik er dan neer voor de kooplieden. En dan de woensdagochtend, dan ben ik ook vroeg aanwezig. Dinsdagmiddag begin ik vaak met de voorbereidingen. Door bebording neer te zetten dat het de volgende dag markt is. Zodat de parkeerterreinen vrij blijven. Enzovoorts, enzovoorts.
3: Ja. Nou klinkt dat heel streng, hè, marktmeester. Maar het zal het vast wel niet zijn. Of misschien wel. Misschien moet je af en toe streng zijn. Maar het is behelst meer dan markt alleen, toch, dacht ik, marktmeester?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon het hele reilen en zeilen van de markt. En dat heeft natuurlijk ook met vergunningen te maken. Met het aantal meters wat de kooplieden in gebruik nemen. Zorgen dat de plekken een beetje opgevuld blijven. Wat op het ogenblik best wel lastig is. Want ik ben begonnen met 55 marktkramen in Epe. Nou, en er staan er nu nog net een 20 als iedereen er is. Dus het is wel... Het wordt wel iets minder. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met... ik noem maar de actions en noem alles maar op.
3: Oké, dus door de action komen er minder marktkramen. Ik zie het verband niet helemaal, omdat je daar...
1: Nou, niet alleen de action, maar ook het online aankopen natuurlijk en dat soort zaken.
0: Mensen gaan blijven natuurlijk altijd wel in de markt.
3: Ja, maar het is toch een en al gezelligheid op de markt. De bloemen, de planten, de viskraam, de kaaskraam,
1: noem het allemaal
3: maar op. Ik bedoel, dat doe je niet online. Je gaat naar de markt omdat het ook een sociaal gebeuren is, lijkt mij.
1: Zeker weten, maar je hebt natuurlijk nu ook veel dat de mensen... er wordt gewoon meer de vrouwen werken meer eerder. Zag je gewoon heel veel mensen op de markt, die bleven een ochtendje op de markt. Tegenwoordig is het meer het gericht kopen van dat... De moeders gaan gauw even een visje halen of een bloemetje halen. En Die gaan de kinderen naar school brengen, die gaan naar het werk.
3: Ja, het moet allemaal snel.
1: Het moet tegenwoordig allemaal een beetje sneller gaan. Het is niet meer... het is nog steeds hartstikke gezellig op de markt, maar je ziet wel dat het een andere...
3: Maar is dit een landelijke tendens? Of heeft
1: ja,
3: een...
1: zeker. Ja.
3: Ja?
1: Ja. Ja. Ik heb contact met andere marktmeesters en andere gemeentes en het is overal, overal hetzelfde, ja.
2: Maar zie jij dan, want 40 jaar is natuurlijk een hele poos, Kees. Maar zie jij dan ook in die 40 jaar die markt heel erg veranderen? Los van het feit dat er minder marktkooplieden staan. Maar zie je ook zie je dan bijvoorbeeld een andere mentaliteit?
1: Ja, net zoals ik zeg, het is meer de snelle aankopen. Ik denk dat op een gegeven moment de voerte die zal sowieso blijven bestaan.
2: Het is geen ontmoetingsplek meer?
1: Het is niet zozeer een ontmoetingsplek meer. Nee.
2: Oké.
0: En Kees, ik kan me zo voorstellen in al die jaren dat je marktmeester bent. Wat is het meest raarste dat je ooit meegemaakt hebt?
1: Overval je me even een beetje mee.
0: Er moet vast een reden iets geweest zijn dat
3: waarom
0: je denkt...
3: Waarom nou raar? Waarom niet iets leuks?
0: Ja, daar ben ik altijd nieuwsgierig
3: naar. Ja. Okay, doen we eerst raar en daarna doen we...
0: En dan doen we daarna het leuks.
3: Ja.
2: Iets raars is nieuws, Rob, toch?
1: Ja, iets raars, ja. Ja, ik weet niet of het is raar, maar het is eigenlijk helemaal niet zo heel leuk eigenlijk. Maar er is een keer een auto, een marktkraam ingereden. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen. En voor de rest, je hebt allerlei leuke dingetjes gebeuren op een markt. Er zijn honderden dingetjes eigenlijk wel van gezellige gesprekken, leuke bijeenkomsten...
0: Je krijgt denk ik ook een band met de mensen die op die markt komen. Want die komen natuurlijk ook jarenlang iedere week.
1: Klopt, ja.
0: Dus je gaat elkaar leren kennen.
1: Ja, en ik weet eigenlijk ook best al wel een beetje van bepaalde bezoekers van de markt. Zijn op vaste tijden. Dat ik weet ongeveer, die zijn er ook weer. Die zijn er om 10:00 en die lopen om 8:00 al. Er zijn zelfs mensen die... ochtends om 7:30 al een harentje naar binnen slikken.
0: Ja, daar zou ik nou niet aan moeten denken.
1: Nee.
0: Misschien als je in de ploegendienst gewerkt hebt en je gaat op weg naar huis, dan heb je misschien 's morgens vroeg zin in een harentje.
1: Ja, het kan. Nee.
0: En ik kan me voorstellen, je viert natuurlijk ook jubilea met elkaar. Zij hebben dat nu met jou gedaan, maar dat zal ook gelden voor mensen die bijvoorbeeld al zoveel jaar op de markt komen of veeljarig zijn of wat dan ook.
1: Ja, proberen we ook. Want we hebben best wel een aantal kooplieden die al echt al heel trouw jarenlang op de markt staan in Epe en Vaassen. Ja.
3: Maar stel nou Linda, Jan en ik, wij willen een kraam starten op de markt. We gaan hier, ik weet niet wat, maar een of ander. Hoe werkt dat? Moet je dat bij de gemeente aankaarten? Wat kost dat? Is dat duurder geworden of is dat heel betaalbaar? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, je kunt via de gemeentesite kun je een vergunning aanvragen. En dan wordt gecheckt of alles klopt. Je kamer voor koophandel. Waar wil je mee gaan staan? Wil je met een kraam staan? Wil je met een verkoopware staan? Hoeveel meter wil je mee gaan staan? Ja. En dan wordt er gekeken natuurlijk naar de branchering. Dat houdt in, zeg maar, dat we hebben nu 2 kaasboeren in Epe bijvoorbeeld. Dat er dus geen derde kaasboer bij komt. Want dan wordt de concurrentie eigenlijk net iets te groot en dan verdient niemand meer wat.
0: Nee, dus je moet ook zorgen voor een goede verdeling. Dat je een mooie mix hebt van allerlei waren die te koop aangeboden worden.
1: Juist, dat is de branchering. We hebben bijvoorbeeld jaren geleden hadden we nog 3 stoffenkoopmannen staan op de markt. Ja. En dat is dus ook helemaal verdwenen. Er staat er nu niet één meer.
0: Nee.
2: En Kees, 40 jaar, dat is een hele poos. Maar hoeveel jaren ben je nog van plan te gaan maken?
1: Ik ben nu 63 en ik moet eigenlijk nog 4 jaar. Dus ik denk dat ik dat ook wel ga doen.
2: Dan is het ook mooi geweest.
1: En dan is het mooi geweest, ja. Klopt.
2: Hey, nogmaals de felicitaties met dit prachtige jubileum. En we wensen je uiteraard het allerbeste, Kees Krug van de gemeente Epe, de marktmeester. Dank dat je bij ons was.
1: Jullie ook bedankt. En een prettige dag verder.
2: Dank.

0: Dat is dan weer voor de cooling down even. Hè? We begonnen te swingen en te dansen enzovoorts. En nu zijn we gewoon...
1: En nu gaat er
0: bij mij een telefoon. Dat is Erika, denk ik. Want die heb ik net gebeld. Als jij even praat, neem ik Erika.
1: Ja, dat lijkt me hartstikke goed. En anders zet je er gewoon gelijk op de tafel. The Boys, hoor u. En Give Up Your Guns. Ja, leuke muziek vanochtend. Maar dat hadden we volgens mij al eerder gememoreerd. Gouden oude hits uit de jaren 60, 70, 80. Zoals u dat gewend bent op de donderdagochtend bij brunch. Nou, inmiddels zie ik, Linda, dat we Erika aan de telefoon hebben.
0: Nee, hebben we niet. Ah. Ik zet even een muziekje op en dan gaan we Erika weer bellen. Ze had weer opgehangen en het nummer wat ik hier op papier heb is niet het nummer van Erika. Moet ik weer op gaan zoeken. Allemaal heel ingewikkeld. Ja. Dus we gaan
1: doe je bellen. Best. Wij draaien Roxy Music volgens mij. En Evelyn, hè?

0: Ja, je zei het net al, dit gaat allemaal van je tijd af, Erika. Maar ja, dat ligt ook een beetje aan ons, denk ik. Roxy Music in Avalon. En aan de telefoon hebben we Erika Hottinga van Visit Eerde. Goedemorgen, Erika.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het was even lastig om je te pakken te krijgen. Maar je bent er en daar gaat het om. Heerlijk festival. Daar gaan we het even met jou over hebben. Want 20 juni, een week of drie, dan gaat het gebeuren.
1: Dat klopt.
0: Nou, heb je
1: 20 juni alweer, ja.
0: Heb je nog nieuwtjes voor ons?
1: Jazeker.
0: Vertel.
1: Want bij Heerlijk Festival, daar mag ik dus namens Visit Heerde ook aan meewerken. En namens mijn enthousiaste zelf, want ik vind het een leuk festival.
0: Ja.
1: Daar verzinnen we echt elk jaar weer nieuwe dingen. En ja, dus het is altijd weer anders dan het jaar ervoor. En deze keer maken we er één grote amazing weide van. De amazing, amazing weide.
0: Ja, want het is.
1: Dus, we hebben allerlei dingen op het programma dat je eigenlijk denkt, oh, ik wil meezingen. Nou, dat mag gewoon.
0: En je kunt platbrood, hè?
1: Je kunt altijd platbrood, maar als je mee wil zingen in Neder-Saxisch, dan mag dat ook.
0: Ja, ja. Ja, want dat is een beetje elk het thema dit jaar, of niet, hè? Het dialect.
1: Het dialect hadden we vorig jaar inderdaad als thema en dit jaar ook nog steeds, want we delen nog steeds prachtig, machtig, mooie complimenten uit. Het ministerie van complimenteuze zaken, die komt gewoon weer terug.
0: En bijzonder,
1: we hebben de Super Troopers bijvoorbeeld, die zingen dan juist weer ABBA. Dus ja, dat is absoluut geen dialect, maar wel is dat meezingen wat je dan daar gewoon zin in krijgt.
0: Ja, maar precies. Maar zo is er eigenlijk ieder jaar weer van alles te verwachten. Alleen dat wat je niet verwacht, dat zie je juist bij het Heerlijk Festival, toch?
1: Ja, dat vind ik ook inderdaad. Ja, we hebben ook Meisjes van Plezier. Ja, daar kun je ook alles van verwachten. Maar die doen eigenlijk gewoon, dat zijn eigenlijk gewoon meezingeressen.
0: Ja.
1: Dan kun je die zoeken het publiek op en dan mag je gewoon meezingen. En we hebben ook nog talent uit Heerde die de afgelopen maanden mochten optreden. En de winnaars die komen nu op het podium. En theater doen we ook altijd. Is van een boek, Coco Kan Het. Het is een bekend boek van Loes Riphagen. En daar is een theatervoorstelling van gemaakt.
0: Ah,
1: nou, en er is dans en ja, echt van alles.
0: Van alles voor kinderen is er te doen.
1: Ja, een kinderparadijs of het kinderdorp noemen we dat zelf ook wel eens. Je kan leren zeefdrukken. Er is natuurlijk een zandbak en een limonadebar, maar je kan ook, het is heel leuk, dus ja.

0: smeden. Nou ja, en je kan meedoen met de Power Tool Drag Race. Weet jullie wat dat is?
1: Ik heb geen idee.
0: Ik wist het eerst ook niet. Maar ik heb het dus op YouTube opgezocht. Het is echt heel grappig. Je hebt bijvoorbeeld een oude schuurmachine en nog wat een oude stofzuiger. Nou, dan sloop je van die stofzuiger de wieltjes af. Die zorg je dat die schuurmachine dat dan weer aandrijft. En dan krijg je een lang snoer en daar sluit je hem op aan. En in één keer maak je dus iets wat kan racen. Dus het zijn kleine race.
1: Ik denk ineens kan die stofzuiger schuren, maar nee, dat is niet.
0: Nee, omdat hij dus beweegt, gaat hij vooruit. En ja, dan kan je dus strijden tegen iemand die dus van een mixer weer een beweegbaar object heeft gemaakt. En zo hebben we dus twee banen van, ik weet eigenlijk niet hoe lang, 10 meter of zo. En daar strijden die pauters op. En dus het is gewoon vooral heel grappig, maar je kan dus wel spektakel verwachten. Wat dat betreft, we zoeken nog mensen die het leuk vinden om zoiets te knutselen van gereedschap wat je dan in de schuur hebt liggen. Je hebt toch al wel weer een nieuwe schuurmachine gekocht, maar die oude, ja, die deed het toch wel, maar niet zo van. Nou, maak er dus wat grappigs van en kom naar Heerlijk Festival en strijd om de eer en de prijzen.
1: Ja, bijzonder. Ja, dat zijn toch wel weer leuke dingen en uitdagingen voor mensen om er iets van te maken. Zo is het.
0: En jullie komen ook, hè?
1: Ja, wij zijn er de hele dag bij, heb ik begrepen. Dus wat dat betreft. En volgens mij gaan we ook nog iets bijzonders doen. Maar wat dat precies is, dat mag ik nog niet zeggen. Dus,
0: en in de avond zijn jullie dan er ook bij. Want we gaan in de avond de WK-wedstrijd van Oranje uitzenden op het grote veld, op een groot scherm.
1: Ja, of we die nou thuis kijken of op zo'n groot scherm. Dat vind ik dat veel leuker, omdat gewoon ook op zo'n groot scherm.
0: Dat leek ons dus ook. En we dachten, die vrijwilligers moeten allemaal opruimen en zo, maar die willen ook de wedstrijd zien. Ja. Dus we dachten, weet je wat, we gaan gewoon met z'n allen die wedstrijd kijken.
1: En dan doen we dat toch samen?
2: Is dat de eerste wedstrijd of de tweede wedstrijd?
1: Het is de derde, volgens mij.
0: Nou, ik dacht de tweede, maar het is ongeveer de enige die op een beetje normaal tijdstip wordt uitgezonden.
2: Ja, want ik lees ook iets bij het Kinderparadijs over voetbalboarding. Kun je dat nog eens uitleggen? Ja. Wat is dat dan?
0: Nou, kijk, omdat we dus voetbal gaan kijken in de avond, hebben we dus de voetbalverenigingen gevraagd of dat zij iets willen doen voor kinderen. En daar hebben VV Heerde en SCH, die hebben daar enthousiast op gereageerd. En die komen dus met een heel groot opblaasbaar dartbord. Kun je voetballen opschieten. En een voetbalboarding. Dus dat is een soort opblaasbare pannenkooi-achtig iets. Ja, het is nog een beetje een verrassing wat ze gaan doen.
2: Yeah.
0: Maar die komen dus de hele dag voetballen met de kinderen. Zodat lekker de sfeer, de oranje sfeer er al in zit.
2: En Rob Kemps komt hier ook langs. Met elke dag op de tv hebben we een spotje. Van links naar rechts, links naar rechts.
0: Oh ja, nou, en nee. Rob Kemps was net wat te duur.
2: Ja.
0: En dan moet je ook beveiliging regelen en zo. We blijven toch gezellig hier in Heerde. Hè?
2: Ja.
0: Dus we hebben twee supergoeie Hollandstalige zangers. En waarvan we misschien toch wel eentje links rechts ook wel zingt. Kan ik me wel voorstellen. En dat is Romee en Aaron. Die komen uit Heerde en Veessen en die zijn al best wel bekend hier in de kroegen dat ze veel Hollandstalig zingen.
2: Ja.
0: En die komen dus vanaf 6 uur het publiek opwarmen.
1: Ik kan niet wachten, Erika.
3: Het klinkt gewoon geweldig,
1: Ik wou dat al 20 juni was.
2: Maar moet je verplicht in het oranje verschijnen? Of is dat niet leuk?
1: Is wel leuk.
0: Mag zelf weten.
1: 20 juni.
0: Het zou wel leuk zijn voor de sfeer.
1: Ja, toch? Ja. 20 juni gaat het allemaal gebeuren. En het is niet verplicht, maar de dresscode is die dag oranje. Laten we het daar maar op houden.
3: Met sokken voor het Heerlijk Festival. Ja.
1: Hartstikke leuk, Erika. Fijn dat je weer even bij ons wilde zijn om jouw enthousiasme over te brengen over het Heerlijk Festival. Vanaf hoe laat gaat het beginnen?
0: 1 uur.
1: Vanaf 1 uur en dan tot in de late uurtjes, hè, want we doen die wedstrijd, die doen we er gewoon even lekker bij.
0: Niet om 7 uur.
1: Wij spreken en zien elkaar ongetwijfeld 20 juni bij het Heerlijk Festival. Erika Hortega van Visit Heerde, dank dat je even bij ons was. En tot een andere keer maar weer.
0: Tot de volgende keer.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Wordt deze muziek nog gemaakt vandaag de dag? Dat vraag ik me eigenlijk steeds meer af. Als ik dat zo hoor, wat ik op de diverse radiostations langs zie komen, denk ik, wat zonde is het toch? Dit was toch echt de muziek of niet? Gelukkig dat we dan brunch nog hebben, want dan kunnen we ze elke
1: donderdag
0: ochtend.
1: Kunnen we het in ieder geval laten horen.
0: Kunnen we ze laten horen. Ja, precies. Wat een prachtige band was dat, hè? Queen, ja. And Crazy Little Thing Called Love, Freddie Mercury. De eerste was dat weer, van ons laatste uur, Linda.
1: Ja, en wat gaan we doen dan, dat laatste uur, van een inkopper?
0: Ja, we hebben zo direct Frans Schumacher, die gaan we bellen. Want Frans is bestuurslid van Ambt Epe. En in juni komt er weer een nieuw blad, zo'n periodiek van hen uit juni 2026. En Frans gaat ons vertellen wat daar allemaal in te lezen is. Dan hebben we om 11:30 de andere man die sinds, of de andere persoon moet ik zeggen, want vorige week hadden we Christine aan de telefoon als eindredactrice, hoofdredacteur van 794.
1: Nee, de streekomroep.
0: Van de streekomroep.
1: Ja, ze is hoofdredacteur streekomroep. En die andere man, dat is de zakelijke leider.
0: Je bent scherp vanochtend.
1: Nou, nee, ik weet niet, want jij, mensen zien dit allemaal niet. Maar het is echt heel moeilijk met jouw radio maken vanmorgen. Want je zakt door de stoel, je trekt de koptelefoon valt uit elkaar, de flash doet het ineens niet meer. Alles wat je aanraakt, gaat stuk.
0: Ik de hele studio. Ja. Het ligt niet aan de studio, het ligt aan mij.
1: Dus daarom zit Rob en ik nu aan deze kant van het glas en laten we jou daar zitten, want we zijn veel te bang dat je nog veel meer sloopt.
0: Nee, Joey Theekamp, dat is onze zakelijke leider. Die gaan we straks bellen. Ook sinds 1 april hè, is die bij ons in dienst. En we zijn natuurlijk ook benieuwd wat zijn taken zoal zijn en hoe ver of die daar inmiddels in gevorderd is. En we hebben straks ook praten over een unieke muziektour die op de agenda staat van Jazz and More. En daarvoor bellen we Vera Loos. Nou, dat belooft wat.

0: Heb ik de verkeerde openstaan? Oh, echt, het is hopeloos vandaag. Ik heb de verkeerde schuif naar beneden. Nou, excuus, ik had een heel mooi intro. En die heb ik dus niet. Het is toch vreselijk. Dan, Frans, wat een vreselijke... Zal ik, nou nee, ik kan hem ook niet... Oh nee, hij zegt error. Dus nee, hij dut het niet.
1: We hebben meerdere last van vanochtend, Linda.
0: Van een error. Heb je het over mij? Moeten we nu op de radio ook nog ruzie gaan maken, Jan?
1: Nee, ik heb het over mij. De stoel en de microfoon, de koptelefoon.
0: Ah, oh, jongens, helemaal mis. Maar goed, de bedoeling was dat we de intro zouden laten horen van Ambt Epe natuurlijk. Om de week, de ene week het Heer der Historische Vereniging, de andere week Ambt Epe. En deze week is het de beurt aan Ambt Epe. En we hebben aan de telefoon Frans Schumacher. Goedemorgen, Frans.
2: Goedemorgen, Linda. Goedemorgen. Hey, gaat het nog een beetje met jullie tweeën?
1: Het is de warmte, Frans. Laat het daar.
0: Ja, dat kan het zijn. Werkelijk van alles mis hier in die studio vanmorgen. Ja. Het is heel bijzonder, echt waar.
1: Wij moeten hier in die kelder, daar is het eigenlijk... Nou, barsten van de kou is wat overdreven. Het is hier heerlijk koel. Ja. En dan moet je wel aan die verandering moet je wel even wennen. Als je boven staat en dan... En
2: ja, dat geloof ik. Dat is net alsof je in de supermarkt binnen komt, hè?
1: Ja, precies.
2: Ik kom nog wel een keer naar jullie toe, naar de studio.
1: Lijkt me een goed plan, Frans. Hartstikke goed. Hey, fijn dat je er weer bent, want het is alweer even geleden dat we jou gehoord hebben. Maar als we jou aan de telefoon hebben, dan weten we dat er weer een nieuw periodiek, een nieuw tijdschrift van Ambt Epe uit gaat komen. Want als redacteur van dat blad kun jij ons weer van alles vertellen over wat er in de uitgave van juni in ieder geval weer te lezen is.
2: Ja, zeker. Ja, naast de vaste serie artikelen, hè, van Evert de Jonge bijvoorbeeld, die heeft het over de boerderijen in Zuidwijk in Oenen, en over Adrie Vreugdenel, over de Dorpskerk, hebben we ook dit nummer een aantal op zichzelf staande artikelen. En onder andere van Willy Smit, Buit. Zij heeft van een kleinzoon van Richard Kleven, heeft zij een beschrijving gekregen die haar moeder had gemaakt, of die zijn oma had gemaakt. En daar publiceert Willy in dit juni-nummer een artikel over, zodat je nog een beter inzicht krijgt in de levensgeschiedenis van Richard Kleven, de laatste bewoner van Kasteel Kannenburg. En we hebben een heel leuk verhaal gekregen van Henk Broekhuis. Die heeft een aantal jaren in Epe gewoond. En als kind heeft hij daar van alles meegemaakt. En hij beschrijft onder andere het huisje waarin hij gewoond heeft. En dat is een houten huisje, zoals hij beschrijft, aan de Dellerweg. En hij wil zo graag, en dat is hem nog niet gelukt, hij zou zo graag nog eens een keer een foto van het huisje van de Dellerweg willen zien. Maar dat is tot op heden niet gelukt. We hebben wel een aantal mensen al ingeschakeld, onder andere Gert van de Eschert. Maar dat is nog niet gelukt. Okay. En dan hebben we nog een verhaal over Marie ten Katen. Dat is een man die is kunstschilder. En die leefde van 1831 tot 1910. En die heeft ook een aantal jaren in Epe gewoond aan de Stationsstraat. Mm-hmm. En misschien dat luisteraars het huis wel kennen. De villa is het eigenlijk. Villa Erika aan de Stationsstraat. Daar heeft hij een aantal jaren gewoond. En hij schilderde heel veel jachttaferelen en kinderen in hun natuurlijke omgeving. En over de jachttaferelen, daar kwam Willem III ooit achter, omdat hij tijdens een expositie het schilderij zag, het jachttafereel zag van Marie ten Katen. En zo belandde Marie ten Katen op een gegeven ogenblik ook op het Loo. Dus dat is ook wel een interessant artikel om te lezen.
1: Ja, allemaal interessante leesstof. Dat Villa Erika aan de Stationsstraat. Ja. Ja. Ik neem aan dat er ook foto's en dergelijke bij staan, Frans.
2: Ja.
1: Dan zou ik me iets voor kunnen stellen. Ik zit nu eigenlijk maar al suf te denken over Villa Erika. Waar kan ik die ongeveer vinden?
2: Ja.
1: Ik hoor jou niet, Linda.
0: Ik ben ook aan het denken. Wat is het dan voor pand? Maar staat het er nog steeds, Frans?
2: Er staat er nog steeds, ja. En het is, even kijken, als ik me goed herinner, want ik heb het boekje nog niet voor me, maar het is ook het huis waar heel veel dokters hebben gewoond.
0: Oh, daar net voor het cultuurhuis.
2: Ja,
0: Ja. Ah ja, dan weet ik het.
2: Dat denk ik wel, ja. Dat kan ik me herinneren. Ik zit nog heel snel even...
0: Je rijdt, als je de rondweg rijdt, dan rij je er bijna tegenaan, zeg maar. Maar dan ga je net voor de ringloopwinkel langs, maar dan zit hij aan de linkerkant van de ringloopwinkel.
1: Bureau Post zat daar vroeger.
0: Nee, die zit daar nog weer naast.
1: Oh, die staat
0: er zat altijd een huisarts tussen Bureau Post en die ringloopwinkel.
1: En een slagerij. Horst.
0: Die zat in de ringloop, waar het nu de ringloopwinkel is. Ja. En dan tussen Horst en, volgens mij, we gaan dit helemaal uitspitten. We moeten gewoon het boekje lezen van Amt Heem.
1: Maar dit is alleen leuk, Frank, Frans, om er op deze manier mee bezig te zijn. Wat zijn bureaupost?
2: Ik heb hier nog meer informatie in dat huis. In huis Erika heeft ook de schatrijke Eper boterhandelaar Jan Beren Scholten gewoond. En heel veel huisartsen.
1: Familie van mij.
0: Boterhandelaar in Epe, notabene op de Veluwe.
2: Inderdaad, wat jullie zeggen, een prachtig juni-nummer weer. En we hebben vanaf september, komt dan het volgende nummer uit. En vanaf september doet Hannie Tijman, die heeft al jarenlang de opmaak gedaan van het blad. En met heel veel plezier en met heel veel inzet. En dat gaat nu in september Erik Harleman doen. En misschien dat jullie wel weten, Erik Harleman is ook bekend van het blad De Weijert van de Bekerstichting. Dat doet hij ook. Ja. Dus, en dat kan dan, dat krijgt dan straks waarschijnlijk, denken we, een hele nieuwe outlook, een hele nieuwe gezicht. Dat nieuwe nummer van Amt Epe.
1: Kijk. Ja. Hey, ja. Jij zegt iets van Jan Berens Bakker, hoorde ik jou net zeggen? Of?
2: Nee, even kijken.
0: Het is ook maar net wat je wil horen. Hè? Hij had het over die rijke man en dan maak jij er meteen Berens van.
1: Was dat niet zo? Ja, hoor ik dat dan verkeerd?
2: Nee, dat was... Nee, want, denk ik.
0: Die boterhandelaar.
2: Nee, want, ja, die boterhandelaar. Ja.
1: Maar dan...
2: Dat was Jan Berens. Ja, ik dacht natuurlijk Berens, maar hij heette Jan Berens Scholten.
1: Ah, Berens. Jan Scholten. Ze zijn de S vergeten. Nee, maar weet je waarom ik dat ook zeg? En dat is wel een mooi verhaal. Dan ga ik dat nu niet... Maar ik weet zeker dat het in een blad van Amt Epe ook staat. Als je kijkt in het mozaïek van het glas van de grote kerk... dan zie je op een van die glazen Jan Berens Koopman staan. Dus daarom tik ik hier even op aan. Jan Berend.
2: Maar zo.
1: Maar in het glas... Hè, in het mooie gekleurde glas. Ja,
0: oh ja?
1: Daar staat mijn naam in. Ja. En daar is een heel mooi verhaal van. Dat is ook bij Amt Epe bekend.
3: Jan Berens in glas en lood?
1: Dat bedoel ik.
0: In het glas
2: en
0: lood.
2: Ja. En is daar al eens een artikel van verschenen dan?
1: Heel lang geleden. Maar dat is een prachtig verhaal. Zoek het maar eens op, Frans. Ga je ons daar wellicht de volgende keer over vertellen? Want dat moet ik niet zelf vertellen.
2: Nee. Maar misschien dat je nog aanvullingen kunt doen, Jan.
1: Nou, tenminste, niet voor zover ik weet, is het geen familie. Oh. Maar hij was koopman en hij heet Jan Berens. En hij staat in glas in lood. Dus wat wil je dan nog meer?
0: Ik geloof je ook wel.
3: Als Jan nog een keer een prijs bij de streekomroep gaat krijgen, dan moet hij in glas en lood.
0: In glas en lood.
1: Dat sta ik al.
2: Ja.
0: Er staat je al. Frans, wat ik nog wel nieuwsgierig naar ben... als mensen jou nou horen over die verhalen die jullie in het boekje hebben staan... en die denken, maar eigenlijk zouden wij die ook wel willen lezen. Hoe worden zij lid van Amt Epe?
2: Ze kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden. Dat is sowieso mogelijk. We hebben een prachtige website waar ook van alles en nog wat aan informatie staat... Dus dat kan altijd. En je krijgt voor een jaar krijg je 5 nummers voor de prijs van €17,50. Dus dat is helemaal niks. Dus dat kan altijd. En ze kunnen zich op elk moment en op iedere wijze kunnen ze zich kunnen we lid worden van de vereniging Amt Epe.
1: En dan weet je alles over de geschiedenis van de gemeente.
2: Nou, alles. Ik heb hier trouwens nog iets voor me liggen, Jan. En even kijken, dat is... Kijk, de vereniging bestaat in oktober 65 jaar. Alleen het blad Amt Epe, dat is pas iets later verschenen. En dat is verschenen in februari 1963. Toen verscheen het eerste nummer van Amt Epe. En daar schrijft de burgemeester destijds, burgemeester Renken, nog een soort van voorwoord. Zal ik daar een klein stukje uit voorlezen?
1: Doe maar.
2: Ja? De burgemeester zegt dan het volgende. De geschiedenis van een dorp of een streek kan zeer interessant zijn, mits men erin slaagt voldoende gegevens te verzamelen en deze in het juiste verband weet te plaatsen. De nieuwe Epervereniging Amt Epe schijnt ernstig van plan te zijn daarnaar te streven. Er zullen ongetwijfeld veel inwoners van het dorp en de omgeving zijn die haar werk en dezelfde resultaten met belangstelling zullen volgen, zonder zelf tijd of aanleg te hebben aan dat werk persoonlijk mee te werken. Voor hen zal dit blad evenzeer van betekenis kunnen zijn als voor hen die rechtstreeks aan het speurwerk deelnemen. Enzovoort, enzovoort. Dat is het woord van de burgemeester bij het eerste nummer.
1: Het is me uit het hart gegrepen.
2: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja, dat is echt leuk. Ja.
1: Maar
0: ja,
1: dat is de functie die Amt Epe ook probeert te bekleden,
0: precies,
1: toch?
2: Precies. Ja, precies. Ja,
1: hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja. Nou, Frans, we kijken er eigenlijk weer. Want hij, vanaf 1 juni is die beschikbaar, hè?
2: Ja, ja. Vanaf 1 juni dan proberen we in ieder geval in die eerste week van juni het blad op de mat van de abonnee te krijgen. Dus dat zal waarschijnlijk dan volgende week gebeuren, ja. Ja.
1: Hartstikke goed. Frans Schumacher van Amt Epe, dankjewel voor jouw bijdrage vanochtend weer aan onze uitzending. En tot een andere keer maar weer, zou ik zeggen.
2: Tot een andere keer. En sterkte met het weer.
1: Dankjewel.
2: Doei, doei.

bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee! Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: tussen jou en mij. Willem, oftewel Waylon en Jan Smit. Een succes van alweer even een poosje geleden. Tijd voor onze volgende gast. En dat is ja, voor mij nog wel enigszins een onbekende. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Linda, jij hebt Joey al ontmoet, begrijp ik. Ik nog niet, maar we gaan hem nu spreken. Joey Theekamp, de nieuwe zakelijk leider van de Streekomroep. RTV 794, Voorst Veluwezoom, RTV Apeldoorn, Zutphen. Toch, dat zijn ze toch allemaal. Joey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Volgens mij heb je een hele mooie lijst met omroepen opgenoemd. Apeldoorn is natuurlijk nog eventjes een uitzondering, want daar is een lokale omroepwissel geweest. Maar op dit moment werken we samen met RTV 794, Voorst Veluwezoom en Berkelstoom uit Zutphen aan de eerste stappen richting die streekvorming.
0: En hoe verlopen die stappen, Joey?
1: Nou, het is een heel ingewikkeld proces. Want we moeten van een lokale omroep voor de gemeente, moeten we naar een lokale omroep voor 6 gemeenten in 1. En ja, dat betekent dat je met elkaar moet gaan, eigenlijk elkaar moet gaan leren kennen, het hele systeem opnieuw moet gaan uitvinden. En ja, daar gaat heel veel tijd in zitten. En heel veel met mensen praten, luisteren naar wat willen we nou eigenlijk en wat kan er volgens de wet die wijzigt. Dus best wel een uitdaging.
0: Oh, ik dacht dat de doelstelling van al die omroepen toch een beetje hetzelfde is. Gewoon leuke radioprogramma's maken.
1: Ja, nou ja, dat zeker. En dat, dan klinkt het heel makkelijk. Alleen, we hebben natuurlijk een hele journalistieke taak die we erbij krijgen. Ja. In de vorm van veel meer nieuws brengen. Mm-hmm. We krijgen officieel zelfs de verplichting straks dat we 24/7 beschikbaar moeten zijn om nieuws te brengen op het moment dat er iets gebeurt. Ja, dat betekent dat je dat ook niet zomaar van een vrijwilliger kan verwachten. Hè? Zoals jullie die elke week een heel mooi programma maken. En dat je dan ineens je telefoon aan moet hebben voor het geval dat.
0: Ja.
1: Midden in de nacht. Dus dat vraagt wel iets meer dan alleen maar de mooie programma's blijven uitzenden die we nu hebben.
2: Maar Joey, dat meer nieuws brengen. Is dat een soort opdrachttaak vanuit de NLPO?
1: Officieel vanuit de overheid, Commissariaat voor de Media.
2: Ja.
1: En de NLPO die krijgt dan de taak om een concretere invulling te maken. Hè? Dus om dat uit te werken naar hoe ziet dat er dan uit voor de omroepen zelf. Want de nieuwstaak die is hier en daar wat naar de achtergrond verschoven in de laatste jaren bij veel lokale omroepen. Niet bij allemaal, maar bij veel wel. En we zitten in een tijd waarin er ontzettend veel nepnieuws verspreid wordt via social media.
2: Ja.
1: Dus heeft onze overheid gezegd, er moet veel meer aandacht komen voor het lokale nieuws. En hoe kunnen we dat het beste borgen door ook die publieke omroep, die lokale publieke omroep, sterker te maken. Naast de commerciële omroep.
2: Ligt er dan ook nog een relatie met lokale nieuws? Denk dat belangrijk is, de verhalen ophalen lokaal, dat begrijp ik. Maar mag er ook een koppeling gelegd worden met wat er op landelijk gebied gebeurt? Of is dat niet aan de orde?
1: Ja, dat mag altijd gekoppeld worden. Als we maar wel de vertaalslag maken naar wat betekent dat dan voor onze lokale gemeenschap in Heerde, ja, of in Twello of waar dan ook. Want we blijven wel de verbinder tussen de mensen in de dorpen en het nieuws dat daar speelt.
2: Zit Joey, als ik mag vragen, je bent ook actief in het noorden van het land. Ik las net een heel interessant stukje in de streek van de Streekomroep. Een lokale krant in Steenwijk, meen ik. Daar ben je aangesteld ook als directeur-bestuurder. Dus je hebt naast ervaring in het medialandschap, heb je ook inmiddels ervaring met het creëren van een streekomroep. En die kennis kunnen we ook hier heel goed toepasbaar maken, denk ik, hier in onze regio.
1: Dat hoop ik wel, inderdaad. Ja.
2: Ja.
1: En ik merk ook daar in het noorden, het is een hele uitdaging, want daar hebben we maar 3 lokale omroepen die samen moeten komen.
2: Ja.
1: En toch is dat al, ja, je hebt, iedereen heeft zijn eigen identiteit, heeft eigen belangen, en los van het eigen programma maken, is dat best een puzzel.
2: Hoe doe je dat, die belangen overstijgen? Want als je kijkt naar de landelijke politiek, dan zie je dat heel veel jijbakken langskomen. Men praat dan, men zegt dan, we moeten het over de inhoud hebben en vervolgens hebben we het nooit meer over de inhoud. Dus als je dat een beetje hier naartoe. Hoe kun je die belangen overstijgen, zodat je toch met elkaar, zeg maar, een stip op de horizon hebt. En dat je met elkaar kan werken aan een toekomstgericht succesvolle streekomroep. Hoe doe je dat? Wat zijn daar de belangrijke, laat ik haast maar zeggen, de systeemvereisten voor?
1: Heel veel koffie drinken.
2: Ja, dat hoorde ik meneer Veilbrief ook zeggen.
1: Ja, en heel veel met mensen praten, mensen meenemen, draagvlak creëren en telkens blijven uitleggen wat de gedachte achter bepaalde keuzes is.
2: Ja.
1: En wat daarin ook soms noodzakelijk is. Een stukje begrip creëren, denk ik. En zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. Hè? Want we hebben heel veel vrijwilligers met z'n allen. En ik ben ervan overtuigd dat elke vrijwilliger goede ideeën heeft. En ze zijn niet allemaal passend binnen de regels die we meekrijgen. Maar we kunnen wel altijd kijken wat kunnen we met die goede ideeën en die input en de feedback die we terugkrijgen op dingen die wij ook verkeerd doen.
2: Ja, maar je hebt wel de goede competenties nodig om ergens te komen natuurlijk. En tegelijkertijd willen de mensen ook graag natuurlijk respect en waardering hebben voor wat ze doen. Dus daarin schakelen, dat lijkt me inderdaad wel een hele uitdaging.
1: Ja, en misschien ook soms wel gewoon even wat loslaten. Hè? Want ik merk dat de tendens bij veel omroepen is dat de vrijwilliger is ook wel bang. Wat betekent dit nou voor het stukje dat ik doe? Wat betekent dit nou voor mijn bijdrage, mijn programma? Ja, en in eerste instantie ga je op organisatorisch niveau kijken hoe kunnen we samen. En proberen we echt wel heel veel van wat er nu is gemaakt in de afgelopen jaren, proberen we echt wat te behouden en een nieuwe plek te geven. Dus het is ook wel geruststellend.
2: Wat ik me altijd afvraag, ik heb nu altijd in het bedrijfsleven ben ik ook heel lang werkzaam geweest, is hoe kun je nou de wedstrijd blijven volgen, zodat je ook kunt laten zien dat er, laat ik het maar even plat zeggen, rendement wordt behaald. Dus dat je niet alleen de voortgang, we hebben een stip op de horizon, we beginnen hier en volgens mij januari 2028 moeten we ergens uitkomen. Dat moet ergens toe leiden. Mensen moeten daar betrokken mee bezig zijn en gemotiveerd mee bezig zijn. Maar kun je dan tussentijds via een scorecard systeem of wat dan ook mensen laten zien wat de voortgang is?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om alle kleine stapjes die we maken en de kleine successen te delen. Ja. Ook op een simpele manier als in een nieuwsbrief, een bijeenkomst organiseren eens in dezelfde tijd. En mensen bij blijven praten. Kijk, dit hebben we afgelopen maand gedaan, dit hebben we bereikt en dit gaan we de komende tijd doen.
2: Ja, maar ook dat misschien de luisteraars enthousiast zijn. Want tot nu toe, wat ik begrijp is, weten we eigenlijk niet. We zitten nu bij het programma Brunch, hoeveel mensen naar ons luisteren. Het is ook wel leuk om te weten van is het populair of is het niet populair? En dat je op die manier ook kan werken aan een stuk motivatie.
3: Maar ik denk dat je eerst moet bouwen in stapjes. We moeten eerst al die verschillende lokale omroepen moeten een streek worden. Daar zitten al die medewerkers in. Dus ik denk als je die zo meteen al mee hebt en je kunt dan bouwen, lijkt mij dat je daarna gaat kijken van en hoe zit het dan met luisteraars? Heb ik de verkeerde volgorde?
0: Nee, helemaal niet. Ik denk, je moet het in stapjes zien. Want het is al moeilijk genoeg om die omroepen als zodanig natuurlijk naast elkaar te krijgen.
3: Ja.
0: Nee, dat wordt toch een zware taak, lijkt me, Joey. Of valt dat mee?
1: Laat ik zeggen dat het uitdagend is.
2: Een diplomatiek antwoord.
3: En je houdt gewoon van een goede uitdaging.
2: Hey, maar op gebied van marketing, want er moeten ook meer advertenties komen en de sponsoring, et cetera, et cetera. Hoe ga je dat aanpakken?
1: Ja, heel eerlijk gezegd ben ik daar nog best wel kritisch op. Want dat wordt ons van bovenaf wel gepresenteerd. Dus dat we heel veel extra financiën kunnen halen uit een stuk reclameverkoop.
2: Ja.
1: Maar als je het omrekent naar wat de regionale omroepen voor elkaar krijgen, ja, die heb je het over 6-7% op de begroting.
2: Oh.
1: Dan is het ineens heel weinig geld.
2: Ja.
1: En dan denk ik dat we realistisch moeten zijn dat reclameinkomsten ons niet veel verder gaan helpen op financieel gebied. Want je zal er ook iemand voor moeten aanstellen die eigenlijk zijn eigen salaris misschien wel terug moet gaan verdienen.
2: Ja, precies.
1: Maar aan de andere kant vind ik dat niet erg, want dat is wel een mooie manier om ook de binding met ondernemers en de regio te creëren.
2: Ja, exact. Ja.
0: Vorige week hadden we jouw collega Christine bij ons in de uitzending, Joey. Zij is de nieuwe hoofdredacteur. Jij bent de nieuwe zakelijk leider. Wat is het verschil?
1: Goeie vraag. Christine die gaat zich richten op de inhoud. Dus die gaat zich bezighouden met de journalistieke lijn, radio, tv, internet, alles wat te maken heeft met de inhoud van wat gaan we maken. En mijn vraag is eigenlijk, hoe gaan we zorgen dat we als organisatie in de lucht zijn en blijven?
0: Kijk.
1: Dus ik ben meer achter de schermen aan het werk.
0: Duidelijk, duidelijk. Nou, ik vind het weer een mooi verhaal. En jij bent ook al in het verleden via Voorst Veluwezoon al een klein beetje bij RTV 794 betrokken. Jij kent de ins en outs. En gaat dat eigenlijk bij de collega omroepen in Zutphen en Apeldoorn een beetje hetzelfde?
1: Ja, het is echt ook de periode van kennismaken en kijken hoe zien al die omroepen er nou uit. En dat is ook wel leuk, want dan zie je dat elke omroep zijn eigen identiteit heeft, zijn eigen verhaal. Hè. Ieder huisje heeft zijn kruisje, komt het op neer.
0: Kijk aan, kijk aan. We gaan het de komende maanden in ieder geval allemaal meemaken. We zijn blij dat we jij van de telefoon gehad hebben, Joey Theekamp, de zakelijk leider van de nieuwe streekomroep op de Midden-Veluwe. Dank voor dat je eventjes in ieder geval tijd voor ons vrij kon maken, Joey. En wellicht tot binnenkort, want dan maken we kennis met elkaar, heb ik begrepen.
1: Ja, binnenkort. En leuk jullie zo wel even gesproken.
0: Groeten, dag.
1: Hoi, hoi.

0: Ja, Fiction Factory, dat klinkt al lekker. Feels like heaven is closer. En ja, we hebben onze laatste gast van vanmorgen in de studio, Vera Loos. Goedemorgen, Vera.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een unieke muziektour van Jazz & More.
2: Ja, ja, een unieke, daar zijn we ook benieuwd naar. Dat is de reden dat we Vera uitgenodigd hebben, Linda. Want ja, Jazz & More kennen we natuurlijk van de zomermaanden, ja, in de gemeente Epe. Maar zij doen veel meer. Nou, en dat komt ze ons vertellen. Goed plannen.
0: Ik ben een en al oor.
2: Ja, ik ook.
1: Nou, heerlijk. Nou, ik ga pitchen. Helemaal goed. Ja. Ja, de uniekheid is wel mooi. Dat geven andere mensen er al direct aan. Het is voor ons voor het eerst dat we echt een tour door het dorp inderdaad gaan doen. Dus dat is wel uniek. En ik denk ook inderdaad wellicht ook voor het dorp en ook de combinatie die we daarin maken om zowel zorgcentra te bezoeken als gewoon lekker het centrum in te gaan en het winkelend publiek en iedereen die straks lekker op de terrasjes weer gaat zitten mee mag gaan genieten. En ja, dat is precies het doel wat wij ook hebben als Jazz & More. Is dat zeker de zomer is een heel belangrijk anker natuurlijk voor ons als zomereditie. Gratis toegankelijk nog steeds. Heel belangrijk voor ons. Gelukkig samen met onze vrienden natuurlijk van de show. En dat zijn onze sponsoren. Maar we willen meer momenten door het hele jaar brengen. En ook muziek letterlijk naar de mensen brengen. Ook naar mensen die er zelf niet bij kunnen zijn in de zomer. Of zomaar naar het kerkplein zeg maar kunnen komen. Dus vandaar hebben wij deze tour bedacht. Ja.
3: Ik krijg ineens een beeld, Jan en Linda van Rio de Janeiro. Met een carnaval waar mensen door de straten lopen. Met poppen en verkleed en de samba dansen.
1: Oh, nou, heerlijk.
3: Of is het gewoon een platte fanfare? Die
1: nou, nu wordt het wel erg mooi inderdaad gemaakt. Ik ga hem wel meenemen. Dus, want het mooie is hoe dit vaak ook ontstaat. Is iemand heeft gewoon een idee. We leggen het binnen het bestuur. En mensen zeggen gelijk eigenlijk vaak, ja, gaan we doen. Dus we gaan het gewoon regelen. Dit is ergens ontstaan, al iets eerder. In een gesprek die we al eerder ook met Hans van Norrel van Norrel Bouwgroep natuurlijk hebben gehad. En hij had al een collega in huis zitten die ook muzikant is van een hele toffe brassband. Dus eigenlijk een soort straatorkest. En we hadden al eerder met elkaar gekeken, kunnen we een soort aftrap van de zomer met elkaar doen? Dat zij ook als band door het dorp al heen zouden kunnen paraderen, zeg maar, om een hele leuke aankondiging naar de start van ja, op het podium, zeg maar, te doen. Maar dat lukte niet in verband met de vakantie en dergelijke. Dus dat zat eigenlijk al nog steeds in mijn hoofd ook, of in onze hoofden van, ja, daar moeten we gewoon een keer wat mee. Die gasten zijn zo enthousiast en het is echt wel ja, lekker de straat op en mensen warm maken en een beetje gek maken en lekker dansen met elkaar en ja, vooral die sfeer overbrengen.
3: Dus Vera, het programma is nog in wording?
1: Nee, want het is natuurlijk al overmorgen. Dus zaterdag, het is al zaterdag. Nee, ja. Dus die staat gewoon, ja, helemaal. En ja, die band staat ook helemaal. Dus die doen dit al jarenlang. Zelfs internationaal, kan ik wel zeggen. Dus nee, dus dat gaan we sowieso doen. Maar wie weet komen we nog een soort inderdaad zomerse carnaval. Ik vind het goed.
3: Is dit voor het eerst dat het op die manier georganiseerd wordt? Ik kan me herinneren, ja, van heel lang terug. Ik meen zelfs 13, 14 jaar terug of zo. Mm-hmm. Toen heb ik één keer actief meegedaan aan het Jazz & More. En toen was Hans Dulfer daar met zijn band. Hans Dulfer.
1: Ja.
3: Dat was geweldig. Dat was echt fantastisch.
1: Ja.
3: Dus ik zie eigenlijk Hans zie ik al door die straten lopen hier in Epe met zijn saxofoon. Als dat nog gaat op zijn leeftijd. Maar
1: ja, precies. Ja. Dat is het dan. En of die, ja, dat soort artiesten en muzikanten dat dan weer willen, dat is een andere, ja, vraag, ja, ja, zeg maar. Maar dit is eigenlijk gewoon een soort, ja, voorprogramma richting de zomer toe. En natuurlijk hebben we in de zomer, het hele programma staat zo goed als vast. Gaan we binnenkort ook bekendmaken. Dan heb je gewoon het podium op het kerkplein staan. Oh, ja. En alle muzikanten en enorme bands die komen gaan, kijken we ook heel erg naar uit. Dit is gewoon een los moment die we dus ook door het jaar willen brengen om mensen eigenlijk gewoon lol te maken.
2: Ja, ja, een beetje warm te maken voor Jazz & More. Wat kunnen we verwachten zaterdag dan? Want ik neem aan dat je daar iets over kunt zeggen. Wie loopt er voorop?
1: Ja, nou, het leuke is, we hebben dit idee dus ook opnieuw bij Van Norrel, bij Hans, ook neergelegd. Van, ja, we hebben een idee om een muziektour door het dorp te doen. We willen dat met iets van een bus doen. Dus echt letterlijk rijden door het dorp heen. Verschillende locaties, zeg maar, bezoeken. En daar een band in proppen. We hebben al een band als idee. En dat is een van jouw collega's die zit in die band. Dus die zouden. En toen werd Hans daarin zo enthousiast. Die zei, ja, dan willen we ook vanuit Van Noren Bouwgroep hierin meedoen. En het is ook dus de vrachtwagen van Van Noren die we gaan aankleden. Okay. Dus vol met vlaggetjes en gekkigheid. Nee. En die bandleden staan in die vrachtwagen.
2: Ik dacht even dat het zo'n

0: vanzelf gemaakt. Ja, precies. Hey, en wat is de route ongeveer?
1: Ja, we gaan dus eerst langs 4 zorgcentra.
0: En, ruwweg, laten we het zo zeggen. Ja, ruwweg. Niet welke straten noemen, maar...
1: Nee, zeker. Maar we gaan dus bijvoorbeeld langs de Klaarbeek. Daar beginnen we.
0: Ja.
1: We hebben dat ook wel afgestemd hoor, met die locaties enigszins. Hè? Want er zijn natuurlijk mensen die er vrij gevoelig voor zijn. En ook prikkels van kunnen hebben. Dus dat hebben we wel enigszins afgestemd van wat zouden we daarin in ieder geval kunnen doen. En dat het wel leuk is ook voor de mensen die hiervan kunnen gaan genieten. Dus als eerste de Klaarbeek, dan Antoniehof, het slot en Interact Contour gaan we naartoe. En van daaruit, dan staan we al bijna bij het centrum. Dan stappen de mannen uit. Trouwens, ze stappen iedere keer bij de locatie wel even uit om natuurlijk ook echt de interactie met elkaar dus aan te gaan.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat zie je ook in de filmpjes die ze al maken als band zijnde op straat. Zij maken echt contact met de mensen. En dat is juist wat het zo leuk maakt. En dan lopen ze door het centrum verder heen. Dus Kerkplein en de Horecaplein en Guttersplein.
0: Elke plek in dorp wordt in ieder geval bezocht. Overal kan men in ieder geval even de sfeer proeven die jullie de komende zomermaanden in ieder geval weer in het centrum van Epe willen gaan neerzetten.
1: Ja.
0: Met Jazz en Moor natuurlijk. Wanneer gaat dat officieel van start?
1: Nou, dan moet ik snel ook even de datum bij opzoeken. We zijn natuurlijk heel druk mee, hè? Maar dat is het juist. Onze allereerste editie is op zaterdag 25 juli.
0: Kijk.
1: En dan komt Sabrina Stark onder andere. Dus dat zijn namen die echt niet te missen zijn. Het wordt echt heel erg gaaf weer, met grote namen. Dus daar kijken we ook weer heel erg naar uit.
0: Daar twijfelen we niet aan. Dat hebben we de afgelopen jaren in ieder geval ook kunnen zien en horen in het centrum van Epe.
1: Yes.
0: Vera Loos, dank je wel voor je komst hier even naar de studio.
1: Ja.
0: Om zo enthousiast te vertellen over die unieke muziektour van Jazz en Moor.
1: Nee.
0: Zaterdagochtend, hoe laat gaat het van start?
1: Ja, het gaat van start om rond 12 uur.
0: Rond 12 uur?
1: Ja.
0: Nou, en dan zijn ze een paar uurtjes bezig om het hele dorp door te komen, toch?
1: Ja, daarom. Dus we beginnen om 12 uur. Vanaf 2:30 zijn we in het centrum te vinden.
0: Hartstikke leuk. We gaan het zien aanstaande zaterdag in het centrum van Epe. Dank voor je komst.
1: En ja, dank jullie.
0: Tot een andere keer wellicht.
1: Zeker.

0: Ja, ik had eigenlijk gezocht ondertussen naar een heel mooi muziekje met die Braziliaanse dames waar Rob het over had. Maar zo snel had ik dat niet gevonden. En dit paste er niet helemaal bij. Maar goed, was op zich nog steeds een mooi nummer, toch?
1: The Rose van Bette Midler. Maar Bette Midler past prima tussen, hoor.
0: Ja, maar het is niet zo lekker. Dat. Maar daarvoor moet je gewoon naar het dorp zaterdag.
1: Jij wou een beetje uptempo hebben.
0: Dat wou ik. Nou, we zitten 30 seconden voor het eind van ons programma. Dus
1: is
0: dan
1: weer
0: zit dan zit Brunch er weer op. Volgende week weer, Rob zei al. Volgende week weer in de studio. Volgende week nog steeds in de studio. Maar we gaan binnenkort op pad. En dan kunnen mensen ons bekijken ergens op onze zomertour of wat dan ook.
1: Dan gaan we weer leuke dingen doen.
0: Zo is
1: doen we eigenlijk elke week toch. Hè? Jij houdt de tijd bij, want
0: ik
1: dan kan ik je niet zien.
0: Ja. Nee.
1: Nou, dan dank ik in ieder geval al.
2: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: for you.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontstaan.

Slagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met

0: subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 714 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro.

0: OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maakten dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland. Maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaarder te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start ze dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21.

0: 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 714 Sport.
4: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld met bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit de regio. En kortom, InfoMix, de naam zegt het al. Het populaire mannenkoor Doetmaas het Epe viert haar 30-jarig jubileum met een feestelijke middag op zaterdag 6 juni. En u bent van harte welkom. En waar en hoe, dat horen we zo uit de mond van Anton Koopman. Zondagmiddag komen de Olderdeerners naar Emst en nodigt die uit. En onder de titel Streef erna met vlijt exposeert Pauline Luiben uit Welsum in de Grote Kerk in Epe. De kunstenaar neemt straks ook plaats achter de microfoon. Begin juni starten is Meet and Eat in Heren trouwens gestart. Een avond om elkaar te ontmoeten, samen te eten en te verbinden. Arnolde van Stichting Present nodigt u daarvoor uit en licht ook een en ander toe. Merel van Esdonk praat u bij over thuiszorg voor dieren. En met Marieke Schrijver sta ik stil bij rennen voor meer tijd om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. In het Kerkhuis in Epe is tot en met zondag 7 juni werk te zien van 12 beeldende kunstenaars en 7 dichters uit de gemeente Epe en wijde omgeving. Reden om straks ook te bellen met Nancy Aslander. Wilfried Elsinghans, Weerman en William met het regionaal nieuws ontbreken ook deze week vanwege vakantie of andere bezigheden. Techniek is in handen van Dick Wittingen en Gert Roelofs en mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Veluwezoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er.
3: Voor Brummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
4: Je luistert naar
5: Force Veluwezoom.

0: Het populaire mannenkoor Doetmaas uit Epe horen jullie in zijn 34-jarig jubileum het komend weekend. En degene die van alles van weet, die ook aan de wieg heeft gestaan, hebben we nu aan de telefoon. Dat is Anton Koopman. Anton, goedenavond.
1: Goedenavond, Harry.
0: 30 jaar, joh.
1: 30 jaar, ja. Is wat, hè?
0: Ja, ooit ontstaan, een beetje verdrietige reden begrijp ik bij jou, hè?
1: Ja, een van de redenen, zeg maar, dat met mijn zus en mijn vader 30 geleden zijn we overleden. En ja, toen was ik wel even heel erg uit het veld geslagen, zeg maar. Dus dan zijn we met een paar vrienden zitten we dan. Waar je altijd een beetje mee biljart of waar je mee klaar voor jast of een biertje mee drinkt. Zo van ja, weet je, wat moeten we doen om jou weer een beetje op te vrolijken. Dus, en zo is het eigenlijk een beetje met een paar man ontstaan met de oude kroegeigenaar Henk
0: Smaal. Was bij Tonnetje of was bij de Posthoor? Nee,
1: bij de Posthoor, met Henk Smaal, zeg maar. Ja, de toenmalige caféhouders, zeg maar, zo'n Lex Karsten van de Stunt.
0: Ja.
1: En al die gasten, Korakkers, waar we eigenlijk ooit begonnen zijn ze in de fabriek daar zo.
0: Hmm.
1: En achter zijn molen.
0: Ja.
1: Dan begin je met die man op 6, 7, zeg maar, begin je een beetje te zingen. En een beetje Hollandstalig, een beetje liedjes. En een beetje wat opvrolijker te worden weer.
0: Hmm.
1: Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Maar ja, na die 3, 4 maanden had ik iets van, weet je, ik maakte toen zelf al een beetje Ierse, Schotse muziek, zeg maar. Begeleid ik mezelf met gitaar of banjo. Ik zeg, eigenlijk vind ik dat genre eigenlijk wel leuker.
0: Ja.
1: En toen zijn we eigenlijk een beetje in die richting Ierse muziek gegaan. En eigenlijk kort daarop is Hattie Frins ook al in beeld gekomen.
0: Want, ja, hoe kom je bij Hattie? Want jullie zijn allemaal mannen.
1: Ik begin maar wat te zingen. En dan zing je allemaal eenstemmig en dan zing je gewoon een liedje. Maar ja, eigenlijk is het wel mooi als je nog een beetje wat meer stemmigheid in een soort koortje kunt krijgen.
0: Ja.
1: Hè, maar eigenlijk heel klein begon. Ja, dat groeide in no time uit naar 15, 20, naar 25. En nu zijn we iets van 54 leden, geloof ik.
0: Ja, bijzonder. Is Hattie streng?
1: Ja, Hattie kan soms streng zijn, maar dat moet ook wel, denk ik, met zo'n mannengezelschap. Het is natuurlijk ook een koortje wat heel graag wat oefent, gewoon met een glaasje wijn of een flesje bier naast je. En dan met optredens ook, weet je, dan gaat ook wel graag een biertje in. We zijn echt vervente Ierlandgangers en Schotlandgangers.
0: Ja, maar jullie zijn ook geweest met Doetmaas daar in Engeland, Schotland, hè?
1: Ja, ja. We zijn vorig jaar nog geweest, want we hebben sinds een jaar of 3, 4 ook een echte Ier in ons koor. En die komt uit de Roscabarra en daar zijn we dus geweest. En nou, dat was natuurlijk hartverwarmend, want dat was een heel klein stadje waar hij opgegroeid is, aan de kust, zeg maar, dicht bij Cork in de buurt.
0: Mm.
1: En zijn vader heeft ooit een nummer geschreven toen in de Tweede Wereldoorlog, over de Tweede Wereldoorlog, over de daar is ook aardig gevochten, de Engelsen ook aardig gevochten. Dus dat hebben we daar toen tegen horen gebracht voor zijn vader en zijn moeder, maar die leefden nog en die woonden daar nog. Dus dat was natuurlijk wel heel erg mooi natuurlijk om dat te doen.
0: Ja, ik had vorige week hier Dennis Dekker te gast en hij zegt, je moet even de ruimte gaan schenken. We staan in de schaapskooi, ja, maar ja. Doe ook even in het programma. Ik zeg, dat ga ik zeker doen. Maar als ik zo dit dan beluister, is het altijd een feestje bij jullie?
1: Ja, altijd een feestje. Nou nee, maar dan word ik maar heel serieus geoefend. Kijk, we hebben eens een paar keer in Paradiso gestaan. En we hebben eens een paar keer aan zo'n soort, ja, dat ging best vrij, maar wel naar een soort, ja, zo'n korendag, weet je wel. En dan krijg je toch op een publieksprijs of een, ja, weet je. Maar dat, zo is Doetmaas niet. We gaan niet voor prijzen of dingen. We willen gewoon zo goed mogelijk zingen en zoveel mogelijk plezier hebben, weet je. En dat is eigenlijk, dat staat altijd nog steeds hoog in het vaandel.
0: Ja.
1: Dat vind ik zelf ook heel belangrijk, weet je. Het is zo'n hechte vriendenclub geworden door de jaren heen.
0: Ja, liever leed delen. Ik krijg trouwens net een chatje binnen van de luisteraar die zegt, wat de naam Doetmaas.
1: Ja, in een 30 jaar zijn ook aardig leden toch ontvallen.
0: Ja.
1: En op het moment zijn wel wat leden die toch wat onder de leden hebben. Dus en dat is toch een beetje zorgdragen om elkaar.
0: Snap ik. Ik krijg net een chatje binnen van de luisteraar die zegt, ja, je hebt het over Doetmaas. Hoe is die naam ontstaan?
1: Ja, omdat we geen konden bedenken. Zo van, ja, hoe gaat het heten? Ja, nou weet ik ook niet. We doen maar wat. Ja, doe het maar. Ja, doe het maar. Doet maar. Het is eigenlijk een beetje Vlaams met de AE, zeg maar, geschreven aan één. Doet maar eens. Doe het maar eens. Hè? Oh. Als je het letterlijk hebt vertaald, maar het is dan een beetje dialect opgeschreven, zeg maar. Nou. Dus ja, zo is eigenlijk ontstaan.
0: Hoe wordt die naam dat ook weer verhelderd aan die luisteraar dus.
1: Ja.
0: Hey, maar jullie gaan het vieren. Dat doen jullie natuurlijk elke keer als jullie ergens zingen. Want ik neem aan dat jullie ook veel respons... jullie zijn ook regelmatig te vinden bij verzorgingstehuizen.
1: Dat is ook... met heel veel plezier en met heel veel liefde. We hebben afgelopen zondag nog gespeeld in Heerde. In de kerk in Heerde. Hoe heet ik alweer die kerk? Ontmoetingskerk in Heerde. En de kanaal staat. En dat was ook voor de Stichting Philadelphia. En daar was dan een kerkdienst aan verbonden. En nou, dat is zo aandoenlijk en zo mooi om te doen. Om te zien hoe die reacties van die mensen alleen al. Hè? En de begeleiders en het sfeertje er. Weet je, we doen dat met alle liefde. En dat is een optreden waar we ook nooit geen geld voor willen hebben. Want dat is iets dat doe je gewoon uit een soort naaste liefde. Of soort,
0: Ja. En jullie gaan een feestje vieren. Dat doen jullie aanstaande zaterdag. Waar gaan jullie dat doen?
1: Wij gaan dat bij Hagenoos Plaats doen. Kijk, we hadden altijd toch wel ergens hier in Epen nog wel een grote zaal. Of meerdere zalen. Maar dat is bijna niet meer.
0: Nee.
1: Dus alle grote zalen zijn een beetje weg. Toen zijn we erachter van, waarom doe ik niet een keer in de open lucht? Weet je wel, een soort festivaletje. Nou, we kennen dan toevallig de nieuwe directeur, de huidige directeur van Haarders Plaats. Ik zei, is er iemand bij jullie een keer doen? Hij zei, hartstikke leuk. Dus we zijn nu deze week een beetje aan het afronden. Alle voorbereidingen natuurlijk. Podia's moeten er komen. Tenten voor eventueel nog geschept weer moeten er komen. Een barretje. We hebben allemaal wat foodtrucks geregeld. Dat mensen ook, want dan beginnen smiddags om 5 uur begint het al. Tot een uur of 11, 11:30 zo'n beetje.
0: Het is een soort festival dus. Een mini-festival.
1: Ja. We hebben iets van 3 verschillende bands.
0: Okay.
1: En dan doet men zelf natuurlijk. Die gaat even optreden. Daar beginnen we mee. Klein toespraakje. En dan is het gewoon hopelijk. Blijft het droog. En dan... gaan we gewoon een feestje maken, want ik vind dat elk lustrum moet gevierd worden. Want we worden natuurlijk alleen maar ouder met z'n allen, niet jonger. En zo denken we ook hetzelfde over aan de reisjes naar Ierland. Het liefst om de 2 jaar of om het jaar gewoon toch naar Ierland toe of zo. Want dat is toch het summum voor ons om daar te zingen en te spelen. En dat wordt ook altijd zo goed ontvangen. Maar je hebt natuurlijk wel heel veel Ierse muziek, maar niet zoveel Ierse koren, laat het zo zeggen. Dus dat vinden ze allemaal zo uniek.
0: Nou, en je zei net al, lief en leed, zijn mensen ontvallen. En dan is het belangrijk om dat te koesteren, inderdaad, om na zoveel jaar elke keer terug te keren. Als luisteraars zeggen, waar zijn de kaarten te kopen en wat zijn de kosten?
1: De kaarten zijn te koop bij het Tonnetje, dat is een cafeetje.
0: Ja, en bij Willem Telstraat.
1: Een speciaal lokaal, dat is een soort lunchroom, eetgelegenheid. Nog bij aanvang sowieso, bij de kassa, zijn ze ook nog te koop. Dus je kunt nog tot het laatste moment nog bedenken van we gaan wel of we gaan niet.
0: Wat zijn de kosten?
1: €15 per kaartje.
0: Oké, dan krijgen ze 3 bands te horen en
1: tussendoor. 3 bands en doet maar. En dan kun je muntjes kopen voor eventuele consumpties. Dus dat hebben we allemaal al rond. Dus,
0: Nou, als ik jou nou bij wijze van spreken voor, zeg maar eens even, zondagmiddag zou bellen. Hoe hoop je terug te kijken op die avond?
1: Hopelijk met een mooie dag qua weer, want dat is nog een beetje spannend allemaal, maar volgens berichten gaat het vrij goed. En ik hoop gewoon heel veel lokale mensen en fans. En we komen ook uit allerlei windrichten komen nog wel mensen die hier naartoe. Uit richting Den Haag komen mensen hier naartoe. Noem maar uit Tuberg en Oud-Marsum komen een hele groep mensen. Er zijn allemaal fans. En ik hoop gewoon dat het een hele geslaagde, gezellige middag wordt met...
0: Nou, ik had persoonlijk graag langskomen, maar ik zit helemaal in het zuiden van het land. Dus dat gaat me niet lukken. Dus.
1: Nee, dat gaat me niet worden.
0: Hey, ik ga met al die leden, ongeveer meer dan 50 leden, ik ga jullie een schitterende avond toewensen.
1: Ja, nou, dat is hartstikke fijn aan je. Hartelijk bedankt.
0: En ik hoop dat veel mensen de weg gaan vinden en aanstaande zaterdag kaartjes kunnen kopen bij Sociaal Lokaal.
1: Ja, komt allemaal een drankje en een hapje mee eten, dus wordt vast gezellig.
0: Oké. Okay. Hey, geniet ervan en bedankt.
1: Bedankt.
0: Oké, okay. Hoi.
2: Dit is Infomix met muziek en informatie. Oh.

0: Ja, en we horen de Older Deans en die komen aanstaande zaterdag naar Emst. En we hebben nou een van de Older Deans aan de telefoon. En ik probeer het zelf ook in dialect. Dat is Nel. Nel, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Harry.
0: Dit lied, Isseland. Ja. Dat is uw eerste lied, of niet?
1: Ja, dat is onze carrière mee begonnen. Nou, mag ik nooit zeggen van andere Deans, maar daar ben ik mee begonnen. Dat was het eerste lied waar we met elkaar een zong hebben.
0: Hoe lang is dat geleden?
1: Oh, dat is bijna 20 jaar geleden, in 2006.
0: Oké.
1: Okay. Ja, heel eerlijk moet ik zeggen dat eigenlijk het nog 6 jaar eerder was bij een reunie van Jan Gelre.
0: Oké. Okay.
1: Maar daarna had er niks meer mee gedaan. Tot 6 jaar later, Willem Vroeg went het programma Plat het Jaar uit in Twello. En door had dit liedje zong.
0: Nou ja, ik, oftewel, Dick had hem opgezocht. En ja, dat klinkt wel mooi dus. Maar jullie komt naar Emst toe, vertel.
1: Ja, ik moet u eerst even corrigeren, maar je zei zaterdag, maar het is zondag.
0: Goedheid zeg.
1: Ja, ja. Gezellige zondagmiddag heet het ook, hè?
0: Ja. Zondagmiddag, 7 juni hebben we het dan over.
1: 7 juni, om 2:30. Van 2:30 tot 4:30, kortom, ja. Ja, dan komen we door. Wie bent u de nodigst om de boel een beetje op te vrolijken met onze liedjes en verhaaltjes en gedichtjes. En nou, en wie laat de mensen zelf nog een beetje meedoen van het een of het ander, maar dat gewoon niet vertellen, want dan kunt u zich daartussen op voorbereiden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Oh, het is improviseren dus voor ze.
1: Improviseren, ja, zo is dat. Ja, ja, ja.
0: Maar het is allemaal in dialect, hè?
1: Het is allemaal in dialect, ja, ja. Klopt.
0: Waarom, ja. Waarom zingt u dialect?
1: Ach, ja, nou, dat is eigenlijk zo begonnen, omdat dus nog een keertje terug, die reunie van Jan Gelre in 1999,
0: ja,
1: zongen we ook wel Nederlandstalige liedjes en ook Engels van ABBA. Maar wie werden de vraag 6 jaar later voor Plat het Jorhut? En dat was een dialectprogramma. En toen hebben we er een paar dialectliedjes bier gezocht. En er waren de lui die dat leuk vonden. En nou ja, van het een kwam het ander. Wie werden ze gevraagd om een pauze op te vullen en die een uitvoering. En toen is dus, kun je niet wat meer. Nou ja, en van die van het een kwam het ander een helder dingen bezocht, zelf gemaakt, ook wel wat ik kreeg van her en der, gewonnen op internet. Nou, zo met elkaar een heel programma.
0: Ja, de Freke is het, Hattie en Nel met z'n drieën. Aanstaande zondagmiddag dus, om 2:30 begint dat. Bent de kosten aan verbonden?
1: Volgens mij niet, maar dat weet ik zelf niet. Ja, de organisatie moet ons wel betalen natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: maar,
0: dat begreep ik.
1: Maar ik dacht dat er een
0: moet brood op de planken komen, dus.
1: Ik weet dat niet helemaal zeker, maar ik dacht dat er een vrije.
0: Ja, dat klopt. Ik zie het hier staan. De entree is gratis. Dus,
1: ja, precies.
0: Maar ze kunnen met de pet aan het eind wel rond voor vrijwillige gift. Dus dat zie ik wel.
1: Ja, zo is dat.
0: Zondagmiddag, 2:30 bent ze daar welkom. En dat is in Emst. En dat is, waar is de Emst eigenlijk?
1: Ik zit er kijken. In de Hezenbrink.
0: Dat is goed uit, zeg.
1: Hezenbrink is aan de dominee van Rijnstraat.
0: Ja, het dorpshuis daar dus.
1: Het dorpshuis daar dus. Nou, er bent al heel wat aanmelding. Dus als er nog meer mensen bij wilt komen, dan moeten ze op tijd wijzen zondagmiddag. Anders kunnen ze er niet meer beginnen.
0: Nou, de zaal is open om 2:00 hebben gezien. Dus,
1: ja, klopt.
0: Hey, ja. Ik wens jullie, ik kan helaas zelf niet zijn, ik heb met de vorige ook al. Toen ik zit in het zuiden van het land, joh. Ik zit in Valkenburg, een stukje verder weg.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: anders zou ik graag een keer langs komen. Dus, maar jullie komen wel weer in de omgeving. Dus. Maar in eerste instantie nu aanstaande zondagmiddag, bewust zondagmiddag nog een keer, 7 juni in Emst.
1: Helemaal goed, klopt precies.
0: Bedankt.
1: Oké, heel bedankt.
0: Doeg.
1: Doeg.

0: Even Chris Norman en Cici Cats met Stumbling In komen inderdaad bij het volgende onderwerp. Want ze is weer te gast in de studio, ik zeg, in het programma Arnoldus Spierenburg. Maar ze is niet alleen, ze heeft William meegenomen. Want we gaan het hebben over iets bijzonders. Een uitnodiging voor Meet and Eat in Heerde. En een goedenavond beiden.
1: Ja, goedenavond.
0: Meet and Eat, wat is dat?
1: Nou, het is een initiatief wat door Present landelijk al op heel veel plaatsen gedaan wordt. Waarbij het eigenlijk erop neerkomt dat een aantal vrijwilligers koken voor mensen. En dat dan gezamenlijk gaan opeten. Waarbij het doel is dat mensen die normaal echt altijd alleen zijn of alleen eten, nu eens een keer gezellig samen kunnen eten en daarmee contacten kunnen opbouwen.
0: Je zegt meerdere plaatsen in het land. Hoe zijn de reacties op? Heb jij wel eens een keer aangeschoven om een vorkje mee te prikken?
1: Nee, ik heb zelf niet aangeschoven, maar nee, dat is gewoon een heel succesvol concept, noemen wij dat dan. Wat bij heel veel presentstichtingen echt al jaren in allerlei varianten hoor gedaan wordt.
0: Okay.
1: Dus wij dachten, nou, dat in Heerde wordt er natuurlijk wel meer samen gegeten, maar zo 's avonds dachten wij om dat af en toe aan te bieden, dat leek ons een goed plan.
0: Nou, we gaan er zo bij stilstaan wanneer het is, et cetera. Maar William, jij gaat koken of zo?
2: Ja, klopt. Ja, ik ben een van de vrijwilligers. Waaronder die had de vraag neergelegd wie het zou willen doen. Mm-hmm. En terwijl ik gezegd van, dat vind ik leuk om te regelen. Dus we hebben een aantal mensen geregeld. Vrienden en mensen van onze kring van de kerk. Die gaan koken en gaan serveren en zo. Dus heel leuk om te doen.
0: Wat ga je, weet je al wat je gaat koken? Of wordt dat voorgeschreven door Present?
2: Ja, nee. Dat mochten we zelf bepalen. En dat weten we ongeveer. Nee, dat weten we wel. Dat hebben we wel gepland. Maar dat is ook nog een beetje een verrassing.
1: Ja.
2: Nee, het wordt wel een voorgerechtje, een hoofdgerecht. En we hebben een mooi nagerechtje. Dus,
0: okay.
2: Dus we gaan wel lekker eten maken. Ja.
0: Hoeveel koks moet ik aan denken die dan helpen? Want je bent niet alleen, denk ik.
2: Nee, we zijn nu met een groep van 6 mensen die het koken doen. En op de avond zijn er ook 6 mensen die helpen met het uitserveren.
0: Oké, wat is jouw favoriete keuken? Ga ik toch wat lospeuteren?
2: Ja, nou, ik hou van heel veel dingen. Maar ik hou van Libanese gerechten, vind ik heel erg lekker. Maar ik vind trouwens Italiaans vind ik ook lekker.
0: Waar moet ik aan denken, Libanees gerecht? Wat is dat voor een soort keuken? Die ken ik niet.
2: Nou, bijvoorbeeld, ik vind heel veel, of dat nou, ik denk dat het Libanees is. Ik heb wel eens in een Libanees restaurant gegeten, dat vond ik super lekker. Maar dat ging om, dat waren dingen met falafel en met allerlei dips en zo. Maar volgende week gaat het wel iets anders uitzien, moet ik zeggen. Ja. Nee, maar het komt helemaal goed. We hebben mooie gerechtjes en we gaan ons best doen om het lekker en gezellig te maken.
0: Oké. Arnolde, dat vorkje prikken, dat samen eten, waar wordt het gehouden?
1: We houden het in De Heerd, in Heerde.
0: Oké. Okay.
1: Een mooie centrale plek, dachten wij. En de eerste keer doen we in ieder geval hier. En we willen het regelmatiger doen, maar ik sluit niet uit dat we het misschien ook nog eens ergens anders doen in Heerde, maar nu in De Heerd.
0: Voor de zomer is dit de eerste in Heerde. Wanneer is het?
1: Op dinsdag 9 juni.
2: Volgende week
1: dinsdag al, ja.
0: Oké. En hoe laat kunnen mensen aan tafel aanschuiven?
1: Ja, het is de inloop vanaf 17:30 en dan willen we om 18:00 echt gaan eten. Maar mensen moeten zich van tevoren echt aanmelden. En het slechte nieuws is dat het eigenlijk al vol zit.
0: Jee, maar dat is het goede nieuws ook.
1: Ja, maar ja, dat is goed nieuws en slecht nieuws voor nu. Want ja, als mensen dit nou horen, ze mogen zich zeker nog aanmelden. Want wij hebben ook een wachtlijst inmiddels. Stel dat er mensen uitvallen. En we willen het zeker vaker gaan doen. Dus geef je wel op en dan kom je gewoon op de wachtlijst.
0: Waar kunnen ze zich opgeven? Op de wachtlijst?
1: Het stond vorige week in de schaapskooi, maar dat is bij ons algemeen mailadres info@presentepen-heerde.nl.
0: En wat zijn de kosten?
1: €3.
0: Maar dan kun je zelf niet in een restaurant voor eten, jongens.
1: Nee, maar het is ook echt bedoeld wel voor de mensen waarmee wij vaker in contact zijn en wij wilden daarom de bijdrage ook niet te hoog maken. Dus gewoon een bijdrage in de onkosten. Dus vandaar €3.
0: William, wanneer is de avond voor jou geslaagd?
2: Nou, kijk, ik vind gezamenlijke maaltijden, vind ik, dat is echt een heel mooie manier om met elkaar in contact te komen. En dat wij, als we gewoon met een groep mensen lekker gegeten hebben en we hebben een gezellige avond gehad en we hebben, nou, dan is de avond voor mij geslaagd.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik hoop dat de wachtlijst niet nodig is, maar dat die mensen die op de wachtlijst staan in het najaar dan wel weer een vorkje ergens mee kunnen prikken. Dus je weet.
1: Ja, dat is zeker onze bedoeling hoor, om het in september, oktober weer te organiseren. Dus hou vooral onze berichtgeving in de gaten.
0: Ja, nou ja, of luister even naar Infomix en dan kunt u inderdaad, hoort u het ook. En inderdaad, in de schaapskooi van vorige week, ik zit net te bladeren, staat er inderdaad ook een advertentie tussen.
1: Ja, ja.
0: Hey, ik wens jullie veel genoegen toe. Eet en kook plezier die avond.
1: Ja, dankjewel. Ja,
2: bedankt.
1: Komt goed.
0: En graag tot een volgende keer.
1: Ja, bedankt.
0: Oké, dag.
1: Doei.

0: En Nia hoorde u met Orinoco Flow. En inmiddels de volgende gast aangeschoven. Dat is Pauline Luiben, want zij gaat weer een expositie houden. Dit keer in de Grote Kerk in Epe. Pauline van harte, welkom. Ja,
1: dankjewel.
0: In de Grote Kerk in Epe.
1: Ja, in de Grote Kerk in Epe.
0: Hoe kom je daar?
1: Ja, ik ben uitgenodigd voor een expositie daar. Ja.
0: Oké, want ik zeg, hoe kom je daar terecht? Ja. Maar op uitnodiging.
1: Op uitnodiging, ja.
0: Ben je wel eens geweest bij exposities daar? Wezen kijken dan? Of,
1: ik ben daar wezen kijken, maar ik heb daar ook al meerdere keren geëxposeerd.
0: Zelf, ja.
1: Ja, zelf, ja, ja. Dus al een paar keer wel, hoor. Ik heb de kerk zelf ook eens een keer aan de binnenkant interieur geschilderd. En samen met Marjolein Menke.
0: Ja, nou en, nu die naam zegt, ja. Ja. Die ja. exposeerde daar ook, ja.
1: Ja, en die organiseert ook deze expositie. Dus we doen nog alles wat samen. En dit is ook weer echt zo'n feestje.
0: En echt een feestje. Ik ga toch even terug in de tijd. Want je bent een veelzijdig kunstenaar. Je hebt verf, olie, water, acryl, doek, papier. Nou, noem maar wat. Paneel misschien, dus linnen.
1: Ja, van alles. Ik schilder overal op. En altijd eigenlijk gewoon of jarenlang met verf. En de laatste jaren eigenlijk steeds meer alleen maar op de computer.
0: Heel bijzonder, daar gaan we zo op toelichten.
1: Ja,
0: Want op een gegeven moment, je hebt heel veel al die andere technieken gedaan.
1: Ja.
0: Dan ga ik toch met het begin. Maar hoe ben je dan in aanraking gekomen? Computer is voor mij een lekker hulpmiddel, klaar.
1: Ja, is een leuk middel. Maar ik was meteen gefascineerd door de tekenprogramma's. Eind jaren 90 eigenlijk. Dus toen begon het al een beetje te
0: toen
1: komen.
0: Al, want we zijn nu in 2026.
1: Ja, ik vond meteen heel leuk wat je op de computer kon tekenen. En dat was een beetje onhandig. Vond ik er zelfs ook nog wel leuk aan.
0: Oké. Okay.
1: En dus ik ben daar steeds meer mee bezig gegaan. En ik begon het steeds leuker te vinden. En nu plak ik dus eigenlijk mijn schilderijen, zal ik maar zeggen, digitaal compleet in elkaar. Het zijn eigenlijk een soort collages.
0: Maar voor de luisteraar die zegt, mis je dan niet die olie, water en al die...
1: Ja, ik dacht altijd, hè, dus het is mij ook wel eens gezegd, jij bent echt een schildersbeest, tegen mij. Schildersklauwen, zei ze. Ik hou echt heel erg van verf. Ik vind het ook heel leuk om mijn eigen huis te schilderen en zo. Maar dit is toch ook wel echt... Heel erg leuk, ja.
0: Maar thuis, iedereen thuis vond het wel prachtig, want nou knooi je niet meer naartoe.
1: Ja, dat klopt. Het maakt wel uit en ik heb ook minder ruimte nodig.
0: Je hoeft dan niet op de overal rekening mee te houden. Overal aan of wat dan ook.
1: Nee, dat deed ik toch al nooit. Ja. Nee, ik moet zeggen, al mijn kleren zitten wel een beetje verf op.
0: Ja, maar dat hoort er ook bij. Hè,
1: ja, natuurlijk. Vind ik ook, hoor. Ja, en ik ben niet zo van schorten en zo, nee.
0: Ik ga toch nog heel even verder terug in de tijd. Hoe is die passie ooit ontstaan om kunstenaar te worden?
1: Ja, eigenlijk gewoon al heel jong. Ik kon goed tekenen.
0: Op
1: de lagere school. Ik won op de middelbare school ook wel een paar prijsjes en zo. En ik vond dat heel erg leuk om te doen. En ik wilde eigenlijk ook wel graag kunstacademie doen.
0: De ouders van jou vonden dat goed?
1: Want... Nee, dat vonden ze dus niet goed. Nee.
0: Is geen beroep, zeiden ze dat?
1: Kun je je geld niet mee verdienen? Klopt. Hadden ze totaal gelijk in. Dus ik heb een paar opleidingen gedaan. Maar dat schilderen en kunst bleef mij toch wel trekken. En op een gegeven moment heb ik toch kunstacademie gedaan. En daar ben ik erg blij mee.
0: Ja, dat je dat gedaan. Ja. Waarom ben je er blij mee dat je het gedaan hebt, toch?
1: Dat vind ik echt een leuke vraag. Ik ben er blij mee omdat het zo'n rijkdom is om een heel leven te kunnen ontwikkelen. Dat je creatief kunt ontwikkelen wat je in je hebt en wat je wil vertellen. Ja, zo als ik nu kijk wat ik allemaal heb gemaakt. En dat heb ik natuurlijk allemaal gedocumenteerd en zo. Dan denk ik... En ik zie ook hoe ik van het ene stadium in het andere ben terechtgekomen. Dan denk ik, wat is creativiteit een rijkdom in het leven?
0: Goed, dat zeg, want als er nou mensen luisteren en die zeggen, het is niks. Doen, gewoon doen.
1: Ja, dat is zo. Ja. Je moet er wel inderdaad rekening houden dat het moeilijk is om je geld erin te verdienen. Maar het is wel op een andere manier ontzettende grote rijkdom.
0: Mooi dat je dat zegt. Ja. Wat was je eerste productie?
1: Ik ben begonnen met... ik vond modeltekenen wel heel leuk. Dat heb ik ooit op de kunstacademie ook veel gedaan in Utrecht. Maar daarna ben ik een hele tijd aan het aquarelleren geweest. En dat heeft zich... Eerst met bloemen. En toen wilde ik toch dat het eigenlijk ook wat ging vertellen. Dat mijn beelden wat gingen vertellen. Dus dat het niet alleen maar een bos bloemen moest zijn of zo. Maar dat het over iets ging. En daar ben ik dus naar op zoek gegaan. En dat doe ik eigenlijk mijn hele leven lang al. Nou,
0: en nog steeds op zoek. Dus,
1: ik ben nog steeds. Ik ben echt benieuwd waar je uitkomt als je nog veel verder kan gaan. Ja.
0: Ja, want je hebt die computer ontdekt. Ik zei dat is een mooie hulpmiddel. Ja. Toen je het ontdekte, was het nog niet zo ver als nu. Nee. Dan ga je tekenen met een computer dus.
1: Dat was eerst nog heel erg spelen. Ik weet niet meer wat voor programma dat was, maar dat was echt heel simpel. Dan kon je met een muis een tekeningetje maken en invullen met kleurtjes en zo. En dat kon ook heel gemakkelijk weer veranderen en zo. Ja, ik vond het heel leuk. En toen ontdekte ik ook dat ik mijn linosneders eigenlijk... in zwart-wit deed ik dat. Kon ook eigenlijk gewoon heel goed op die manier. Dus dan dacht ik van ja, linosneden is echt een heel ambachtelijk iets. Maar je kunt vergelijkbare dingen maken op de computer. Ja, en toen kwamen de plaatjes bij. En toen kwamen er grapjes bij. En het begon gewoon steeds leuker. Ik heb ook echt plezier als ik ermee bezig ben. Ik moet soms ook om lachen. Er komen teksten bij me boven. Dus ik maak er ook ondertussen vaak nog gedichten bij. En het beeld wat ik dus voor me zie op de computer... dat gaat mij zo langzamerhand een verhaal vertellen. En daar vertel ik mijn eigen verhaal weer op terug. En zo ontstaat er eigenlijk iets waarvan ik denk van zo moet die zijn.
0: Ja, je schrijft ook in de teksten voor deze expositie... dat je ook het heden en verleden met elkaar soms verbindt. Dus.
1: Ja, zeker, want ik haal mijn beeldmateriaal overal vandaan. Dus die digitale schilderijen die bestaan uit duizenden stukjes. En dan zoek je dat op internet gewoon... ik moet een hand hebben. En dan kom je bijvoorbeeld ook... op een mooie hand van Michelangelo of zo, weet je wel. Dus het verleden, de geweldige dingen die in het verleden gemaakt zijn... die stop ik soms ook weer in mijn dingen. En dus ik verbind mij ook met kunstenaars... die weer veel langer geleden bezig zijn. Zo voelt dat voor mij.
0: Mooi om te horen. Ja. Ik zoom zo in op de expositie daar zelf. Je verbindt dat. Maar hoe... Ja, een expositie, dat denk ik bij mezelf. Zet je daar allemaal computers neer of hoe moet ik dat zien?
1: Ik print mijn... Ja, goede vraag. ik print
0: mijn... Ik denk, hoe gaat dat dan?
1: Ik maak dus het schilderij vind ik op de computer. Zo noem ik het. Schilderij. Maar dan moet ik het natuurlijk wel printen als ik het wil laten zien.
0: Oké, dat doe je thuis ook dus?
1: Ik laat het printen. Oh ja. Op Dibond.
0: Op wat?
1: Zegt dat je wat? Nee. Dibond. Dat is een soort plastic met een aluminium laagje.
0: Ja.
1: En dat is een heel hard materiaal. En daar dat komt dan bij me binnen. En dan moet ik er een ophangsysteem achter maken. En dan kan het aan de muur.
0: Oké, want ik was al denk ik de hele kerk zat vol met computers.
1: Nee.
0: Hey, ik ga zo met je verder praten. Ja. Want ik ben benieuwd wanneer het zo'n instelling geopend wordt. Is er een feestelijke opening? Maar dat te horen zo van jou. Thank you.

0: straks dan. We zijn hier zo gezellig aan praten dat ik al op de zender ben. Want ik ben in gesprek met Pauline Luiben uit Welsum. En zij gaat exposeren in de Grote Kerk en Epe. Oftewel, de digitale schilderijen zijn daar te zien. Dus u zegt, ik heb net een gedeelte gemist. Digitaal wil niet zeggen dat er allemaal computers staan. Dus het is gewoon inderdaad op een bepaalde manier geprint. En dat hangt in de Grote Kerk. De titel is Streven naar met vlijt, verbind wat je vindt. En ja, je hebt ook een grote bewondering voor al het moois in het verleden gemaakt, wat je net zei.
1: Zeker.
0: En je verbindt Grieks goden met mindere goden van deze tijd.
1: Ja, ja, ja. Dus er spelen allerlei beelden uit het verleden ook een rol in mijn werk nu. Kleine stukjes ervan, of soms wat grotere stukjes. Griekse goden, die opeens ook trekjes van Trump hebben en zo. En, ja, dus, en dat vind ik dan een mindere god. Maar de, ja, dus ja.
0: In de laatste jaren hou je bezig met het project Nee, het is het beide niet.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ja, dat is ontstaan omdat ik een boek van Dostojevski heb gelezen. De Gebroeders Karamazov. En daar zit een hoofdstuk in. En dat heet De Grote Inquisiteur. En dat pakte me zo enorm. En daar ben ik dus nu eigenlijk gewoon al bijna 2 jaar mee bezig. En dat bruist eigenlijk nog steeds door in mijn werk. Dus het gaat eigenlijk over daar was Dostojevski heel erg van het goede heeft ook slechte kanten en het slechte heeft ook goede kanten. En als je denkt het is goed, dan klapt het opeens weer om naar dat het ook mindere kanten heeft, maar ook weer terug. Dus het blijft gewoon maar doorgaan eigenlijk in dat je niet kunt zeggen wat nou precies goed is als regel, zeg maar. Maar dat je er echt over na moet blijven denken. En daar is mijn werk eigenlijk uit voortgekomen. Er is van alles in te zien. Wat je goed kan noemen, wat je slecht kan noemen. Er zitten gedichten bij die daar ook over gaan. Dat er twee kanten zijn, meerdere kanten aan dingen. En ik vind dat zelf heel mooi, want vroeger wilde ik eigenlijk gewoon heel graag één verhaal. In elk schilderij wat ik maakte, wilde ik dat er een duidelijk verhaal eigenlijk overgebracht werd. En ik sta mijzelf dus nu eigenlijk toe om niet één verhaal te vertellen, maar iets wat ook steeds een beetje omklapt, als je er langer naar kijkt.
0: Heel bijzonder. Dat gedicht, ik heb hier een gedicht voor me. Heb je het zelf geschreven?
1: Ja, dat schrijf ik zelf, ja. Ja. Dus terwijl ik met mijn digitale werk bezig ben, ontstaan de woorden en gedachten. Van waar gaat het over? En en dan ontstaan er soms gedichten. Heb ik vroeger ook wel meer gedaan, gedichten. En dat is dus nu eigenlijk gewoon weer ook een manier om me uit te drukken.
0: Ja, heel bijzonder deze ook. Ik zie hem voor het eerst, hè. Dus,
1: ja, ja.
0: En dan lees ik, ik citeer even hoor. Als dat
1: ja,
0: mag
1: doe maar.
0: Het is niet het oordeel. Het is niet de zwakheid. Nee, het is beide niet. Het is niet je recht om dat wat je zegt als feit te benoemen. Het is geen berusting en het is geen gevecht. Het draait niet om gelijkheid of om overwinning. Het is niet je houding en niet jouw beding. Het is de liefde die gutst door je lijf. Het is omhelzen. Het is nooit laat gaan. Het is wat je geen seconde in de kou moet laten staan. Het lukt niet met ruzie, met strijd om de helft. Het is pijnlijk geduldig en gaat niet vanzelf. Het is de tijd die geeft, belangeloos zacht, aan liefde die leeft. Het is de aandacht.
1: Zo, wat is het leuk om jou dit voor te horen lezen.
0: Ja, het is de eerste keer dat ik hem zie, hoor. Dank je wel. Dank je.
1: Ja, bedankt. Jij ook. Heel leuk.
0: Het is de eerste keer dat ik hem ook zie, hoor. Ja. Dus ik had zoiets, ik ga hem citeren. Dus een prachtig gedicht.
1: Dank je.
0: Die expositie, want het klokje van gehoorzaamheid tikt ook alweer door.
1: Ja.
0: Die gaat in de Grote Kerk van hoe lang tot hoe lang lopen.

0: dagen kunnen ze daar wel terecht in de Grote Kerk?
1: Oei, dat staat geloof ik op, ja. De openingstijden dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 16:00. En vanaf 1 juli is er in de kerk op woensdagen ook een, is de kerk open van 10 tot 16:00.
0: Dan al eerder dus in de zomermaand, ja. In juli dus.
1: Ja.
0: Die 17 dagen, dan kunt u ook op woensdag terecht. Dus,
1: ja.
0: Kunt u aan de markt en eventueel kunst aanschouwen van Pauline.
1: Zou het zeker doen.
0: Ja, nee. Nou, ik kom zeker zelf ook weer kijken. Want
1: leuk.
0: Ik heb het een tijdje geleden ook gedaan met een kunstenaar. Dus ik vind het dan mooi daar, die grote kerk.
1: Ja. Ja.
0: Een mooi beeldbepalend gebouw in het centrum van Epe.
1: Ja.
0: Hey, ik wil je bedanken voor de komst in de
1: graag
0: studio.
1: Gedaan.
0: Heel veel inspiratie toewensen, ook met dit, maar ook met je verdere ontwerpen en kunst.
1: Dank je wel. Heel leuk.
0: En u heeft geluisterd naar het eerste uur Infomix. Zometeen zijn we bij u terug. En dan beginnen we met even kijken. Ga ik even spreken. Thuiszorg voor dieren hebben we, maar we beginnen ook met... We hebben ook Ton Vermeulen nog even met Tour de Dellen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland. Maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen.

Noldebroek bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

0: Of zij van honden houdt, dan horen we het van haar zelf. Merel van Esdonk, want die hebben we dan aan de telefoon van Thuiszorg voor Dierendag. Merel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, heb je zelf honden of katten?
1: Ja, twee hondjes. En helaas momenteel geen kat, maar die komt er wel weer.
0: Kunnen die wel samen allemaal? Want als ik onze eigen hond zie, dan denk ik, oké, loopt de kat voorbij en staat achter de ramen dan dus.
1: Ja, dat is vaak wel afwachten, maar met een beetje begeleiding, dan komt dat meestal wel goed.
0: Oké.
1: Okay. Jawel, ja. En een eigen kat binnen is ook wat anders dan een kat buiten, die wegrent.
0: Ja, dat vinden ze niet zo leuk, dus...
1: Nee.
0: Hey, je bent begonnen met je bedrijf Thuiszorg voor Dieren. En dan moet je me niet uitlachen, maar nou ben jij paraveterinair. Ja, je kunt het beter uitspreken.
1: Ja, klopt. Paraveterinair. Dat ben ik. En dat heb ik 22 jaar gedaan. Ja, klopt.
0: De luisteraars die zeggen, wat is het precies?
1: Dat is een assistente van een dierenarts.
0: Ja.
1: En je hebt net wat meer bevoegdheid dan een dierartsassistente.
0: Oké.
1: Dus je kan wat meer, je doet wat meer. Dat is het eigenlijk.
0: Oké, nou is goed dat even te noemen. Maar ik vind het een rotwoord om uit te spreken altijd.
1: Ja,
0: dus,
1: snap ik.
0: Mooi scrabblewoord. Hey, maar op een gegeven moment heb je gezegd, ik ga het voor jezelf beginnen. Hoe is dat zo gekomen?
1: Dat is gekomen omdat mijn werkgever die ging met pensioen.
0: Oké.
1: Dus de praktijk die hield op me met bestaan. En toen had ik dus geen werk. En toen heb ik eerst even over nagedacht wat ik zou willen.
0: Mm.
1: En toen kwam eigenlijk dit in mijn gedachten. En dat heb ik verder uitgewerkt en over nagedacht. Mm. En zo is het tot dit gekomen. Ja.
0: Wat bied je aan? Wat is Thuiszorg voor Dieren? Ja, thuis natuurlijk, maar...
1: Ja, ja. Nou ja, dat zijn meerdere diensten inderdaad bij huis. Dus ik kom bij de eigenaren thuis. En ja, het is een heel breed iets. En het zijn verschillende dingen. Kort te zeggen, ik kan een algehele gezondheidscheck doen thuis bij dieren. Ik kan gebitsadviezen geven, ik kan vachtverzorging geven, ik kan wondzorg doen.
0: Oké.
1: En ook de nazorg van wonden. Dus bijvoorbeeld als er een dier geopereerd is, dat je thuis de hechtingen verwijdert of dergelijk.
0: Mm.
1: Toedienen van de medicijnen, ook helpen met ontwormen. Nageltjes knippen. Ik kan mensen helpen met vervoer naar de dierenarts. En ook bij de dierenarts een extra luisterend oor zijn. Ik kan glucosemetingen doen bij katten thuis.
0: Voor diabetes dus. Okay.
1: Ja. En ik help als jij bijvoorbeeld wat slechter been bent of een ziekenhuisopname hebt of wat dan ook, een oppasservice aan huis of katten dierenhokken schoonmaken. 1-op-1 hond uitlaat. Nou ja, zo'n beetje.
0: Wat een divers. Geen dag is hetzelfde.
1: Nee, dat klopt.
0: Als ik dat zo zie, wat een lijstje met dingen. Hey, maar je doet het thuis. Dat is voor die dier denk ik ook wel rustiger vaak.
1: Ja, klopt. Dat is ook de achterliggende gedachte daaraan. Er zijn veel dingen die gewoon vanuit huis kunnen. En dat een stuk minder stress geeft voor het dier. Een beetje een aanvulling op de dierenarts, zeg maar dan aan huis.
0: Ja, want onze hond weet al van tevoren, als hij in de auto daar heen rijdt, dan weet hij al van, oh nee, dat is niks voor mij.
1: Ja, klopt.
0: dat is heel apart.
1: Ja, en bij katten is het misschien nog een stapje verder, want die kan je vaak nog wat minder uitleggen en dergelijk. Maar dat is zo, ja, dat klopt.
0: Hey, je biedt het aan in de gemeente Epe.
1: Ja.
0: Als je nou verder weg woont hier in de gemeente Heerde, zeg maar even, kunnen mensen ook bij jou terecht?
1: Ja, zeker. Ja hoor, geen probleem. Dat kan, ja.
0: Heb je een website?
1: Ik weet niet of Oene eigenlijk gemeente Epe.
0: Ja, dat is gemeente Epe. Ja.
1: Ja. Ja, ik heb website thuiszorgvoordieren.nl.
0: Dat is heel makkelijk dus. En er staat ook alles op wat mensen moeten weten. Want ik zie al wat je noemt, zie ik nou staan, van gebitsadvies tot... tot kattenbakdieren hok verschonen, tot hond uitlaten, tot taxivervoer naar de dierenarts, zeg maar even. Dus,
1: ja, dat staat ook allemaal op mijn website genoemd, inderdaad. Ja.
0: Hey, hoe lang ben je nou bezig?
1: Nog kort. Sinds april, begin april ben ik begonnen.
0: Dus ja. mensen, je hebt geen cliëntenstop. Mensen kunnen je gewoon bereiken via thuiszorgvoordieren.nl. En dan kunnen ze het formulier invullen om contact met je op te nemen.
1: Ja, of bellen of WhatsApp. Dat kan allemaal. Dat kan ook via de site. Ja.
0: Er staat een hele veelomvattende site bij. Hey, ja. Je eigen dieren, die worden natuurlijk verwend, denk ik aan, of niet?
1: Ja, zeker. Daar heb je ook wel dieren voor, hè?
0: Daarom, zeker.
1: Beter goed verwend dan verwaarloosd, toch?
0: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus ja. Voor je dier en voor jezelf is het inderdaad makkelijk thuiszorg voor dieren. Ga kijken op die site. Ik wens jou heel veel succes met je bedrijf toe. En ik hoop je in de toekomst weer een keer te mogen ontmoeten.
1: Nou, hartelijk dank.
0: Graag gedaan.
1: Super. Okay. Fijne avond.
0: Hetzelfde, Merel.
1: Oké,
0: dag.
1: Hoi.

0: Kijk, op de fietsen hoor u en hoorde net ook het spotje al langskomen. Want we gaan toch nog even weer aandacht schenken, net zoals vorige week, aan Tour de Dellen. De sponsor toch voor Wensambulance Gelderland. En we hebben contact gezocht met Ton van Meulen. Hier bij een telefoon. Dag Ton.
1: Ja, goedenavond.
0: Even nog aanhalen voor de mensen. De Tour de Dellen, wat is het voor een evenement?
1: Tour de Dellen, dat is ooit uitstaan in die tijd van Kika. En dat hadden de mensen bij Obios toen in die tijd georganiseerd. Maar door de coronatijd is dat op een gegeven moment gestopt vanwege alles wat daar omheen zat. En toen dat voorbij was, toen was de Wensambulance Gelderland, die kwam op het idee van, zouden wij wat kunnen gaan doen voor de Wensambulance? En zo is dus met een groepje mensen, heeft Johan Hut, voorzitter, wat mensen om zich heen geschaald. En toen zijn we met elkaar gaan praten van, is er een mogelijkheid om Tour de Dellen te gaan organiseren? Nou, alle draaiboeken die we toen hebben gekregen van de vorige organisatie, die hebben we doorgenomen. Nou, toen kwamen we er al achter dat het heel veel werk was. En dat is allemaal opgepakt. En als ik me niet vergis, gaat het nu dit jaar al voor de derde keer gaat dat plaatsvinden in deze vorm zoals het nu zijn. En Tour de Dellen, dat is dus een toertocht vanaf voetbalvereniging Obios. En dan gaat die richting Wezep, dus de A28 over, tot aan de verkeerslichten bij de garage, zeg maar, die daar zit aan de stationsweg. Mm. Gaan we rechtsaf en dan gaan we richting de Dellen, dus de spoorlijn over. Nou, net voor de spoorlijn. Of net bij de stoplichten moet ik zeggen, daar is de eerste stop. Dat is voor de mensen die wat willen drinken. Water, koffie, thee, limonade, noem maar op. Dan gaan we verder naar de Dellen, dus op de Zuidweg heet dat. En halverwege daar is ook een stop. Met voor hamburgers, broodjes en noem maar op. Want we kunnen ook voorstellen dat de mensen toch al trek krijgen. Vooral de lopers die dat doen. Dat is dus een loop, fiets en skielertocht. En dan gaan we de Dellen af, dan gaan we de knobbel over en dan gaan we richting het Harde. En van het Harde de bovenweg op en zo weer terug. Dat is eigenlijk een beetje zo ontstaan als de naam die het dus al zegt en ook in het spotje zit, Tour de Dellen. Het is een afstand over 30 kilometer.
0: Ja, zaterdag 27 juni is het zover. Mensen kunnen zich nog steeds inschrijven. Tot hoe lang kunnen ze zich inschrijven?
1: Ja, en dat vind ik een heel mooi punt wat je daar aanhaalt. Vorige week dat we bij jou, of bij jullie te gast waren, ja. Dat goed zeggen natuurlijk. Toen waren wij net op de grens van de 400. En die 400 zijn we intussen tijd ver gepasseerd. Want gisteren kregen we een berichtje van onze coördinator die dat allemaal bijhoudt. Dat er zijn de 500 inschrijvingen voorbij gekomen. En dat kan nog tot 7 juni. Nachts om 12 uur op de zondag, dan gaat die automatisch op die inschrijving gaat dan dicht. Dat is allemaal computertechnisch. Maar de vraag is nu al gesteld, even als vorig jaar, jongens, kunnen we er nog een week bij plakken? Nou, we gaan volgende week dinsdagavond zitten we weer als bestuur bij elkaar. En is dat technisch mogelijk, dat verhaal, zeg maar, computertechnisch, dat het nog een weekje kan verlengen? Maar we zijn er 500 voorbij. En vorig jaar zaten we, dacht ik, op 800, 8500. Dus ja, als wij die 8500 nou voorbij zouden gaan, dat zou wel heel mooi worden.
0: Dan kunt u nog inschrijven. Ga dat nou vanavond doen als u zegt, ik wil meedoen. Ga naar toerdedellen.nl. Daar staat alles af op. Ook alle informatie. En dan kunt u starten die dag bij Ovios in Oldebroek. En de start is 's ochtends om 9 uur, zegt het spotje. Dat klopt, hè?
1: Ja, dat klopt ook. Nou, we weten vorig jaar al en ook het jaar dat er al lopers, want je kunt ze vanaf 8 uur kun je melden, dus dan moet je die inschrijving ophalen. Nou, dan krijg je ook dat rode gesponsorde shirt, want het is één rood lint wat je dan weer krijgt. Daar waren er al mensen die dus al voor 8 uur de loopschoenen aan hadden en die zijn vast gaan lopen. Maar de officiële start die zal gebeuren dus om 9 uur dus morgens. Nou, de commissaris van de Koning van Gelderland hebben we het vorige week over gehad.
0: Ja.
1: Die was heel bereidwillig toen hij hoorde wat wij aan het organiseren waren. Hij zegt, ik kom die zaterdag ook, dus dat is blijven staan. De burgemeester van Oldebroek die heeft helaas af moeten zeggen vanwege andere verplichtingen. De burgemeester van Heerde, daar zijn we heel blij mee, die heeft spontaan ook gezegd van, ik vind het zo'n mooie actie, ik heb nooit geweten dat wat erachter zit en wat het doel is. Dus die zal ook bij de start zijn. Nou, misschien dat er vanuit het Harde, of Elburg moet ik dan zeggen, ook nog een wethouder komt, want ja, daar zijn op het moment wat wisselingen. Maar dat er mensen aan de start zijn om alle mensen weg te wuiven, zeg maar, dat is wel overduidelijk.
0: Bewegen voor wensen. En wat u ja zegt, het hoeft niet lopend. Het kan als het maar geen gemotoriseerd voertuig is, begrijp ik. Hè?
1: Nee, ja, dat klopt. Vorig jaar hadden wij André Klompmaker. Nou, dat is een hele bekende sporter uit de gemeente Elburg. Die wilde met alle geweld lopen, fietsen en skileren. Dus dat is zeg maar de 100 kilometer, of ja, tegen de 100 kilometer aan. Nou, dat heeft hij opgebracht. Maar hij doet dat eigenlijk een beetje anoniem, want hij heeft zich wel gemeld. Na de afloop is hij in zijn bus gestapt en is hij op weg gereden, want het is een hartstikke fijne ren. Maar publiciteit op dat moment wilde hij niet echt. Nou, daar gaat zijn zoon daar wel voor zorgen dit jaar, want die gaan 24 uur fietsen. Die starten vrijdagmiddag 26e om 4 uur op het industrietrein bij de fietsenzaak van de firma Klompmaker.
0: Mm.
1: Zij gaan 24 uur fietsen en zij zullen ook het laatste rondje doen, dus in het kader van de Tour de Delle. Nou, ze hebben ook al een heel groot bedrag aan sponsorgeld binnengehaald met hun eigen actie. Ja, daar zijn we benieuwd naar, want al het geld wat die dag binnen gaat komen bij de penningmeester, en het is alleen de penningmeester die weet wat er aan geld binnenkomt, en die zal rond tussen 5 uur en 4:15 tevoorschijn komen met een grote stift en die zal het bedrag op het grote bord gaan schrijven. En ja, niemand van het bestuur, niemand weet het echt waar. Hij alleen, en dat is het spannende moment eigenlijk.
0: Het is net Gaston die een checker gaat schrijven. Dus.
1: Ja, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. En we hebben natuurlijk nog het Holland Duo, het IJsselduo. Ja, die komen nog een half uur zingen. Die hadden het gehoord wat er dus zo gebeurt die dag. En die zeiden van, als jullie zorgen voor iemand die het geluid kan verzorgen, dan komen wij een half uur zingen. Hmm. Nou, dat hebben we natuurlijk niet afgeslagen. Dus het als het droog is, dan zal het weer een mooi feest worden op het verbouwde sportpark van Ovios. Want ik heb ook de laatste foto's gisteren gezien. Het terras begint nu ook al kleur te krijgen. Dus die werken er ook heel hard aan om in de week van 27 juni alles klaar te hebben op het sportpark van de voetbalvereniging Ovios.
0: Hey Tom, bedankt voor deze update. Luisteraars, twijfelt u nog? Kijk eens op de site Tour de Delle en schrijf u in ieder geval voor zondag in. Ik wil je bedanken, Tom.
1: Ja, tot de volgende ronde.
0: Oké, hoi.
1: Oké, doei.

0: Ja, je hoorde Jentel en de Boer met Jij zit in mijn hoofd. Het campagnelied bij Geef om je hersenen. We gaan stilstaan namelijk bij mensen die geld inzamelen voor rennen, voor meer tijd. Voor de Hersenstichting. Dat gaan ze doen op zondag 20 september. Daar hebben ze natuurlijk ook geld voor nodig. In de studio zitten ze allebei. Aangeschoven zijn Marieke en Chris. Hartelijk welkom in de studio.
1: Dank je wel.
2: Goedenavond.
0: Ja, jullie zitten hier om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Jij komt oorspronkelijk uit Heerde.
1: Ja.
0: Je hele familie is bekend van de winkel van Koops natuurlijk.
1: Ja.
0: En jij hebt een bepaalde progressieve hersenaandoening. Vertel, ik kan het zelf niet uitspreken. Wat een scrabblewoord is het eigenlijk. Maar pas geen eens op het bord, denk ik.
1: Nee, het is spinocerebellaire ataxie type 3.
0: En wat is het?
1: Wat het is, ja, dat vind ik altijd heel erg lastig om uit te leggen. Maar het is eigenlijk een fout in mijn DNA. Waardoor ik te veel herhalingen ergens van heb. Ik heb het ook opgeschreven op een briefje. Ik vergeet het echt steeds weer. Heel slecht.
0: Nou, voel jij wel aan, hoor.
1: Ja, hij weet het echt. Mijn man die weet het veel beter. Maar in ieder geval wordt een verkeerd eiwit aangemaakt wat mijn kleine hersenen laat verschrompelen. Waardoor ik mijn lichaam uiteindelijk niet meer of kan aansturen. Dus dat is je spraak, je motoriek, het slikken. En dat gaat heel geleidelijk. Het is progressief. De eerste dingen die ik zal merken, dat zijn evenwichtsproblemen. En dan langzaam dan neemt het eigenlijk gewoon je hele lichaam over.
0: Hoe weet je dat je dat hebt dan? Want
1: ja,
0: nou, er is niks aan jou te zien, hoor. Dus,
1: Nee, gelukkig niet. Mijn vader die vertelde het, mijn broers en mij, ik denk toen hij ergens in de 50 was, denk ik. Ik was volgens mij begin 20. En toen kwam hij erachter dat hij het had, want het was nog niet bekend. En toen zei hij dat wij het ook zouden kunnen hebben. En dat we ons dan, als we dat wilden, maar moesten laten testen. En dan wordt je DNA wordt getest. En dan heb je 50% kans om het wel of niet te hebben.
0: Ja, je had het wel. Komt het veel voor?
1: Nee, het is zo'n heerlijk zeldzame aandoening. Ja. Nee, het is zeldzaam. Volgens mij in het noorden van het land komt het iets vaker voor. Maar omdat het is redelijk onbekend. Ik denk dat heel veel mensen natuurlijk ook niet wisten van zichzelf. En als je dan aan kinderen begint, dan heb je 50% kans dat je het doorgeeft. Dus het is heel makkelijk ook om het door te geven. En dus dat steeds meer mensen het krijgen of het hebben.
0: Ja. Oh, dat staat. Als toen je het kreeg te horen, stond je wereld ook stil? Of moet ik het zien, die boodschap?
1: Ja, behoorlijk. Ja, ik ben heel blij dat mijn broers het gelukkig niet hebben. Dus dat het, toen wij het ook te horen kregen, dan was voor ons heel duidelijk, dan willen wij het niet doorgeven. Dus hopelijk stopt het wat dat betreft bij mij. Je leven staat stil. Je denkt, wat wil ik nu nog doen? Hoeveel tijd heb ik nog?
0: Jullie waren al getrouwd toen ze...
2: Wij kennen elkaar net een tijdje. Ja.
0: Oh ja. En dan krijg je dat te horen dat ze dat heeft. Wat doet dat met jou dan?
2: Ja, ze heeft ook nog tegen mij gezegd van, nu we dit weten, je kunt nog een keuze maken. Maar ja, je ziet er zitten en je bent spoorverliefd. Dus op zo'n moment denk je van, dat doe je niet. En daarnaast kan natuurlijk heel veel gebeuren in het leven waar je geen zicht op hebt, wat je niet weet, wat invloed heeft. Dus voor mij is het iets van, je moet het accepteren met elkaar. En je weet ook niet hoe het gaat lopen en wanneer het gaat lopen. Ik denk dat dat voor Marieke ook wel een van de meest lastige dingen is. Dat je als normaal persoon, je struikelt een keer of je wankelt een keer. Dan denk je van, dat kan iedereen overkomen. Maar doordat zij weet dat het ook veroorzaakt kan worden door de aandoening. Ja, ga je ook twijfelen of nadenken van, heb ik nu al de eerste symptomen te pakken? Wat vaak een begin is van de verdere achteruitgang. Maar op dat moment had ik zoiets van, je weet niet wat er nog kan komen in het leven. En geniet van wat we nu hebben en de toekomst die je voor je ziet.
0: Ja, nee, ja. Dat snap ik. Jullie hadden zoiets van, ik wil toch iets doen.
1: Hij had dat.
0: Oh. Ik dacht, jij dat had. Dus. Ja,
2: nee. Ik ben de boosdoener.
1: Ja. Okay. Het is... En ondanks ben ik helaas ook mijn oom verloren hieraan. En dat was voor mij eigenlijk wel het moment om... Christy zei in maart, zullen wij in actie komen voor de Hersenstichting? Zullen we de Dam tot Damloop doen? Nou, en ik loop al een tijdje hard en ik zei, nee, dat ga ik echt.
0: Maar is het dan echt een hersenziekte dit? Of hoe moet ik dat zien? Want je zegt DNA noemen je het dan.
1: Het is een foutje in je DNA, maar het verschrompelt je kleine hersenen. Dus het is inderdaad een je spinocerebellaire. Dus het zit helemaal, het zit in je hersenen. Inderdaad, je hersenstam, volgens mij.
2: Ja, het beïnvloedt je kleine hersenen. En daar zit heel veel interactie met de rest van je lichaam. En uiteindelijk is de aansturing vanuit de hersenen richting bepaalde spieren, is daardoor verslechterd of functioneert niet goed meer. Waardoor je dus de klacht die Marieke omschreef kunt krijgen.
1: Het zit in mijn genen, helaas. Ja. Maar hij zei van, zullen we dan in actie komen? En ik dacht, nou, dat hoeft van mij niet. Ik hoef niet zo aan publiek te rennen. Ik ren lekker voor mezelf.
0: Je was al sportief?
1: Ja,
0: bent al sportief?
1: Ja, ik probeer nou. Ik heb het idee dat als je zo fit mogelijk blijft. Mijn vader deed dat ook. Die had altijd een hond. Die liep heel veel met de hond. En ik denk dat als je fit blijft, dan hoop ik dat dat bijdraagt aan zo lang mogelijk fijn leven. Dus yoga, pilates, hardlopen was ik weer mee begonnen. Dus ik probeer fit te blijven. Maar ik ren gewoon op mijn eigen gemak met mijn muziek een paar kilometer. En toen dacht ik, de Dam tot Dam, met heel veel mensen.
0: En dan komt die Chris met dat idee.
1: Komt Chris met dat idee. Maar ik denk het overlijden van mijn oom toch wel dacht van, oké, ik wil toch wel graag in actie komen. En ik weet niet of het voor mij nog iets gaat doen. Maar dan hoop ik in ieder geval voor iedereen die een progressieve hersenaandoening heeft, gewoon het geld inzamelen voor de Hersenstichting, ook voor alle andere aandoeningen. Dan hoop ik dat daar iets voor kan betekenen.
0: Ja, voor een behandeling voor hoop dus.
1: Echt rennen voor meer tijd, ja.
0: Ja, mooi omschreven. Ik ga zo verder inzoomen waar mensen jullie kunnen volgen, waar mensen eventueel geld willen doneren. Maar dat doen we na de volgende plaat.

0: De toepasselijke muziek, Rondé en Run de Radio. Ik ben in gesprek met Marieke en Chris over de rennen. Die gaan rennen voor meer tijd in het kader van de progressieve hersenaandoening SCA3, zeg maar even.
1: Dat is makkelijker, hè?
0: Ja, ik denk, doe ik maar even zo. Dat gaan jullie doen op zondag 20 september. We zaten net te kijken op de Hersenstichting site. Want het is een hele moeilijke...
1: Ja, ik denk als je gaat naar voordehersenstichting.nl en dan zoekt op mijn naam, Marieke Schrijver, dan zou je het moeten vinden. Maar de link naar de actie zelf is inderdaad heel lang.
0: Ja, ik zie jullie in de schaapskooi, staat er zo'n mooie QR-code. Dan kom je er wel.
1: Ja,
2: dus
1: zeker
2: je zou ook
1: weten.
2: Naar de site van de schaapskooi kunnen gaan. Neem maar dat artikelen van...
0: Die blijven bewaard.
2: Ja, staan. Ja. En als je dan zoekt op Marieke Schrijver, dan denk ik dat je hem wel zou kunnen vinden. Dus misschien nog wel snellere route.
0: Ja, van daar dus. En jullie gaan lopen, hoe bereid je je voor? Want wat is de Damp te Dam? Hoe lang is het eigenlijk?
2: De Damp te Dam is 16 kilometer. En ik heb Marieke gezegd, het lijkt mij heel leuk om dat samen te doen. En we gaan gewoon vooral voor het uitlopen. En niet zozeer voor een snelle tijd. Zo is ook een beetje de naam ontstaan van onze actie. Dat we echt rennen voor meer tijd samen. Omdat je gewoon niet weet hoe dat uit gaat pakken in de ontwikkeling van die ziekte.
0: Hmm.
2: En hoe bereid je je voor? Ik denk met name door een paar keer in de week te lopen. Jij loopt, je liep 5 keer en gaat ongeveer 3 keer lopen gemiddeld in de week.
0: Is het hardlopen dan? Of zo?
2: Ja.
1: Chris die traint ook voor een marathon, dus die rent veel te snel voor mij. Maar we gaan het samen lopen inderdaad. Zij gaat zich heel erg inhouden. Ik trainde 5 keer in de week, dus zo'n 40 kilometer per week hardlopen. Maar dat was een beetje veel, dus ik schroef hem iets terug. Naar 3 keer in de week. Ja, ik heb AI gevraagd om een mooi schema voor me te maken. En Chris heeft meegedacht.
0: Het schema is er dus.
1: Het schema is er, ja. Okay. Ja, die 16 kilometer, dat moet lukken, hoe dan ook. Ik hoop dat het niet
0: je loopt nu buiten? Of loop je in de sportschool?
1: Buiten, over de hei, langs het Heerdenstrand, richting Veessen. Ik woon in het mooie Hoorn, dus ik heb ruimte genoeg om hard te lopen. En dan hoop ik gewoon 20 september dat het een aangenaam temperatuurtje is.
0: Niet te warm.
1: Niet te warm.
0: Nee, maar ook droog. Dat zou mooi zijn natuurlijk.
1: Ja, dat...
0: Ze noemde het even marathon. Waar moet ik aan denken? Welke marathon ben je aan het voorbereiden?
2: Ja, ik ben...
0: Even los hiervan, hoor.
2: Ik ben zo gek dat ik het leuk vind om mezelf een beetje uit te dagen. Dus ik heb in oktober is dat. Heb ik in Eindhoven heb ik een marathon gepland staan. Dat is mijn eerste marathon ook. Dus ik heb geen idee hoe dat gaat uitpakken. Maar het lijkt me wel heel leuk om eens te kijken.
0: Was dit generale dit voor jou dus?
2: dit kun je als een training beschouwen, ja. Maar het is denk ik gewoon mooi dat samen te kunnen doen. Ik heb 1,5 jaar geleden het hardlopen wat meer opgepakt. We hebben een dochter van 3, bijna 4 in augustus.
0: Dat is een mooie foto daarin.
1: Ja,
2: dat was echt een leuke vakantie inderdaad waar we zijn geweest. Maar het is vooral in combinatie met een jong meisje is het gewoon fijn om in je eigen tijd te kunnen denken van oké, nu is het even rustig. Nu kan ik even sporten, lekker het hoofd leeg. En zo heeft het hardlopen mij wel gepakt. En volgens mij heb ik Marieke een beetje meegepakt in dat virus. Om dat dan ook nu naar de Damp te Dam lopen op te gaan pakken.
0: Dit is goede virus inderdaad om de Damp te Dam lopen te doen. Als mensen zeggen dit horen en ze willen je ondersteunen, dan moeten ze het zoeken naar de Hersenstichting of naar de Schaapskooi.
1: Ik denk voor de hersenstichting.nl. Dat is een actiewebsite. Ik denk als je daar op onze namen zoekt. Dus,
0: ik ga het even live doen. Dus,
1: even kijken of het werkt.
0: Voor de hersenstichting intoetsen.nl. Ja.
1: En anders sowieso inderdaad via de Schaapskooi.
0: Loggen staat er. Hupsakee.
1: Ja, hij is denk ik wat...
0: Hij is wel traag, dus...
1: Is misschien, ja, die daaronder...
0: Ik zie hem voor de Hersenstichting.
1: Dan zie je eigenlijk alle acties die nu
0: dan
1: lopen.
0: Dan ga ik zoeken, denk ik.
1: Als je dan gaat zoeken...
0: Ga ik je naam erin toetsen?
1: Ja, Marieke Schrijver.
0: Neem ik op jouw naam staat.
1: Ja, ik denk dat je Chris Jansen ook gaat vinden. Nou, dan zie je alle acties.
0: Ik zie hem al. Ik hoef al niet meer...
1: Je ziet ook onze verjaardagsactie, maar die is gesloten. We hebben een keer in plaats van cadeautjes inderdaad geld gevraagd.
0: En welke is het? Want ik zie... Welke van de twee...
1: Je kan Marieke Jansen schrijven dat ik aan het hardlopen ben. Je ziet ook Rennen voor Tijd, de actiepagina staan.
0: Oké, dan kunt u doneren. Dus even wat ze net zei, dan ben ik het weer kwijt voor de...
1: Voor de hersenstichting.nl.
0: Ja. En daar zoeken op Marieke Schrijven. En dan krijg je ook weer een schitterende foto van jij en je dochter. Dan van jullie dochter. Ja. En dan krijg je lid voor het team Rennen voor Tijd. Zijn je er met z'n tweeën trouwens iets gaan doen? Of gaan dan lopen er meer mensen van mee?
1: Nee. Wij zijn met z'n tweeën. Ik wil het eigenlijk ook niemand anders aandoen. Nee, het is... Chris, ik vind het leuk om het samen met Chris te doen. Het was zijn idee. En ik denk dat het mooi is om het samen te doen. Dus dat, ja, ik denk dat ik het gewoon daarbij hou. En mochten mensen in de toekomst willen rennen voor de Hersenstichting of voor SKA 3, ja, van harte welkom. Ik doe het eenmalig. Ik wil ook niet iedereen steeds vragen om te doneren. Maar wij gaan het samen doen. We maken er samen een mooie dag van, een mooi evenement van. En dan hoop ik dat we ook een mooi bedrag op kunnen halen.
0: Ik zie die site nu voor het eerst en dan staat er een vraag op wat je hoopt voor de toekomst.
1: Ja. Wat ik hoop voor de toekomst.
0: Ja.
1: Idealiter hoop ik dat ze over een aantal jaar een behandeling hebben. En dan zou dat inhouden dat ze de tijd voor mij kunnen stopzetten. Dus de achteruitgang kunnen stopzetten. Genezen, dat zal niet lukken. Maar net als bijvoorbeeld met MS, dat je iets hebt waarbij je zegt, nou, ik druk de pauzeknop in. Maar toen ik vorig jaar de neuroloog sprak, toen zei hij, dat is echt nog een ver van mijn bedshow. Dus dat zal binnen 10 jaar er nog niet zijn. Maar hij dacht ook niet dat het echt in de nabije toekomst er zou zijn. Maar ik hoop eigenlijk voor iedereen die een neurologische of progressieve aandoening heeft, dat daar gewoon iets voor komt. En alle onderzoeken naar ALS, naar Huntington, alle onderzoeken dragen bij aan onderzoek voor SCA.
0: Ja, ik zie al heel snel een blik, want ik heb deze site nog niet gelezen. Ik heb van alles gezien van jullie voorbereid, maar
1: ja.
0: Toen zie ik inderdaad, je wilt graag je dochter zien opgroeien en zelfs trouwen zie ik staan. Dus.
1: Nou ja, en het liefst wat mijn moeder voor mij heeft gedaan, dat als zij een kindje mag krijgen of zou willen krijgen en het lukt, dan hoop ik dat ik er zo voor haar kan zijn als mijn moeder er voor mij was. En dan wil ik niet dat ze mij moet missen zoals ik mijn vader heb gemist.
0: Nee, heftig joh.
1: Ja.
0: Ik hoop dat veel mensen toch een donatie overmaken om jou te helpen, maar al die mensen ook te helpen die geld inzamelen voor de Hersenstichting. Ik dank jullie dat jullie het verhaal hier wilden doen in de
1: Jij
0: studio.
1: Jij heel erg bedankt.
0: Graag gedaan.
2: Dank dat we hier mochten zijn. Dank dat we hier mochten zijn.
0: Graag gedaan. En ik ga het inderdaad volgen. Het is nog geen 20 september. Voor die tijd bel ik nog wel even kijken hoe het ermee staat met
1: leuk.
0: De voorbereidingen, et cetera.
2: Heel leuk.
0: En er zijn of jullie weer welkom als je oppas hebt voor die kleine.
1: Oh, ja.
2: We hebben een hele vriendelijke buurvrouw.
1: Hele lieve buurvrouw.
2: Yvonne, bedankt mocht je luisteren.
0: Oké, nou ja, ze kan het terugluisteren. Jullie kunnen het ook luisteren.
1: Precies, leuk.
0: Dus, hey, bedankt.
1: Dankjewel, hè.

0: luistert naar InfoMix, een programma met afwisselende verhalen, onderwerpen en evenementen. Zo hadden we vanavond al Anton Koopman van Doetmaas, dat 30 jaar bestaat. We hadden de Olde Derens uit Emst. We hadden de kunstenares Pauline Luiben. We hadden Meet and Eat and Cray in Heerde en Thuiszorg voor Dieren. En net Marieke Schrijver, die samen met haar man Chris geld ophaalt voor de Hersenstichting. Ik zei het al, een veelzijdige onderwerpen. En ja, een vaste gast daarin is vaak net die Aslander. En die hebben we nu aan de telefoon, want het Kerkhuis is ook weer werk te zien van kunstenaars, of niet, Nettie?
1: Ja, dat klopt, Harry. Goedenavond.
0: Ja. Een veelzijdige uitzending weer in voor Mix. En jij bent weer te gast, want er loopt een expositie die gestart is op 29 mei. Vertel, wat loopt er in het Kerkhuis?
1: Ja, vorige week vrijdag, toen is die gestart. Maar het zijn twee weekenden, dus ook dit weekend is het nog open. Het is een expositie, dat heet Natuur en 100% Wild. En 100% Wild is de slogan die de gemeente Epe gebruikt om toeristen te trekken. En ook voor de eigen inwoners. En op de expositie zijn wolven, reeën, vossen... een marter, eekhoorns, van alles is geschilderd en van alles is te zien. Allerlei wild dat loopt op de Veluwe is door 12 kunstenaars vereeuwigd.
0: Bijzonder.
1: Op het doek, ja. En soms ook in een beeld.
0: Ja, en volgens mij niet alleen beeldenkunstenaars, maar ook dichters.
1: Ja, er is een groepje, een collectief noemen ze zichzelf, een dichterscollectief van 7 dichters. Die komen iedere maand bij elkaar. En het leek hun leuk om ook deel te nemen aan deze expositie. Dus ze hebben ieder een gedicht geschreven dat hoort bij 100% wild. En de meeste gedichten die gaan ook over het wild. Dat is, en die hangen daar, die zijn ingelijst, uitgetypt, ingelijst. Sommige zijn geschreven. En die hangen tussen de schilderijen en de beelden.
0: Heel bijzonder. Wat een werk. Heb je daar wel ruimte voor in het Kerkhuis of hebben we iets aan aangebouwd?
1: Nee. Sommige schilderijen zijn wel heel groot. 180 bij 120. Maar het Kerkhuis is altijd nog groter. Nee hoor. Pas. Ik denk als wij zo'n rotte met zwijnen zouden hebben opgezet of zo. Dan zou het niet gepast. Maar dit past nog wel.
0: Maar volgens mij is buiten ook nog wat te zien. Daarom noem ik het ook.
1: Nou, of het goed, jij bedoelt het werk van Mies Heerma.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. het meeste daarvan is binnen, maar het loopt een beetje door met naar buiten. Dat is een kunstenaar en ik heb ten onrechte in het persbericht gezet dat ze in Hattem woont, maar ze woont in Wapenveld. Dus het hoort er eigenlijk bij Heerde. Mm-hmm. Mies Heerma woont in Wapenveld en dat is een landart kunstenaar. En dat wil zeggen dat zij buiten kunstwerken maakt die tijdelijk zijn. Soms duurt het maar een paar uur en dan zijn ze weg. Soms duurt het een paar dagen, dan maken ze dingen van takjes of van bladeren. En nu in het Kerkhuis heeft ze iets binnen gemaakt van houtjes. Maar ze heeft het zo gemaakt dat het ook naar buiten loopt. Door de luchtgaten, door luchtroosters. Maar ook werkelijk buiten rondom de magnoliaboom. Zie je een kunstwerk met daarop allemaal hele kleine beestjes. Een mini-vorsje en een mini-ekster. Het is heel leuk.
0: Hoe was de opening? Want de officiële opening is al geweest op zaterdag 30 mei. Hoe kijk je daarop terug? En wie verrichtte de opening?
1: Nou, de opening die werd verricht door Marleen Gerritsen. Zij werkt bij de VVV in Epe. En door haar zijn we eigenlijk ook op het idee gekomen om dit thema te gebruiken voor een expositie. Want we kwamen met haar te praten tijdens een bijeenkomst van de Stichting Promotie Gemeente Epe. En zij vertelde zo waar de toeristen naar vragen, hè, en wat mensen zo al willen weten van de VVV. En er was natuurlijk wild een heel belangrijk onderdeel. En zo via haar kwamen we op het idee van dit thema. En het kon niet anders dat ik haar vroeg of zij wilde openen. Dat heeft ze gedaan.
0: Ja.
1: Zij is begonnen en toen heeft een aantal dichters haar in het eigen werk voorgedragen.
0: Maar je zei het al, dit weekend, daarom even de aandacht aan weer in InfoMix. Dit weekend is je nog open. Vanaf wanneer zijn mensen van harte welkom en tot hoe laat?
1: Vanaf vrijdag 5 juni, zaterdag 6 juni en zondag 7 juni om 2:00 'smiddags gaan de deuren open en om 5:00 gaan ze weer dicht. Dus 3 middagen van 2 tot 5.
0: Met luisteraars, we hartelijk welkom bij het Kerkhuis aan de Beekstraat 5 in Epe. Dan een hele persoonlijke vraag, Nettie. Jij bent recentelijk koninklijk onderscheiden.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Heel bijzonder, Harry. Nou, een hele bijzondere ervaring. Ook emotioneel. En ik ben zo blij met de waardering die eruit spreekt. Ik bedoel, dat lintje is mooi. En de speech van de burgemeester is heel mooi. Hè? Maar de waardering van de mensen die dit ondersteund hebben, die aanvraag, dat heeft me wel geëmotioneerd ook. Ik vond het heel bijzonder. Ik dacht dat ik een afspraak zou hebben met de wethouder. Dus ik had me ook helemaal voorbereid met documenten, alles erop en eraan. En die goede man wist nergens van, want het was een lokketje.
0: Het is mooi om te horen altijd, hoe mensen dan gelokt worden. Jij werd op die manier dus naar het gemeentehuis gelokt.
1: Ja. En toen zag ik, op een gegeven moment kwam mijn kleindochter binnen. En toen dacht ik, och jee, wat is hier aan de hand? Nou ja. Zo. En toen begreep ik dat er wat stond te gebeuren.
0: Ja, dat zijn er meerdere die dan verrast worden. En dan staan jullie met z'n allen aan de terechte waardering voor al je vrijwilligerswerk die je in Epe doet. Onder andere op kunstgebied.
1: Dankjewel. Wat lief dat je dit noemt. Dankjewel.
0: Ik denk, ik ga dat toch even persoonlijk nog aan toevoegen. Geniet daarvan, dat sowieso. Maar geniet ook nog de komende dagen. Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni. Van de expositie Natuur en 100% Wild. Van beeldende kunstenaars en dichters in het Kerkhuis in Epe. Nettie, bedankt voor nu.
1: Graag gedaan. Dag, okay, Harry. Dag. Fijne avond nog.
0: Dank je, hetzelfde. Dag.

Boezem of dit station. Voor nu wens ik u mede namens Dick Wittingen en Gert Roelofs een hele fijne dag. En ik wil zeggen, het graag tot de volgende keer. Maar volgende week is er geen Infomix. Dan is er een muzikale mix. Dan geniet ik van een aantal dagen verlof. Nogmaals bedankt en luister naar andere momenten, ook naar dit station, naar andere programma's, onder andere naar Brunch op de donderdagmorgen tussen 9 en 12 uur. Of zometeen, op de dinsdagavond, als u live luistert, dan is het programma The Soul of 79 voor te horen met Hans en Leo. Bedankt en tot een volgende keer.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed. Not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.

0: It's time to groove. Twee uurtjes black music on the soul of 794. En we starten deze show met een fenomeen in soul en jazz. De naam van deze lady, Patrice Rushen. En deze dame, die speelde al, jawel, op 3-jarige leeftijd piano. En haalde zeer hoge cijfers aan de Music University op 6-jarige leeftijd. Jaren later tekende zij een contract op 17-jarige leeftijd. Een heel vet contract bij Prestige Records. 3 albums later scoorde zij een monsterhit. En deze die moet jij vast wel eens gehoord hebben. Haven't you heard it? Dit is Patrice Rushen.
1: The Soul of 794.

0: Haven't You Heard About the Soul of 794? We zijn er elke week voor jou, van 9 tot 11, met de heerlijkste soul, funk en jazz. En deze dame, Patrice Rushen, die heeft er een hele mooie song over gemaakt. En die heet ook Haven't You Heard. Heerlijk, toch?
1: I wanna be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the soul of 794, together with DJ Hans Blok.
0: Het earth, wind en fire moment. Eventjes iets anders dan normaal. Drie dames, always in the background van Earth, Wind and Fire. The Emotions, Janet, Wanda en Sheila. En ze zingen prachtige Flowers.

0: Wat heerlijk. Wat een fijne muziek. Je zou je zo kunnen draaien die laatste dinsdag van de maand. Want dan presenteren de beide heren The Soul of Sound and Four presents the ballads.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the Soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul brothers and sisters.

heerlijke plaat. Viermansformatie, zomaar zich Ten City. En de lead voice van deze groep was groot fan van de band Earth, Wind and Fire. Zijn naam Byron Stingley. Je hoorde het heerlijke Super Visual People van Ten City.

0: tonight. Give me some soul. Give me some funk. Give me some jazz. We geven het allemaal aan jou. In deze show. Je hoorde Down to Earth met Give Me Tonight.
1: You're listening to The Soul of 794.

Deze man, hij overleed in mijn vakantie. Singer, songwriter en keyboardplayer Bernard Charles Wright. Een groot muzikus is heen gegaan. Van het album Mr. Wright hoort prachtige After You.

0: After You, No One Else Will Do. Je hoorde Mr. Bernard Wright. Het was toentertijd de opvolger van ja, de grote hit van het album Who Do You Love. En daarna kwam deze, After You. Moet eerlijk zeggen, vind ik zelf toch wel een stukje beter. Hij was, we speelden hem, liet hij me horen, ter nagedachtenis van Mr. Bernard Wright. Hij werd maar 58 jaar.
1: The funk, the whole funk, nothing but the funk.
0: Oh, nu een echte funketeer en ging door tot het bittere einde. Maakte prachtige songs en een van zijn allermooiste, ook een van mijn personal favorites van deze man. Die je kent van Love Jones. En de meesten kennen hem van deze million seller. A real mother for you van Johnny Heather Watson. En hij zong deze song voor de allerlaatste keer in Tokio. Op het podium, hij stortte in elkaar en hij stierf. Op het podium, in zijn harnas. Geniet van A real mother for you. Dit is Johnny Heather Watson.

50 jaar geleden werd een legende geboren. Michael Jackson, King of Pop. Het ultieme album met alle nummers die hem tot een legende maakten, speciaal samengesteld door zijn Nederlandse fans.

0: Michael. Michael, why? Why did you leave us? Waarom toch? Je had nog zoveel mooie songs voor ons kunnen maken. Helaas, het ging anders. Always forever love you.
1: The Soul of 794.

0: heerlijke muziek. We schrijven 1973. En this lady, she got it. She got the vibes. En de dame heet Joshie Armstead.
1: The soul of 794.
0: Dan oh, een hele fijne en een hele lekkere om het eerste uur mee af te sluiten. Deze man, ooit de lead voice van Love, Tenderness en Devotion, LTD. Zijn eerste soloalbum, geproduceerd door George Duke. Je hoort het heerlijke, fijne, jawel, mini-mini Money Moe.

Miney Mo. Jeffrey Osborne, ik zei het al, van zijn allereerste soloalbum. Geproduceerd en gearrangeerd door George Duke. Waar je natuurlijk die mooie hit van kent, On the Wings of Love. De eindtune van het eerste uur. Ik wil zeggen, alles afzonderen, kopje koffie. En het tweede uur belooft heel veel.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town. Soul man, Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on. Get it on. Get it on.
1: Uur 2 van de Soul of 794. Fijn dat je luistert en fijn dat je nog steeds bij ons bent. Vorige week heb je toen genoten van die heerlijke fijne soul ballads. Hoho, op dit uur gaan we daar zeker weer toch wel aandacht aan geven. Let op, deze keer Lots of Romance. Een heerlijke song zoals deze die je hoort van bassist Mr. Kenny Burke. Ooit vormde hij samen met zijn broers The Five Stair Steps om later de groep om te dopen in die Invisible Man's Band. Echte solo maakte hij enkele heerlijke, fijne, slow soul song. Zoals deze van het album Changes. Hij is fijn.

0: Mr. Kenny Burke, Rising to the Top. De openingstrek van uur 2 van de Soul of 794. Een hele fijne, lekkere songs gaan er nog voorbij komen. Dus ga er heerlijk voor zitten. En als je toevallig geen voetballiefhebber bent, nou dan gaan we jou verwennen vanavond, hoor. En dan kun je straks, vooral de dames, die kunnen dan straks tegen mannen zeggen: oh mannen, jullie hebben wat gemist vanavond. Jullie hebben de Soul of 794 gemist.
1: Ladies and gentlemen, Gambling Huff proudly presents
2: the Philly Sound on the Soul of 794. Your DJ, Hans Blok. He gives you funky grooves, slow jazz, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the Soul of 794. Right on, baby.
0: Ze doen

0: Philadelphia All Stars. Het Philly moment in de show. Dat hoor je altijd rond deze tijd. Je hoorde Archie Bell, D.D. Sharp, Gamble, Lou Rawls, de OJ's, Teddy Pendergrass. Allemaal grote soulartiesten. Allemaal van het Philadelphia label. Allemaal op één song. Jawel, de Philadelphia All Stars met Let's Clean Up the Ghetto.
1: Are you ready for some black music? The Soul of 794, presenting the greatest soul and funk ballads.
0: En dan nu from Dundee, Scotland. En straks over deze band meer, The Average Y Band. Met alweer een cover, nu van de Isley Brothers, Harvest for the World. En deze is zo, zo lekker. Daar gaan we heerlijk voor zitten. Heerlijk relax en heerlijk genieten.

0: daar nog mee. Deze twee heerlijke, heerlijke zangeressen. Ze mag er wezen hoor. Ze is knap, ze heeft een prachtige jurk aan met een laag décolleté. Echt een mooie lady hoor. Ze heet Esther Williams. Het is side A, track 1, I'll Be Your Pleasure. Het was tevens haar allergrootste hit. Je luistert nog steeds naar The Soul of 794.
1: DJ, play one for my G-spot.
2: Oh, oh.
3: Isn't life wonderful? An essential dance floor classic. The Soul of 794.
4: Ooh, do it to me.
0: We schrijven 1981 en we gaan je verrassen met werkelijk een zeer fijne track. Met prachtige arrangementen van Paul Garris en Ron Atkins.
5: Girl, oh,
0: zij produceren het geheel en de vocalen, heerlijk, zo zwoel. Vocalen van Ronnie Canada. De band in kwestie, jawel, caviar. En ze zeggen het al, never stop loving you. Oh, de beat komt erin. Hij is lekker. Ik zei het al, arrangementen van Paul Garris. We gaan genieten nog even. En dan is de Soul of 7-4 voorbij. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog genieten van een aantal heerlijke, fijne soul songs.

0: Oh, een echte rare groove in de show. Want ook dat hoor je hier. Jawel, de formatie Caviar met vocalen van Ronnie Canada. Je hoorde Never Stop Loving You.
1: The Soul of 794. Reminding you of the best soul songs.
0: Hey, soms dan worden er artiesten geboren met voices once in a lifetime. Zo mooi. Dus ook deze lovely lady. Ze heette Rochelle Farrell. En midden jaren 90 kwam zij als een komeet in de soul scene binnen. Met haar debutalbum Well Done, produced door grootheid George Duke. Soul lovers, let us share good music with you. Enjoy Miss Rochelle Farrell. Ze zingt Welcome to My Love.

0: Oh, Miss Rochelle Pharrell. Eigenlijk jazzzangeres, maar ze maakt ook een heerlijk soloalbum. Dat album werd geproduceerd door Mr. George Duke. Dame kwestie Rochelle Pharrell en ze zong Welcome to My Love.
1: The Soul of 794.
0: The Soul of 794. En we blijven hier even winnen hoor. Met songs van grote klasse. Zoals deze op Elektra Records and Tapes. Tex Melvin Palmer. Produced door Lenny White. Remixed door David Todd. En David Todd die ken je weer van de formatie The System. Oh, wat een fijn intro ook weer deze song. Ik geniet er weer met volle teugen van. Oh, deze soul parel. Die hoor je wederom hier bij het station van de Veluwe. The Soul of 794. Mr. Lenny White. En hij zingt voor jou het heerlijke, zoele, lekkere Didn't Know About Love Till I Found You.

0: know about love till I found you. En ik hoorde laatst van een luisteraar. En ik dacht, dat moet ik toch even melden. En zei van, ik heb ook jullie programma gevonden. En zei van, Hans, ik word daar een beetje emotioneel van. En toen zei ik van, ja, maar daar moet je toch niet emotioneel van worden. Je moet juist blij van worden. Ik zei, maar ik word er ook wel een beetje blij van. Want als ik dan dit programma hoor. En dan waan ik mij terug in de tijd dat ik uitging naar de disco ging. En dat ik mijn eerste vriendje ontmoette. En toen werd ik daar een beetje verdrietig van. Van deze mooie herinneringen en die mooie muziek. Nou, ik vind zelf een leuker compliment kun je toch eigenlijk niet krijgen. We gaan door met heerlijke soul.
1: Time to relax. The smoother soul and funk grooves.
2: Are you ready for the Super Brother? Are you ready for the Super Brother music for the soul? Aquatic, dynamic, heritage, and funky music for the

live on stage. It's a man's world, Mr. James Brown.

feeling. But just be there when I get the feeling.

Do you know what I'm talking about?

0: Mr. James Brown.
1: Hello,
0: live on stage. Oh, it's a man's world. Oh, heerlijk en fijn.
2: Your attention, please, ladies and gentlemen. This will be the last dance for tonight.
0: Oh, en dan de laatste song van de show. Een grotendeels Britse soulformatie onder leiding van Tony Williams. Ze maakte enkele 12-inch. En toen, they could believe, it's over. The Footmasters.

0: de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de locatie.

De Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleerde.

Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee.